drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt. En tot zover het nieuws.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden. In het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind. Terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt. En tot zover het nieuws.

kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

alles wat weest is, dat is weest. En dat is nou dus voorbij. Maar het waren aldermachtigst mooie tien. Ik hou er niet meer zo van die, als Douwe wel voor mij. Dus kom.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Lille. 107.5 en 107.5.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Zes uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegde onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag daar de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. Die brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo dus te voorkomen dat het vuur oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste Alternatieve of Experimentele Film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel Jennifer, het is 12 minuten uur 6. Het is alweer waarsdje. Nee hè, het is tongsdje 6 augustus 2026. Dan geven we mijn nieuwe Friesland van de Moorn.
2: Friesland van de Moorn.
1: Mijn Harm Wijstra.

0: Spanja en Call Me.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Oh, hier om, ja, omhelzingen vanzelf. Dronriep, de favoriet, maakt het weer.
0: Dronriep wint alweer voor de 8e keer de vreulenpartij. Na een net al te spannende finale tegen Frenchier, daar zogenaars nog wel waarom. En droeg op de Waadeiland. Door een gebrek aan delslag en een tekwaad aan zwier wetter daar, wordt een heel tiet grutter probleem.
4: Als dat niet weer hersteld is voor begin oktober, dan hebben wij een probleem. Ja.
0: Nou, de eerste maasvogels ben er al bij. Ik zoeg Jaap, ik zoeg Charlie en Jouten die zegt goeiemorgen bij eerste omroepers. Alweer een mooie dijwinst, kalverst en protte wilder. Ik doe eerst even lijn 20, nee, Ljout. Nou, wat Ljout ik weer voor had is Feike Wouda. Feike, goeiemorgen.
5: Ja, goeiemorgen. Ja, ik ben Jouten net zien komen op een beus. Maar nou, een goede rit daar wens ik in elk geval. Ja, Iraanse voetbalvrouwen worden Australisch steersbarger. En Zuid-Koreaanse politie docht inval bij het Nationale Voetbalboen naar teleurstellende resultaten op het WK.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Jood zet mij een soort rond uw tuin van de zinnen. We binnen wel wat wolkenvelden. Daarbij zit er een vlagerige, ja, vrij krachtige wien. Het wordt ook wat frisser. 19 graden op de eiland. En 21 graden op het vasteland. Moorn, ja, verint zo goed als droeg. Het is wikseling in Baroen. Met tussen trog ik zinnen. Het is dan 21 en 22 graden. Maar in het weekend dan komt er weer een hege drukke biert. En dan is er weer een soort rond van de zinnen. Juist.

0: Hey, de lijst hier aardig bij de zinnen. Je hoort het minder, maar het weekend komt er aardig weer om. Dankjewel voor de zon. U is Drentse Freun van Skik Jerrestien, Friesland van de Moorn.
1: Om het njoggen oeren.
2: Friesland van de Moorn.
0: Even waarom wij Jufter. Jufter wit superwaasje in Friesland. Al je activiteiten, evenementen. Concoursie Piek, de Hutsildij in Snits. En vanzelfs in Wommels de Vreulenpartij. En Dron Riep, die had hij voor de 8e keer in de geschiedenis won. In de finale in Frenscher wie het partour van Dennis Bieda, Allard van der Meer en Jorten Kroon met 4-1. Zij is te sterk voor het trijental uit Frenscher. Ja, mijn oermacht kies is er, want Dron Riep wie op voorhand ook de grote favoriet en maakte die rol ook meer als wier. Want het keerste de hele dag superieur.
3: Soms kan een hele lange keersdij absoluut net een verrassing bevetsen. En dat wie Joert eigenlijk wel een beetje aan de hongen. Zeker op die Sjoggenaai de winnaar, want dat was dus Dron Riep. Ze winnen de grote kanshaver, ze hebben dat perfect warm wier maken. Ze pakten de weenstwet, ze pakken moesten. Dienen er net meer voor, ze zat strikt noodzakelijk weer. En ze weer een uitermate gefocust. Een keurige winnaar dus van deze 124e Vreulenpartij. De finalist wie Frenscher. En jongens, die hielden wel ook in de eerste omloop. Tjen Valsgeren, 4 om hier en achter. Maar ja, dan herpakken ze haar toch, winnen die partij. En groeien op een prachtige manier in de dag. En dan denk je, nou hoop je wij dat we een geweldige finale deel zetten kunnen. Waarin Frenscher het Dron Riep hartstikke lastig maken. Dat slagen helaas net. En in deze partij weer Dron Riep gewoon superieur. En de Blitzkip weer natuurlijk geweldig bij de mannen van VVV Cirque de Wal.
4: Hij brengt hem op een naai achterin. En toch die bal vliegt hij doorheen. Ja, hij vliegt doorheen. Een prachtige bokkenslag van Allard van der Meer. Ze winnen in de finale bij 4-1 en sluitelijk van Frenscher. De verrassende nummer 12. Die ben er ook wel blij mee. Bij Jem Jere, het gejuich derde van de Riepsters.
3: Dan kom ik niet bij Jorten Kroon, dat hij het omhelst in Los, kom ik in.
5: Ja.
3: Nou zeg, gefeliciteerd.
5: Bedankt.
3: Wij hadden het wel verwacht, en hier dan?
5: Ja, nou, we wisten natuurlijk dat we een grote kans zien. We wisten natuurlijk net dat het zelfs zo snel soevereine is. En natuurlijk komt het les wel waarom, maar dit is eigenlijk best wel heel makkelijk voor finale.
6: Ja, eigenlijk appeltje eitje. Je vond het, ja. De...
5: Oh, natuurlijk komen we zo op het laatst. Komen ze wel een beetje weer omzet, publiek.
3: Ja, hoe goed dat? Zou je twee keer zwaar geliek?
5: Ja, ik weet het. Twee keer crackboeten van mij. Ja, jou had natuurlijk ook weer wat vertrouwen. Maar gelukkig kunnen we zelf denk ik gewoon weer het was weer in te slaan. En ja, dat is wel mooi om dan toch nog zo even door weer te pakken met bobbeslag.
3: Ik het mij ook, ja. En dat is zo'n hele dag. Dat is eigenlijk, je bent uiterst gefocust, hè?
5: Ja, en ik denk dat ik wel help. Dat we partij in zijn kwad houden. Dat helpt natuurlijk ook om de hele dag gewoon gefocust te blowen. Vooral deze partij weer 4-4-1. En de rest van de partij ben ik alweer 4-4-1, 1-4-2. En dan heb je gewoon kwartere partij en heb je gewoon meer energie.
3: Precies, want je hoefde er net extreme tijd in te steken. Je hebt hier in dat opzicht echt voorstellen op je een tegenstander ziet dat Hutter voor werken moest.
5: Ja, we hebben gewoon, ik zei van, we beginnen elke wedstrijd goed. En dan beginnen sommige potjes game van zichzelf wel heel makkelijk. En ja, deze ek, eigenlijk zit de hele dag zag groen.
3: Wat een dag, hè?
5: Wat een dag.
3: Ja. Je houdt een klakkie, hoor.
5: Ja, heel mooi.
3: Die is blij mee. Hartstikke goed ding. Dank je wel. We gaan even naar het kamp van Franeker.
6: Zit vlakbij die.
3: Als je een man met een pet hebt, dan weet je dat het clear is. Jongen, wat gaf ik ongelooflijk van Dijk en Oort en Jorten op paard.
7: Ja, dankjewel. Ik krijg minuten de best in. En ik kan alles eruit halen wat erin zit. Ah, het ging net mee op het laatst. Nee.
3: Wie het leeg, wie het op, kist het beschrillen?
7: Ja, de energie weer eruit. We gingen wat leest, ik hier leest, Lars hier leest.
3: Ja.
7: Dus ja, je doet nog uurtjes de best. We keert ze altijd tot de recht zien ze. Nou ja, vooral als je dan op binnen, dan wordt het heel lastig.
3: Ja. Want je weet, alles moet kloppen, wil je dit patroel verslaan, hè?
7: Ja, een beetje wel. Die jongens maken heel weinig fouten. Wij te volle, gisteren volle. Ja, en ja, net te volle onopslag lid. En dat gebeurde toch wel.
3: En wij hier begonnen net zo raar aan die opslag. Dit is het even helemaal kwijt, hè?
7: Ja, het energie biedt er gewoon echt uit. En we kregen het er net meer in. Ja, het is hoe het is. Ik ben heel blij met die tweede. Na de eerste omloop hier met al net een getocht.
3: Daar voel ik het even. Had ik daar het gas net eens wezen, want we hebben een tas weer. Maar 4 om hier achter Tjen Valsgeren.
7: Ja.
3: Ik denk, dag Franeker, en tot ziens.
7: Ja, wij zelf op een gegeven moment ik wel een beetje. Maar vader of sneun, zie ik zelf met de kop maar naar beneden. Ja, dan werkt het net. Dus ik denk, nou, we moeten erin en we gaan ervan. Nou, en toch is dat wel werkt. En op een gegeven moment kwam het weg. Nou ja, en dan pak je ze, drijf je jou eens naar achteren. Kom, en dan kom je weer op 4-5, ja. En dan jouw je even alles om maar die winst te pakken. Ja.
6: En dat jouwt je hem echt iets van, en nou gaan we ervoor, of niet dan?
7: Ja, zeker. Vooral die 12e omloop dachten van, nou is het uw beurt. Gelijk en goed starten. En dan gewoon vol in de klap. En dat is wel aardig lukt. Dus ja, we zijn er wel heel blij mee. Ja, zeker.
6: Ik vond het blijft met een horloge en dat mooie stek bij ze, Janneke.
7: Ja, zeker. Absoluut.
0: Ja, Dron riep dus met oermacht de sterkste Frencher Koeharen geen partij aan in de finale. Daarbij de Vreule in Wommels.
1: De media van de morgen.
0: Dan orensport. Vooral is voetbal.
2: Ja, het is sowieso wat een voetbalblokje. En dan hebben we daar Rienzo Infantino.
0: Oh, want heb je ook bij Nijzo, hè?
2: Ja, dat wie Nijzo. Maar ja, dat wie niet, krijg ik al te jennen. Ja, hij mij blowen, hè?
0: Ja.
2: Ja, ze winnen al je tanden achter.
0: Iedereen hiet af van, nou, zilver voor
2: maar. Zilver, eindelijk. Maar nee, het wel excuus om ben je. Maar goed, wat ja. Ik nog zei van, hij hier Marokko benaderen van, oh, je mij stiepje, dan krijg je met de WK in 2030, daar wie is.
0: Ja,
2: het is Ian Grutte.
0: Het is een zweem van corruptie omheen.
2: Precies. Maar, nou, maar hij
0: mij blowen.
2: Hij mij blowen, ja.
0: Wij ook trouwens. Want jongeren horen.
2: Ja, maar wij zijn net corrupt.
0: Nee.
2: Ja, want we hebben het wel even hoe hè. Er binnen 12 vrouwen van het Iraanse nationale voetbalelftal. Die binnen 5 man Australisch staatsburger worden. Ze hebben asiel ontvregen nadat de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran uitbrutsen wie. Zij wien doen mij hun ploeg. Wien ze in Australië. Ze dienen mij onder Aziatische kampioenschappen voor vrouwen. En toen dachten ze van, als wij weer omkomen, dan willen we vervolgen. Want we hebben mij een wedstrijd. Hebben we wegeren om het volkslied te zongen. Uit protest. Ja. Het Iraanse regime. En, want ja, dat wie op dat moment natuurlijk ik nog heel bordwaande. Maar gewoon slachtingen onder het eigen volk. Om een opstaan, om protesten de kop in te drukken. Dus en uit protest zong die vrouwen, die zong dus het volkslied net. Ja, die is er in Iran net al te zachtzinnig mij om. Dus dit is de 12 vrouwen die binnen in Australië blijven. En nou, uiteindelijk is ze dus steeds barger worden. Nou, dat is denk ik een goede set west. Ja, de rest van het team is wel even omgingen.
0: Ja, die huid.
2: Net hoe het er maar gingen is trouwens.
0: Nou, dan wordt we wat verjet.
2: Nooit meer wat verjet, dat zei misschien ik wel. Nee. Nou, dan het Zuid-Koreaanse plisje die het een inval dien bij de Nationale Voetbalboen. De actie maakt een deel uit van een onderzoek naar de onstelling van de boenscoach. Naar een teleurstellend vroeg WK. Het land is net slagen om de knock-out fase te bereiken. Naar een verrassende 1-0 nederlaag in Zuid-Afrika. Toen gaan ze dus uitskekelen. Ja, de boenscoach is de zo'n 50-jarige Hong. En ja, er is kennelijk van alles misgegaan met de beneming van deze man. En de politie heeft dus van alles in beslag nam. En onderzoekt beschuldigingen van belemmeringen van de bedrijfsvoering bij het aannemen van deze boenscoach. En wat hij dan krijgt spelen, dat is wel bijzonder. Ja. Hij moest aan jullie, moest deze Hong, ik al verschillen voor een parlementaire commissie die de zaak onderzoekt.
0: Dat ben je.
2: Ja, het is wat. dat
0: is wel heel veel.
2: Hier Ronald Koeman. Wat je rolt. Van hé, waarom ben wij net verder komen? Hij verklaarde dus dat hij de volle verantwoordelijkheid nam voor de minder prestaties. Nou, ze nemen het in elk geval heen op daar, dat voetbal.
0: Nou, gewoon hing het, denk ik.
2: Ja.
0: Droeg op de Waadeiland, dronk gebrek aan delslag en een tekwaad ons vierd wetter. En dat werd een heel tijd grutter probleem aan zijn houtroer. Naar de muziek van Nelly Furtado hier in Friesland van de Moor. We gaan even vleren. I'm like a bird.

0: Nelly Furtado en I'm Like a Bird. Het is zomerritten voor Jalverzoon nou ja.
1: Het is nog petit, ja. Maar
2: Harm Wijstra
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Het is nog petit, maar dat het droeg is, nou dat weten we al eer wel, hè. En dat is op de Waadeilanden, daar midden in het zware zeewetter, lykwols nog een volle grutter probleem. Te kwaad nog in de vlug op, troch te meer rein en het gebrek aan zwier wetter. Een collega van de NOS, die hier paard mijn opzichter van Wetterschip Friesland, en zeeg bij een behoorlijke squor in de Zeediek op Skielge.
3: 35 centimeter is deze scheur. Nou, dus ja, deze monitoren we, die houden we in de gaten. En als het erg wordt, dan moeten we de klei in, moeten we het opvullen.
4: Zeg, en hoe is het hier met de zeedijk op de Schelling? Want u laat hem zien, maar is dit een van de vele inmiddels?
3: Niet heel veel. Er zijn hier een paar in de buurt. We hebben hier wat last van heksenkringen.
4: Wat zijn dat?
3: Door schimmels, paddenstoelen, worden de worteltjes van het gras wat verteerd, als het ware. En daardoor gaat het gras dood. Heeft de zon vol invloed op de klei die eronder zit. Dus meer verdamping. En dan gaat het scheuren.
4: Is dit, ja, 35 centimeter, dat is een fikse, lijkt mij.
3: Ja, dat is best wel diep. Ja, ja.
4: Hoe houden jullie dat nu in de gaten en wanneer moet die gedicht worden?
3: Nou, wekelijks, we gaan hier wekelijks bij langs. En dan houden we het in de gaten. Het kan ook als het straks gaat regenen, dat hij vanzelf weer dicht gaat. Doordat het neemt vocht op. Maar met mijn collega overleg ik dat wanneer we het in moeten grijpen.
4: Wie houdt het allemaal goed in de gaten?
3: Ja, ja.
0: Ja, ze houden het goed in de gaten daar bij het Wetterschip Friesland. Die had ik deze collega van de NOS. Lucette Kroon is diekgraaf van dat Wetterschip. En ik zei, Sjoch, dat het probleem hield niet grutter worden.
5: Ja, scheuren zijn zorgelijk als ze toenemen, als ze groter worden. Dus wij monitoren scheuren. En op het moment dat ze kleiner worden, dan zijn wij weer tevreden. En kleiner worden kan doordat het vochtiger wordt, doordat er regen valt bijvoorbeeld.
4: Ja, we hebben opnieuw een hele warme, droge zomer. Ja, daar kijk u zorgelijk naar, denk ik, als waterschap?
5: Ja, het is vrij vroeg. In de zomer hebben we al een enorm droogteproces. We hebben hier een neerslagtekort op de eilanden boven het landelijk gemiddelde. We zitten bijna op 300 mm neerslagtekort.
4: Veel te weinig regen.
5: Veel te weinig regen houdt het in. Dus dat betekent dat de verdroging op de eilanden gaat toenemen. En u moet zich voorstellen, op de eilanden hebben we niet een zoetwaterbuffer als het IJsselmeergebied. We hebben daar ook geen rivieren die water aanvoeren. Het komt echt alleen van boven hier, van regenwater.
4: Ja, en dat valt er nou net niet. Dus een droge dijk en vrijwel droog achterland. Alles om het vast te houden, het water dat er wel is.
5: Ja, dat klopt. Er is afgelopen week overigens een 30 mm bui gevallen. Daardoor ziet u echt het gras al een beetje opschieten. Dus dat water, dat wordt meteen opgepakt. Maar er is nog steeds een enorm neerslagtekort. Dat betekent, dat vult niet met één bui, vult zich dat niet aan.
4: Is het eerder zo droog geweest met zo'n scheur? Weet u dat?
5: Nou, we kennen een aantal droge periodes. Maar zo droog als we het nu kennen, hebben we nog niet zoveel neerslagtekort. Hebben we nog niet eerder meegemaakt. Ook niet zo vroeg in het seizoen. Want augustus is nog maar net begonnen. Dat betekent wel iets. Want de zoetwatervoorraad op Terschelling, die zit in de bodem. Dat is een bel die zeg maar onder het oppervlakte zit. Die wordt met de dag kleiner. En dat betekent dus ook dat de droogte toeneemt. Voor onze dijken betekent dat inderdaad een stukje veiligheid wat in geding kan komen. Op die dijken zit een grasmat. De grasmat die moet stabiel blijven om zeker ook in het stormseizoen straks weer kracht te kunnen geven aan die dijk om de hoge golfoploop tegen te gaan. En als wij dat niet kunnen managen, zeg maar, als dat niet weer hersteld is voor begin oktober, dan hebben wij een probleem.
0: Zei Lucette Kroon, die graaf van het Wetterschip Friesland.

0: De Zeeuwse band Raccoon en No Mercy. Het is alweer Jalverson, het Nijs uit Friesland. Stiert Kleer.
1: Cambuur had een fantastisch nieuw stadion. De oergang van oud naar nieuw is meer dan zomaar een verhuizing.
2: Er zijn heel veel oude vrijwilligers ook weggegaan. Dus, het is allemaal meer een bedrijf geworden dan een club.
1: Dit weekend in Friesland Dok, stil aan de overkant.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
0: Het is hier met Jalverson, het Friske Nijsje. Fijkenwouda, goeiemorgen.
5: Een goeiemorgen. Een massale vjochtpartij op het starteiland in Snits had Juste Jong voor een soort onrest zwaargen. Het geweld wie sa slim dat het pont naar het eiland tijdelijk stillijn waard. Bij de vjochtpartij rekken één persoon zwier verwoenen zijn eerwaard oudbieten. Ik de beveiligers kregen klappen en mensen die zo lang wachtje moesten op het eiland die rekken onder kwallen. Het zo ging om groepen voetbalhooligans van SC Heerenveen en SC Cambuur die mekaar opzochten. Naar de grutskalige inzet van de politie waar het pas na middernacht rest op het staateiland. De organisatie van de Snitswieken reageert teleurgesteld op de vjochtpartij. Neemt de directeur van het beveiligingsbureau, Geert Broek de geweld, alle perken te buiten. Fietsenfabrikant Axel van het Jerevingen had uitstel van betaling ontvregen. Dat is in een soort geval in het voorstadium van een faillissement. De fabrikant had het al langere tijd zwier. In 2022 nam het de Amerikaanse investeerder KKR het vensterbedrijf oer. Doe wat dat zijn dat de productie in Nederland blauwe zoeën. In augustus 2024 waar Diek was bekend dat Axel het besluit nam hier om het fietsfabriek op het Jerevingen te sluiten. Het haardkantoor bleu op het Jerevingen. Het productieproces werd verplaatst naar Hongarije en Frankrijk. Het weer is er een dag vol evenementen. Savier Boetenpost, traditioneel het toneel van de Concours Hippiek. Als zo'n jantje in 54 stiet dit spektakel plant voor de eerste waantje van augustus. De hele midden en joen wien er wedstrijden. Absolute hichtepunt wien de vier Nederlandse kampioens. Kampioenskippen, excuus. De winnaar in de klasse Klavertje 3 Fries Ras wie Sipke Riemersma van de Harkema.
6: Het is een hele spannende wedstrijd. Ik had het net verwachten. Hey, want ik ben zware concurrenten. Alle jaren goede hinders alle jaren. Dus ik had er net op rekenen, maar steek hem gewoon een beetje.
5: Bouke de Jong had het vierde hebben in Burgenwoen. De Jong kwam met een sprong van 20 meter 83. Vierder als Rutger Piersma met 20 meter 26. En Michiel Seilstra met 20 meter 11. Opvallend aanwezig in de finale ronde weer Germ Terpstra. De liepper van Tsum kwam in de voorronde met haar in afstand en kwam in die sprong net vierder als 14 meter 50. Bij de vrouwje liepte Sanne Bouwstad vierst. Ze kwam aan een sprong van 16 meter 60. De wie krijgt vierder als Femke Rispens die met 16 meter 51 tweede waard. Hanneke Westert, dan ben ik hier onder Alphenslijn.
7: Die wat redden,
5: mij 15 meter, fjouweren zandig.
0: Dankjewel, Fijke, meneer Nijs, Christine Nieuwsapp en ik op omroepfriesland.nl.
8: Friesland voor de morgen.
4: Mij Harm Wijstra.
9: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
0: Nog een jonge oren Friesland van de morgen. Dadelijk hebben we voorzitter Christina van der Laan van de organisatie van Concours Hippiek Boetenpost onder de wet. Zij sjocht waarom op een slaggedij. Maar eerst gaan we naar de dij van Joers. Niet skette berjochen van Skielge dat ze daar wel verlet haar van Rijnbui. Tjitske Wiebenga, goeiemorgen.
10: Ja, nee, goeiemorgen al, hè.
0: Zit het er ooit in, Rijnbui?
10: Ja, er zit wel wat in, maar Rijnbui, ja, binnen Pedrip en Rijn werden we, dat verwacht je dat de groen hellie zullen. Maar het had al net hoor en de droogte die zette voor eerst ik wel aardig terug. De zet joert uiteindelijk maar wel wat bewolking in het maatwerk. Westen van de provincie, maar eigenlijk op een heel soort plakken is het nou mooi helder waar en komt de zinnen er heel aardig bij. Dat jouwt dus op dit stuit een temperatuur op de waterlanden van 18 graden op Vlieland. Dwaaim het zondje 3 graden. Dan Wart zit op 13,2. Akkerm dan weer op 15,7. Jochentje 1 is het in Laaksem, bij de IJsselmaar. En Bakkeveen schroeft 12,8 graden. Nou, we zetten dus jouwt tot eind mei wat bewolking vanuit het noordwesten bij. Maar voor de rest eigenlijk nog wel een heel soort rondte voor de zinnen. Een lege drukke bier tot op dit stuit richting Scandinavië scoot. Ja, daar zit wat steurings omheen. En die brikken ik u zo om jou in iedereen van de dij. Dus er komt wat meer bewolking opzetten vanuit het noordwesten bij. Maar ik verwacht je van de media eigenlijk op een heel soort plak. Dat we echt een hele mooie mix van wolken en zinnen hebben. 20 und 21, misschien 22 graden, wat je bij de provincie in is, dan niet mogelijk. En dat komt omdat de wind juist eigenlijk echt wel uit het westen und noordwesten waaien zeil. In trogsneed matig en krachtig. Dus ik windkracht 6 juist weer op de watereilanden. Al zal het in de midden eigenlijk al wel het aarszakje in de richting de 5. En verder, ja, eigenlijk vaart hij voor het grootste part droeg. En dan verder, jong, dan komt dus wat meer bewolking opzetten vanuit het noordwesten. Waar dan krijgen we die hele lichte steuring die het maar aarszakket en aarszakket eigenlijk. Op de Noordzee, dan zal er echt nog wel een bandje tussen wezen, maar wat buien. Maar zodra het dus boppen lang komt, ja, dan droeg het dat op. Een peerdrip Marijn verwacht ik dan. Ik jippe de provincie in, maar dat houdt al je net oer. Vannacht eigenlijk oer al weer droeg. Wol nog wel een soort bewolking. Tretje rond zandje en graan als minimumtemperatuur. En de wind die is dan heel dan noordwestelijk worden en zwak ontmatig.
0: En morgen hebben we dan ook weer bewolking?
10: Ja, morgen zetten we uiteindelijk aardig wat bewolking. Dat heeft nog te krijgen met diezelfde steuring. Maar dat lost aardig gewoon op. Een licht ripke rijnwet is hoe ik het eerste pad van de duinen wel mogelijk wijze kennen. Maar ja, dat, daar is dan ik alles maar zijn. En verder, ja, die wind kiet eruit. Dus we krijgen morgen een hele kalme dij. Maar in west- tot noordwestelijke wind die het zwak ontmatig wijze zeil. De eerste pad van de dij is nog wel aardig wat bewolking. Maar zagerende wij de dij komen we onder invloed van hege druk. Vanuit het westen wij klettert het op. En dan hebben we het water pad van een beetje eigenlijk vanuit het westen wij oeral werden zinnen erbij. En dat jouwt dus dan een temperatuur van 21 of 22 graden. Echt nog wel ongenaam dus. En dan de nacht die verint aardig helder. En dan zakken de temperatuur behoorlijk onderuit. Onder de dubbele cijfers een graad als 8 als minimumtemperatuur.
0: Nou, dat is aardig fris. En het weekend dan?
10: Nou, het weekend dan, ja, dan zitten die temperaturen weer omheeg. Het hege drukkern, dat leidt sneeuwen alweer eerstelijk van u. Ja, zodra dat het geval is, dan draait de wind naar het zuid-noord-zuideersten. Nou, dat is op sneeuwen dan ik het geval. Een zwakke zuideerstelijke wind. Verder een soort zin misschien waar. Ja, en deze combinatie, dat smiet gelijk temperaturen op van 24 tot 26 graden op sneeuwen. In de nacht naar snijen alweer 14 graden. En dan op snijen mijn temperatuur dan 24 tot 28 graden. Dus dan is het weer op een top simmer in uw provincie. Zuidelijke wind, die wordt als agenda bij de dij wel wat meer westelijk weer. Zwak ontmatig. En dan zullen we op mei alweer dat die temperatuur even een stapje te back zet. Verder wel wat meer bewolking. Spotje Rijnwetter heb ik je steen mijn vraagteken. Maar ook dat is weer hetzelfde verhaal als Juurt. Het droeg het eigenlijk heel op tussen al die hege drukke bierten die het maar komen en komen. En verder een westelijke wind dan op meen matig ontkrachtig. Dus het lijkt wat een verhelling van zetten te worden, Harm. En dan ik temperatuur 22 tot 24 graden. Dus ja, wat dat onbelangrijk. Het giet alle wat op en del. In het weekend weer volop simmer waar in Friesland. En de komende dagen even wat koeler.
0: Sitske, dankjewel ons straks.
10: Hey, ontazend.

0: vangrail en Libben Nijderleefde.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Nick van Prooijen en zijn zoon die varen de Alvesterentocht. Men boort mij wetterstof en dat doggen ze net zonder reden. Ze strijden voor een toekomst zonder de spierziekte MS. Dat betekent 2 dagen varen. Ik zei het al, op wetterstof, zonder te tanken, zonder benzine of diesel en zonder bij te laden. En van de morgen is de tocht begonnen. En nou, ze verwachten zijn 2 dagen onderwijs te wezen. En Nick van Prooijen is aan de telefoon. Een goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nick, waar ben je op dit stuit?
2: We zijn nu op de Zwette. We zijn halverwege Leeuwarden en Sneek.
0: Ja, dat is even naar je initiatief. Want hoe is dit zo ontstaan?
2: Ja, het is een beetje begonnen. Wij waren gewoon lekker aan het varen met ons gezin. En ik zei voor de grap, anders gaan we eens een keer de Elfstedentocht varen met onze boot. En toen zei mijn zoon, nou dat is goed, gaan we doen. Toen dacht ik, oh, dat had ik niet verwacht.
0: Nee, je roept wat en dan maak je het gewoon. Je hebt toch dat mijn bijzondere boot, want wat voor boot is dat?
2: Ja. Ja, het is een boot op waterstof, dus hij heeft helemaal geen uitstoot. En nou ja, zo varen we schoon de Elfstedentocht.
0: Nee, je mag wel een beetje een deel de passieheid en zo, begrijp ik, hè?
2: Ja, een beetje wel. Ja, ik doe het al een flink aantal jaar voor mijn werk en mijn zoon die houdt ook van de techniek. Dus dat past mooi bij elkaar.
0: En kan dat dan op één tank waterstof, zo'n Elfstedentocht?
2: Ja, we hebben 1 tankje waterstof. We hebben wel een reserve natuurlijk, hè, want we willen niet stil komen liggen, dat is gevaarlijk. Maar we kunnen met 1 tankje van 700 gram waterstof kunnen wij de hele tocht varen.
0: Het wordt een bijzondere tocht, want er zit ook een persoonlijke motivatie bij, Kirsti Utlis en ik.
2: Ja, dat kan wel. Ja, in onze familie komt helaas MS voor, bij mijn vriendin en bij mijn schoonmoeder. En dat weten we eerstehands hoe dat is en wat voor impact dat kan hebben. En we zien ook hoe belangrijk het is dat er goed onderzoek naar gedaan wordt. En daar willen we dan graag op deze manier ook een steentje aan bijdragen. En wij hopen dat iedereen daarvoor een donatie wil doen.
0: Ja, dus eigenlijk een mooi doel, die techniek promoten en van het goede doel varen. Want door zei van, dat had impact, he, die MS, op de mensen zelf, maar ook op de mensen daaromheen. Is dit een voorbeeld van jou?
2: Ja, je merkt het natuurlijk lichamelijk. Dat is wat iedereen kent. Dat sommige dingen gewoon even niet meer willen of dat het steeds wat lastiger wordt. Maar je merkt ook aan iedereen eromheen hoe iedereen zich erop aan moet passen om het voor iedereen goed te houden. En dat merk je. Het is niet altijd slecht, maar je merkt het zeker.
0: Ja, dit er eigenlijk altijd.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Wat verwacht je hem van de komende dagen van deze Alvesterentocht? Hoe ga je hem verder voorbereid?
2: Nou, ik hoop de zon. Ja. Ik zit nou nog met een dekentje over de benen, want het is hartstikke koud.
0: Ja, het is even fris, hè?
2: Ja, het is een beetje fris, ja. Ja, nee, we verwachten mooi weer, dus we kunnen lekker doorvaren. Vandaag is een beetje harde wind en we komen ook over de Flussen richting Stavoren. Dus dat wordt misschien nog even spannend, maar voor de rest is het over de riviertjes, de kanaaltjes en door de dorpen en de steden. Dus ik verwacht eigenlijk een mooie route en misschien nog eens een keer iemand die ons herkent en even leuk zwaait. Dat zou mooi zijn.
0: Hoe ben je hem te herkennen?
2: We hebben een aluminium sloep en er zitten grote stickers op de zijkant met Elfstedentocht op waterstof doneer nu. En daar staat ook een QR-code op. Dus als mensen dat scannen, dan komen ze direct op de pagina van het MS-fonds uit om een donatie te doen.
0: Ja, want je vader dan van het MS-fonds.
2: Ja, puur daarvoor. Alles wat we ophalen gaat ook rechtstreeks daar naartoe.
0: En Jorik, die had er ook wat kleren voor, die zoon?
2: Ja. Ja, die had een beetje moeite met opstaan vanmorgen om 4 uur.
0: Ja.
2: Ik ook, maar doe maar. Nee, ik vaar nou het eerste uurtje en dan vaart hij het volgende uurtje. En zo wisselen we het mooi af. Ja, hij heeft er ook zin in. Het is hartstikke leuk om samen te doen.
0: Want hij heeft de route nog voor verkend of ging hem de blini?
2: Nee. Vorig jaar heeft mijn zoon met neven en zijn zus meegedaan aan de Young Solar Challenge.
0: Oh ja.
2: En toen hebben ze ook de Elfstedentocht gevaren. Dus het is niet helemaal nieuw en het komt ook niet helemaal uit het niks. Maar de route zelf hebben we verder niet verkend. Wel even op de kaart en gekeken dat alle bruggen passen en dergelijke. Maar we hebben nog geen stukken gevaren.
0: Nou, door het 2 dagen varen, gaan we genoeg proviant mee?
2: Ja. 2 mannen die naar de winkel gaan de boodschappen te doen. Dus dat betekent zakken chips, een beker snoep en chocola. Dus nee, dat komt wel goed.
0: Nick, ik wens je hem een fantastische tocht. En hoop je dat hem zo deelt op helft voor het goede doel. Weet je hem vervaren van MS.
2: Ja, tien dank.
0: Goeie.
2: Doei.

0: Peter Frampton en Show Me The Way. Nou, we zijn onderwijs richting Jochen Oeren. Het is nog langs al het net. Het is Jochen minuten van zongen.
1: Friesland van de Moorn.
0: Even weer omzien op Justeren. De Vreulen hebben we bij de kop hoorn. Maar dan heb je nog een groot evenement in Boetenpost. Traditioneel het toneel van het Concours Hippiek. Al zo'n jongetje in 54 stiet dat spektakel plant voor de eerste woensdag in augustus. Hier een beetje een jong in de verskate wedstrijden. De hechte punten wie een fjouwer Nederlandse kampioenskippen. En de winnaar in de klasse Klavertje 3 Fries Cross wie Sipke Riemersma van de Harkema. Verslagjouwer Pelle Numan die vong hem op, krijgt nij zien oefening.
2: Ja, de wedstrijd weer mooi. Een spannende wedstrijd. Alleen goede concurrenten. En dus, En ik verleden dieren week ik twaarde met klavertje draaien. En dan week ik net z'n vier aan. Nou, en dan ben ik nog blij dat ik het nou aan heb.
3: Want weer een spannende wedstrijd.
2: Ja, weer een hele spannende wedstrijd. Ik had het net verwachten. Hey, want ik ben zware concurrenten. Alle jaren goede hinders alle jaren. Dus ik hier er net op rekenen, maar stiekem wonen een beetje.
3: Hier nog vooral op hopen?
2: Ik hier er wel op hopen. We hadden een proto neer de laatste weken. Dus en dan vind ik het mooi of het nou al nou red gaat.
3: Nou het feest in?
2: Die
0: keep je er denk ik wel even in op. Ja, even in erop. Sipke Riemersma van de Harkema. Hij was dus eerst bij het Nederlands kampioenschap Klavertje 3. Dan wie er vanzelfs een heel soort bezoekers, duizenden. En de voorzitter van het evenement is Christina van der Laans. Hij zocht term waarom op een slagerdij, hè?
4: Ja, we zorgen wel waarom als organisatie echt op een fantastische dag. We hebben nog een paar rubrieken te gaan. Kampioenschappen die ben al druk bezig, maar het publiek weer fantastisch, het waar weer fantastisch, de baan houdt zich goed, de sfeer zit er gewoon ontzettend goed in. Dus heel erg positief. Ja,
3: ja, want weet ik de regel om die baan goed te houden, omdat het is zo droeg, dat kan ik weer invloed houden op de baan vanzelfs.
4: Ja, dat weer ontzettend de regel. We hadden natuurlijk een hele periode van droeg te houden. Nou ja, dat had zijn weerslag echt natuurlijk op de baan. Dus Aaron, en eigenlijk ben we al bezig geweest om de baan te sproeien met water. Er is nog een laagje sano in de kamer om dat grip van de hinders goed te krijgen. Dus er is gewoon heel hard om werken. Nou ja, en dat is juist het is mooi green en daaromheen is het wat meer bruin. Maar de baan is prachtig. Daar krijg ik hele leuke reacties door.
3: Ja, deelnemers die echt ondervonden dat het een mooie baan is om op te rijden.
4: Ja, klopt inderdaad. Ja. En de baan is natuurlijk voor hinders wel een van de belangrijkste dingen om een goede wedstrijd te kunnen rijden. Dus dat proberen we wel zo optimaal mogelijk te krijgen. En als je dan leuke reacties bij waarom krijgt, dan werpt het wassie vruchten na.
3: En dan heb je het goed in. Wat ik goed in had, is het publiek. Het echt bomvol. Ik denk, wat toe is de meeste dat je binnen?
4: Ja, ik denk het inderdaad ook wel. De tribune zit ook gauw vol en om mijn baan heen. De tenten binnen vol. Dus iedereen wist de past op dit moment wel even te vinden.
3: Vergelijk bij mij oriëren.
4: Oh ja, moeilijk. Maar elke keer is natuurlijk mooi. En elke keer proberen we ook wel wat nice te doen natuurlijk. Dus ja, elke keer is prachtig om te organiseren. En we zeggen, nou al maar heel goed gevoel hier op Everon. Ja.
3: Op net daar kom hier.
4: Op net daar komt hier, zeker.
0: Zijt Christina van der Laans, is voorzitter van het Concours Hippiek in Boetenpost. Azen Feiken met zijn media, Joch, maar eerst muziek van Brian Ferry. Dit is Let's Stick Together.

0: Stick Together van Brian Ferry.
1: De media van de morgen.
0: De Waaskrant, die lees alweer voor u. Fijke, wat zit erin?
2: Nou, de Verenigde Staten die hebben haast alle munitie voor precisiewapens al uitketten op Iran. Zo'n 80% van de raketten voor een belangrijk antiraketsysteem die binnen al futsketten. En ik vraag haast alle munitie van 12 wapensysteem voor onvallen op de groen die binnen intussen op. Daar schroot de Volkskrant oer. Ja, en dat is meer nice voor de militaire positie van de Verenigde Staten.
0: Ja,
2: Bigelies mocht nou China zeggen van wij vallen Taiwan aan. Ja, Taiwan kent al die rekken die op de Verenigde Staten voor help. En Oekraïne verzelfs ik. En die had ik wapens nodig.
0: Amerikaanse
2: wapens. Maar die moet er wel wezen.
0: Ja.
2: Dus als die Amerikanen alles zelf futsjitten, dan bloedt er voor oren ik niks hoor. Dus ze zijn net alleen nog hunzelf te pakken. Maar ik oren lan. Dus bijzonder nice. Trouwens, ik bijzonder nice weer erop in de Fox. Ja, ik maak er een beetje een leidje. In films zijn honden, chimpansees en varkens altijd onderworpen aan de mens.
0: Ja.
2: Hoe maak je een dierwaardige film? Cultuurverslagjouwer Mina Etamat, die shot altijd een slachtofferrol voor de besten.
0: Oh, en die besten met een orenhaatrol.
2: En die maakt nou een orenhaatrol. Ik in de nieuwe film Die Odyssey, de besten er ik net goed van uit te komen. Ze binnen of trouwende mens, of ze binnen agressief, of ze binnen gewoon dom.
0: Beestachtig.
2: Het is beestachtig. Dus er moet een dierwaardige film komen. Of meerdere films.
0: Ik ga wel in de gaten, dan stort de eerste kaartje kippers.
2: Absoluut.
0: Ja,
2: ja zeker. Ja, mijn broodje hamburger. Zo gaast is ze. Nee, dat maat ik maar net. Hey, en ik lees een Nijwut voor op de Telegraaf.
0: Nou.
2: De asielfluencer.
0: Wat is dat?
2: Ja, dat zijn dus asielziekers, benamen uit Soedan, Palestina en uit Jemen. En die prijs je dus op sociale media accounts Nederland on als het plak om asiel on te vregen. En de deuren staan open.
0: Ja, maar de kist zien, dat werkt het wel. Hè? Dat zien we van in weekend van zelfs die situatie van al die mensen die zwemmend die ochtend in Spanje.
2: Dat kwam ik bij de sociale media.
0: Ja, dus dat kan wel samen een effect hebben.
2: Ja, ik denk dat we dat sociale media, dat sociale, dat kan je tussen schraapjes.
0: Daar kan je wel aan voor zetten.
2: Daar kan je wel, soms zie je het wel inderdaad. Nou, ja, in elk geval, vluchtelingenwerk die heeft al een bericht gepubliceerd om die online geruchten te ontkrijgen. Dat Nederland een speciale versnelde procedure heeft. En ze beziek je dus op sociale media, beziek je ze dit soort loeren tjen te gaan. Maar ja, wij weer als een soort van Valhalla, hè? Dat schijnt ik fris te wijzen voor Koning Redbaat.
0: Ja.
2: Maar dat hebben we nou ook weer een beetje voorgesteld. Asielfluencers. Ik geef er nog net van je.
0: Nou, Nijwut in 2026. Het is alweer zo'n oren heeft het hier om eens even te skakelen hier met de collega's in Hilversum van het NOS Journaal.
3: Stinstra Casino, zieke Dij als casinomonteur. Kom Del voor een kop koffie en word uw nieuwe collega. Stinstra.

0: je op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
1: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt vooralsnog niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. Die drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op een persconferentie gisteravond werd niets gezegd over wie erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
5: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
4: Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Op het Masters tennistoernooi in Canada heeft zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Griekspoor versloeg nummer 3 van de wereld Alexander Zverev in 3 sets. De overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij na afloop bij Ziggo Sport.
6: Ik denk dat ik vandaag, gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele lekkere overwinning.
4: Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen de Rus met Medvedev en won in 2 sets. Het weer, geregeld zon. Vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Het is alweer 3 minuten oerzongen. Fijn dat je erbij bent. Dit is Friesland van de Moor. Nog een Jochen Oeren. Een grote vjochtpartij juster. In Snits. Bij de Snitsweeken. Daar wordt oer. En dat is muziek van George Harrison. I got my mind set on you. Stiet scherp.
8: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Nu bij Dirk, Whiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
12: Lig je te piekeren?
2: Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
12: Friesland van de Moor.
13: My Harm Wijstra.

0: Een van de oude Beatles, hier solo ex succes. George Harrison, Got My Mind Set On You.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: We zullen iets nieuws moeten vinden, eventueel moeten verbouwen. En nou ja, ook nog verhuizen. Zeker met 80 konijnen is dat een flinke klus.
0: Min Nijs voor de knieën in het konijnenparadijs van de Blessen. Eigenlijk die wolle gebouw dat die knieën niet zitten, verkeerp je. En dus ben ze op zoek naar een nieuwe oplossing. Daar gaan we het horen, dit horen van Friesland van de Moorn. We hadden aan nek horen een grote vjochtpartij op het starteiland bij Snits. Justrion had dat van een soort onrecht zwargen. En we zochten weer om op de Vreulen, want Dron Riep die had voor de 8e keer die partij won naar een net al te spannende finale tegen Frenscher.
4: Oh, alweer omhelzingen vanzelf. Dron Riep de fabriek, maak het weer.
0: Ik zal die nog net omhelzen, Feike, maar ik vind het fijn dat er best Feike wou. Goedemorgen.
5: Een knuffel mij altijd, Harm.
0: Ja, zeker.
5: Een beetje
0: leefde. No?
5: Een beetje leefde op de radio, zeker. Net wel nodig, want de Duitse grenscontroles en asociaal rietgedrag zorgen voor een soort ongelukken op de Nederlandse dikken. En wie er juist roer, die nepplysjes, dat is een groot probleem.
0: Ja.
5: Die het vooral verzoen op de kwetsbare oudere meesken. Maar de echte politie in hem, die het nog fjouwer van die nepplysjes oppakt.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Nou, eerst het waar in het kwart. Tjitske Wiepinga, goeiemorgen.
6: Ja, een hele goeiemorgen. Nou, het grootste pad van de dag hebben we een mix van wolken en zinnen en bloed droeg. Je bestiet een vlegerige matige rond soms kreftige westenwind. En is het even wat minder warm, maar 20 rond 22 graden. Letten in de bewolking vanuit het noordwesten waait ta en valt er in de joen wat lichter rein. Vannacht is broen, stiert er een zwakke noordwestenwind en is het dan een gratis viertje. Morgen in de rin van de dag staren gewoon meer rond de varrezinnen en sagoertes droeg. Wie de zwak ontmatige noordwestenwind wordt het dan ek maximaal 22 graden.
0: Een massale vjochtpartij op het starteiland bij Snits had juffrouw de Jong voor een soort onrecht zorgen. Het geweld was zo slim dat het pont naar het eiland tijdelijk stil was. Bij de vjochtpartij rekken ik één persoon verwonden, zijn eer waard aanbieden wat zijn. Ook de beveiligers kregen rake klappen. Directeur Kars Doevendans van Stichting Skarswegen en eerder de voorzitter van het Koninklijk Waterspad Boen Snits vertelt wat er gebeurde.
7: Ja, wij hier in vanmiddag bij de pont een vechtpartij van een groep. En dat rommelt uit de hand. En daar hebben we op ingriepen bij de beveiliging. En is ik opgeschaald met politie en orendiensten om dat in te dammen. Want het was wel een groep waar ze wel wat vaker vechtpartijen veroorzaken. En dus die wilden we eigenlijk zo snel mogelijk van het eiland hebben.
8: Bent u ook met die boos of teleurgesteld?
7: Nou, ik vind het altijd. Ja, het is hartstikke jammer natuurlijk. Hè? Uiteindelijk, we hebben een prachtige zeilwieken. En het voor ons hartstikke mooi. Ik zei vanmiddag dan, goh, wat hebben een mooi publiekje vanmiddag. En dan gebeurt zoiets. En dat heen gewoon, dat ken je net voor. En dat is natuurlijk hartstikke jammer. Want dat wilden we net met elkaar. We willen een mooie snitswieken hebben. En dan is dit natuurlijk wel een grote teleurstelling.
8: Ja. Want hoe kun je dit soort incident? Ja, het is uiteindelijk vanuit de mens, maar hoe kun je dat voorkomen?
7: Soms dan denk je wel, moeten wij nog meer beveiligers hebben of moeten wij nog meer politici hier op het eiland hebben? Ja, wij vinden dat eigenlijk net maat, want erin al een hele grote mensen beveiliging hier. Maar bij elk evenement is dat natuurlijk is dat een probleem. Maar ja, wij denken dat wij het goed regelen hebben. Wij hebben echt een soort beveiligers hier. Ik heb onze pont op betrokken dagen, hebben beveiligers mij varen. Dus wij hebben alle maatregelen getroffen. Maar ja, als er zo'n incident plaatsvindt, ja, dan is het lastig. Dan maak je weer oren dingen van. En ik denk dat het team van beveiligers en ik de politie heel goed ingrepen heeft. En uiteindelijk is het nou Jelwien en het is hier weer rustig op het stadhuis.
8: Ja, sommige mensen hebben echt al heel lang gewacht, hè, voordat ze de oversteek konden maken.
7: Ja, dat is hartstikke jammer. Dat vinden wij dus ik teleurstellend. Maar ja, daar kennen we net voor. Het belangrijkste is dat de mensen veilig oerkomen. En die kunnen we net op een abortie zetten dat net aan de eisen voldoet. Wij als pontveer mat aan de eisen voldoen. En wij kennen het mat veilig. En we zitten hier op het PM-kanaal. Dus wij moeten die mensen veilig oer zetten. Ja, en dan moet je even geduld hebben. Dat is even net oors.
8: Nog even terugkomend op die vechtpartij vanavond. Waren er gewonden bij?
7: Sakjet is wie en Rick gewonnen bij. Ik weet net hoe volle, maar er ben wel gewonnen bij.
8: Een onderkoeling, zou je?
7: Ja, en wat mensen die in de rij staan, die wat onderkoeling, want het is al led, via led natuurlijk. En die mensen, die familie, weer natuurlijk warm waar. En hier net zo volle kleren aan. Ja, en dan het is nou wel een beetje kouder. Dus ja, dan is dat wat lastig natuurlijk.
0: Zij de Karst Doevendans van de Stichting Karstzwijgen. Daar hoe die grote vluchtpartij juist er op het starteiland bij Snits.
9: De media van de morgen.
0: Dan de horen media, Fijken.
5: Ja, er staat een grote kop voor op de Telegraaf. Grenscontrole, botsmagneet. Nou, ze willen wel goed in kop bij de Telegraaf. Maar wat toch nog blikken? Ja, ze hebben dus onderzoek dien naar het aantal ongelukken op de Nederlandse sneldiken richting Duitsland. En dat is explodeerd, schroot de kranten, zond de inviering van de Duitse grenscontroles. Want ja, daar toch ontstaan files bij de grenzen. En als naar Duitsland daar rieden worst. En er zijn wekelijks meerdere ongelukken, zond de Duitse regeerde controles invieren per 1 september 2024. Stien er dus 30 files op de Nederlandse kant. Het aantal ongelukken op die stikkendiek is mij 250% omheen gegaan. Ja, en op andere plakken is dat net het geval. Dus het is echt wel gerelateerd aan die grenscontroles. Benammer op de A12 en A1 is het behoorlijk omheen gegaan. Vlinier wien er 82 en 42 ongelukken. In 2023 wien er nog maar 22 en 8. Dus dat is echt wel significant, zou dat dan zo mooi heet. Ja, het Nederlandse ministerie van Asiel en Migratie die neemt het verkeersgevaar net wenselijk. En vindt het van groot belang dat de veiligheid van de mensen die op het dik rijden geborgd wordt bij de uitviering van de binnengrenscontroles. De kwestie is ik onkaarten bij onze Oosterburen, maar die wolf van Jim Wieken witte. Die zegt nee, wij vinden die grenscontroles, wij wel weten wat ons land inkomt.
0: Zij vinden het nedig.
5: Dus het heeft natuurlijk ik te krijgen, want er is grote kranten verder. Ik hoop een beetje asociaal rietgedrag van meesken die nog even op het laatste moment die auto ertussen proppen wollen of die via een tankstation dan snel wat auto's voorbij wollen en dan een paar meter verderop in dezelfde file bedarien. Maar daar had het dus ik wel mee te krijgen. Maar een soort ongeluk dus toch de invering van die grenscontroles. En dan, we hinten juist hoe
0: nepagenten.
5: Ja, nepagenten. Nep-politiemeesken. Het is echt, die het verjongen op kwetsbare oudere meesken.
0: Traap je er net in.
5: Want meesken worden in voorbellen van, er zijn al hier inbraken bij jou in de wiek of bij jou in de buurt. En wij komen jou kostbare gewot, sieraden en bankpasjes komen we ophelien en dan zullen wij het veilig in de kloers bergen. Nou, meesken, plisje doet dat net. Ja, kent net genoeg zissen. Maar in elk geval, in Emmen heeft de plisje nou 4 van die nepplisjes onhoog.
0: Dat had de echte plisje dien dus, hè?
5: Dat had de echte plisje dien, inderdaad. Dus daar hangt zeker een verhaal op hoe inbraak in de buurt en alles. En meesken vielen houdt toch wel wat verrast wie een oerrompelen. Ze hebben dus die 4 vertochten onhouden. Het gaat om 2 malen van 23, 28 hier uit Emmen. En een vrouw van 21 uit Emmen en een man van 30 uit Emmer Kompaskum. En wie de vertochten is net alleen de buurt ontroffen. Maar ze hier en ik nijmaken plissieklingen aan.
0: Ja, dat kun je heel eenvoudig aankomen, zeg ik laatst.
5: Ja, de kerst het ik bol via internet kerst het bestellen.
0: Nou ja, via een soort Alibaba-achtige site.
5: Ja, precies. Maar dit hebben ze dus kennelijk zelf, want dit weer nijmaken plissieklingen. Dus ik weet dat ze dan zelf achter het nijmachientje zitten, hebben net. Maar nou liep het af over het echte. Want er zijn soms ik beelden van die nepplissies. Ja, die hebben gewoon een trainingsbroek en een petje op en zo. Dan denk ik, dat is natuurlijk.
0: Dit zou nooit een plissie werken.
5: Dit is nooit een plissie.
0: Die klaai gaat toch wel wat los.
5: Ja, nou, dit is een fjouwer die dat voorlopig net weg.
0: Mooi, goed werk van de echte plissie. Aasen, dan showen we even weer om op de Vreule. Die een eenzijdige finale. De favoriet die woonde er.

0: Ja, ik draaide hem eerder deze week al even. Het is van de Poolse band Kuba i Kuba. Want ja, als ik dan op vakantie ben, vijf in een oorlog, dan ben ik altijd interessant, dan zet ik even de radiostuurders daarom.
1: Ja, dat doe ik altijd. Dan komt ze een beetje in de sfeer, hè?
0: Ja, dan even jaren wat ze er draaien, hoe ter radio maken wordt.
1: Ja.
0: En deze plaat die ga ik echt 14 dagen lang. Ja, dus ik moet nog even een beetje het vakantiegevoel pakken.
1: Ja, dat was wel vers, ja. Het is gewoon een mooie plaat.
0: Ja, stieg niet lato. Ja. Ik zal eens even jaren bij die mensen. Dat ze me goed brengen in Nederland.
1: Ja.
0: Even een appje in de stuur.
2: 92.2 FM. Simmer in Friesland.
0: Simmer in Friesland is het. Ja, het waar ligt het. Je hoort een beetje minder al weten. Maar de warmte komt wel weer waarom. Je hebt een jaren van Tjitske. En Simmer in Friesland ben vanzelfs ook al die prachtige evenementen. Ik die sportevenementen, justers die er weer in op de rol. De Freulepartij. Dron Riep, die won die voor de achtste keer in de skiernis. In de finale zien Frenscher weer per tour van Dennis Bida, Allard van der Meer en Jort de Kroon. Volle sterker als het treital uit Frenscher. Dron Riep weer in het voor ek, ja, favoriet. En maken die rol ook meer als weer. Want het keertste de hele dij superieur.
3: Soms kan een hele lange keertsdij absoluut net een verrassing bevetje. En dat die Joert eigenlijk wel een beetje aan de hand. Zeker op die sjoggen naar de winnaar, want dat was dus Dron Riep. Ze winnen de grote kanshaver. Ze hebben dat perfect waar we maken. Ze pakten de winst wat ze pakken moesten. Dienen er net meer voor. Ze zat strikt noodzakelijk weer. En ze weer een uitermate gefocust. Een keurige winnaar dus van deze 124e Freulepartij. De finalist weer Frenscher. En jongens. Die hielden wel ook in de eerste omloop. Tjen Valsgeren. 4 voor me hier achter. Maar ja, dan herpakken ze haar toch. Winnen die partij. En groeien op een prachtige manier in de dag. En dan denk je, dan hoop je wij dat we een geweldige finale.

0: Nou zeg, gefeliciteerd.
1: Bedankt, bedankt, bedankt.
0: Wij gingen het wel verwachten, en dan?
1: Ja, nou, we wisten natuurlijk dat we een grote kans zien. We wisten natuurlijk net dat het zelfs zo snel soeverein is. En natuurlijk komt het les wel weer om, maar dit is eigenlijk best wel heel makkelijk voor finale.
0: Ja, eigenlijk een appeltje uit. Je vond het, ja...
1: De...
0: Ja,
1: natuurlijk komen we zo op het laatst. Komen ze wel een beetje weer omzet, het publiek.
0: Ja, hoe goed dat? Zou je twee keer zwart geliefd?
1: Ja, ik weet het. Twee keer crackboeten van mij. Ja, het houdt natuurlijk ook weer wat vertrouwen. Maar gelukkig kunnen we zelf denk ik gewoon weer dwars doorheen slaan. En ja, dat is wel mooi om dan toch nog zo even de overwinning te pakken met bobbeslag.
0: Ik het mij ook, ja. En dat is zo'n hele dag. Dat is eigenlijk, je bent uiterst gefocust, hè?
1: Ja, ja, en ik denk dat ik wel helpt. Dat we partijen zijn kwart houden. Dat helpt natuurlijk ook om de hele dag gewoon gefocust te blowen. Vooral deze partij weer 4-4 in. En de rest van de partij ben ik al in 4-4 in. Iets 4-2. En dan heb je gewoon kwartere partijen. Heb je gewoon meer energie.

0: I knew it, I knew you, de nijste van Taylor Swift, juist. Maakt het al hast weer jouwe achten. Het laatste nijs uit Friesland. Komt er aan.
1: Snijn in Bureau de Vries.
2: De eerste is even naar Heid gaan. Toen haak ik hem zijn naar Heid. Wij willen een politieke partij oprichten. En is Heid hier zoiets van een politieke partij? Dat is net samen wat.
3: Femke Wiersma, hoe haar lippen en de kontelingen daarin.
2: Ik ga echt verstoren van dat beleid. Dat werkt te zezen. Dan kan iedereen zezen wat er wil. Maar dat zil wel.
1: Snijn in Bureau de Vries.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Een man. Een rot.

0: aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie en Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: Het is jouw wagentiert van Nijs uit Friesland. Fijke Wouda, goeiemorgen.
9: Een goeiemorgen. Een massale vjochtpartij op het starteiland bij Snits had juist jong voor een soort onrest zwaargen. Het geweld wie zo slim dat het pont naar het eiland tijdelijk stillein waard. Bij de vjochtpartij rekken één persoon zwier verwoenen, zijn eerwaard al bieten. En ik beveiligers kregen klappen. Nee, de grootschalige inzet van de politie waard het pas na middernacht rustig op het starteiland. Publiek kon ontdekt het net van het eiland oor, gewoon meestal rekken daar toch onder kwollen. Kars Doevendans van de organisatie is bot teleurgesteld uit het geweld.
10: Het is hartstikke jammer natuurlijk. He, uiteindelijk hebben we een prachtige zeilweek en het verloonde hartstikke mooi. Ik zei vanmiddag al, goh, wat hebben we een mooi publiekje vanmiddag. En dan gebeurt zoiets en dat kan je net voor. En dat is natuurlijk hartstikke jammer, want dat wilden we net met elkaar. We willen een mooie snitsweek hebben. En dan is dit natuurlijk wel een grote teleurstelling.
9: Het zo ging om groepen voetbalhooligans van SC Heerenveen en SC Cambuur die elkaar opzochten. Nevens de directeur van het beveiligingsbedrijf Giet Broek de geweld alle perken te buiten. Dat het droog is, dat weten we. En dat is op de Waadeiland lykwols een nog volle grutte probleem om die midden in het zwarte zeewetter lezen. Te kwatten er in vlug op terug de meerrijn en het gebrek om genoeg zwiert wetter. Die graaf Lucette Kroon van Wetterske Friesland zucht het probleem hield iets grutter worden.
11: Voor onze dijken betekent dat inderdaad een stukje veiligheid wat in geding kan komen. Op die dijken zit een grasmat. Die moet stabiel blijven om zeker ook in het stormseizoen straks weer kracht te kunnen geven aan die dijk om de hoge golfoploop tegen te gaan. En als wij dat niet kunnen managen, zeg maar, als dat niet weer hersteld is voor begin oktober, dan hebben wij een probleem.
9: Fietsenfabrikant Axel van Jereveen had uitstel van betaling overvregen. Dat is in een soort geval in het voorstadium van een faillissement. De fabrikant had het al langere tijd dreig. In 2022 nam het Amerikaanse investeringsbedrijf KKR het Finse bedrijf Oer. Doe wat dat zijn dat de productie in Nederland beloven zou. In augustus 2024 wat liek was bekend dat Axel het besluit nam hier om het fietsfabriek op het Jereveen te sluiten. Het haatkantoor op het Jereveen, het productieproces werd verplaatst naar Hongarije en Frankrijk. Een nee-job van Stichting Konijnenparadijs van De Blessen. Ze ziet je droomend een nieuw opvangplak. De eigenaar wil het pand dat ze nou inzitten verkeerpje en had de stichting Fjouwerman de Tierdjoen om wat nijs te vinden. Voorzitter Jesper Veldhuizen van de stichting.
12: Dat is echt heel weinig, zeker voor ons. We zullen iets nieuws moeten vinden, eventueel moeten verbouwen en ook nog verhuizen. Zeker met 80 konijnen is dat een flinke klus. Ja.
9: Ja, dat liep mij ook een drege klus. Ja, eerst nog maar een nieuw plakje vinden vanzelfs.
8: Dankjewel Fijke. Meer nijs altijd te vinden in de nieuwsapp en ook op omroepfriesland.nl. Het is hier
13: Friesland van de Moor.
7: Mijn Harm Wijstra.
14: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
8: Nou, als een juist meer hoorde dat verhaal met die knieën daar in de blessen bij het konijnenparadijs. Maar eerst geven het waar. Tjitske Wiebenga, goeiemorgen.
15: Een hele goeiemorgen.
8: Wat zijn de temperaturen deze morgen?
15: Nou, die zitten zo om erbij de 16, 17 graden. Hinnen op de waterland zelfs alweer wat meer. Er is de 18 graden al aan tikken. Maar in het eerste der is het echt nog wel fris. En ik zie correct even boeten. En ja, dat dokt Sint-Wurg even op leer te futten. Want dat ken Simmerdijs. Maar ik stier op het tegels. Toen was ik, nou, dit is inderdaad wel aardig fris. Het is behoorlijk alcoholen. Nou, dat litte de minimumtemperatuur dan ik zie. 12,6 is het worden in Bakkeveen en Siegerswaard. 14,2 dan in de Pijn. Grauw, haast 15 graden. Laaksem dan werden 18,9, hè, dankzij dat warme isomaarwetter daar. Dwaaiem 16,9 en Skielge hier 15,8 als minimumtemperatuur. Nou, intussen zeggen we die temperatuur alweer heel voorzichtig om wat opperin. Ja, waar de man die het verwacht, zie ik in trogsneeds een graad als jochentje. En dan als maximumtemperatuur verwacht ik van de median 20 rond 22 graden. Nou, en dat zal dan barren mij help van de zinnen. Die lid hem joert geregeld te zeven sjem, maar dan komt ik wel wat bewolken bij Sjem. Nou, zullen we ook nog wel een hele grote stapelwolken in het midden van de provincie. Die ben vanuit het veen heel mooi te zien. Maar die zak je de komende uren voorzichtig wat in. En ja, dan hebben we wat platte stapelwolken, wat bewolking op hichten en tussen toch aardig wat rond te voor de zinnen. Nou, daarbij komt wel weer een aardige wien uit het westen bij te steen. Justus die er ik een behoorlijke vlegerige wien. En ja, mij dat droege waar. Smiet dat dus ik wel een heel soort verdamp op. Want ik dan de verdampingssievers van het meertestorm van Meteo Noordwestreven bijpak, ja, dan eerder juster al 2,1 mm om verdamping west. En in totaal hoe de hele mannen augustus al 9,2 mm verdampt. En dat wielst er daar in die omjouwing zo'n 3 mm vallen is. Dus ja, dan rint die droegte ik maar verder op en op. Nou, dat siljoet ik baren weer dankzij ik weer die vlegerige wien. Want hoe hudder het waait en hoe meer de zinnen schiet, hoe heger dat die verdamping uitpakt. Nou, je hoort dus een mix van wolken en zinnen. En ik nog die westenwind, matig en krachtig. Jong en vannacht, dan hebben we eigenlijk te krijgen met tanimere bewolking. Vanuit het westen, wij dat zullen als zij wij de midden al te zien wijzen. En dan hebben we aan het begin van de jongen, die het eerste part van de jongen, die het even een zwakke steuring die het Oerhuis provincie hinnen loekt. Vanuit het westen. En ja, dat smiet wel wat rijnwetter op. Maar het zil die te kwatten echt net. Nou ja, wat minder burletten. Nee, het smiet eigenlijk neert op. Misschien 1 of 2 millimeter. Nou, en verder, 13 graden heb ik dan als minimumtemperatuur. Omdat in de provincie in de Wienen weer heel behoorlijk deljout. En dan uit het noordwesten waar waait. En dat betekent dus de wat koelere hoeken.
8: En morgen is dan net koeler?
15: Ja, nou ja, morgen hebben we eigenlijk wat dezelfde temperatuur. Ik werd mij een west- en noordwestelijke wind, maar die dacht er dan echt wel een stuk kalmer aan. Ja, die hudde wind, die giet er wat meer uit. We hebben morgen een zwakke, soms nog een matige wind uit het noordwesten. Maar het eerste part van de dag, dan oerheerske de bewolking nog wel aardig. Spotje rijnwetter, zo mogelijk wijze kennen, maar ik dat stelt eigenlijk niet voor. En als je in een beetje dat vanuit het westen, waar je de zin er heel iets vaker en vaker bij komt. Dan hebben we een heldere nacht in de nacht naar sneeuwen. Ja, en dat levert dan ik weer minimum temperatuur. En op dit onder de 10 graden doeken. Dus dan kolt het ik weer even heel behoorlijk aan.
8: En in het weekend komt de zomer weer vol weer waarom?
15: Ja, eigenlijk wel, ja, ja. Dan profiteren we eigenlijk even van zo'n frisse nacht. Want op sneeuwen, Oedijs, dan hebben we de kern van het hege drukke biert. We hebben onderkomen de komende dagen. Eigenlijk alweer eerstelijk van ons lissen. Ja, en dat smiet een zuidelijke streming op. De wind komt dan uit het zuideesten wij. Dat smiet een 24 tot 26 graden op mijn soortromte voor de zinnen. En op snijs zeg ik hetzelfde waarbeeld. Een soortromte voor de zinnen. Oedijs, ik wil een beetje bewolking. En dan mijn zuid-zuidwestelijke wien, die het zwak ontmatig is, 24 rond 28 graden. Dus ja, we kunnen wel stellen dat het weekend west Simmersk verinnen zal. Op Menje een westelijke wien, matig rond krachtig, 22 rond 24 graden en mogelijk dan weer een spatje ruim. Dus dan hebben we eigenlijk een beetje hetzelfde waarbeeld als Juurt. En dan, ja, kan ik eigenlijk vertellen dat letter in diezelfde weken eigenlijk hetzelfde ritme weer oppakt wordt, dat die temperaturen letter weer oprinnen zullen. Dus ja, het giet wat op en del qua temperatuur. Maar ja, voor de rest, het is eigenlijk heel mooi simmerwaar.
8: Ja, we gaan neer te klaar in, toch?
15: Zij is het.
8: Tjitske, dankjewel en een offelijke dag.
15: Hey, een hele mooie dag, Allegheer.

beheerste merk. En hiervoor terug, je bist nooit sterk. Ik heb maar zuinig jong best slecht, maar ik dacht mooi, verkocht. Hij was zo meger als een rak, dus joeg ik hem de beste plak. Hij vriert voor twa en werken hut, hij kreeg het dichter man en een tjokke stut.

voorbij en ik haar hinder weer zij. Hij weer de dag wat weer smoor, maar bracht dus die dag bij elkaar.

bufke dag, trouwer hingst zit nieuwer haar. Wat wienen wij een prachtig span, hij haar hingst en ik haar man. Van willen zien een fjouwersprong, nou hebben we mannig hingst de jong. De merje en de guts, ze binnen onwaai, maar in uw steen zijn elke dag. Haar een item houdt is jong en blier, en we drinken vaker

0: Marta, trouwer heeft zo never had.
1: De Krijdeguts van Pieter Wilkens.
2: De exacte tijd is...
1: 17 minuten voor 8.
2: Heegste tijd om eruit te komen.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moon.
1: Ja, kom er maar hoor. Maasvogel. Mooi dat je erbij bent. Johan Oer, Friesland van de Moor. Ja, we hier het niet leven in het Nijskwart. Hoe heen? De knien van het konijnenparadijs. Dat zit bij de Blessen. Die gaan nij onderkomen nedig. De eigenaar daar, die wil het pan verkeerpje en had er hier op zijn. En dus met de stichting Konijnenparadijs op zoek naar wat oors. En daar gaan ze fjouwerman voor om wat oors te vinden. Dus we slag jouw Huijer Botsma, die weer bij de stichting. En jij, hoe ze dat gaan willen.
4: Het was toen een hinder, maar dat jij het net bij de knienopvang hier op, in de Blessen. Jesse Veldhuizen, jullie zijn van, u bent van de konijnenopvang.
5: Ja.
4: Waar staan we hier precies?
5: We staan hier bij de konijnenopvang, bij de opvang zelf, bij de konijnen.
4: Ja, want hier heb je even kijken een deur. Waar gaat deze deur naartoe?
5: Deze deur gaat de konijnenopvang binnen, waar zelf de opvangkonijnen zitten. En ja.
4: Hoeveel zitten er binnen?
5: Een stuk of 80 ongeveer nu op dit moment.
4: Zo rond de 80. Dat zijn er kleine die ziek zijn, die weg moeten, die gedumpt zijn. Hoe zit dat?
5: Nee, hier binnen zitten echt de gezonde konijnen die ook geadopteerd kunnen worden. En als we dan een paar deuren verder gaan, dan komen we bij de quarantaine uit. Daar komen de konijnen binnen. Die blijven daar even om te kijken of ze ziektes hebben. En daarnaast hebben we ook nog een ziekenboeg voor de echte zieke konijnen.
4: Ja, dus dat is echt wel nodig, hè? Quarantaine voordat ze binnenkomen. Je weet het niet, hè?
5: Ja, klopt.
4: Je wilt het niet besmetten?
5: Nee, absoluut. Dus ja.
4: En dan kijken we hier naar buiten, want dan zie je buiten ook allemaal hokken staan. Ik zie daar tussen die hokken onder de appelbomen nog een paar konijnen zitten. Wat is dit?
5: Ja, dit wordt nu tijdelijk even gebruikt voor het pensioen, omdat we in de vakantieperiode zitten. Maar normaal zitten hier ook opvangkonijnen die wat langer bij ons zitten, die wat extra ruimte nodig hebben. En eventueel koppelvakanties doen we hier ook buiten.
4: Maar dit is het laatste jaar?
5: Dit is waarschijnlijk het laatste jaar. Ja. We moeten een nieuwe plek vinden. En eigenlijk binnen 4 maanden, want aan het eind van het jaar moeten we hier weg zijn.
4: De huur is opgezegd?
5: De huur is opgezegd, inderdaad, ja.
4: En nu dan?
5: Ja, goede vraag. We hebben een nieuwe locatie nodig. Een best wel grote locatie ook. Ongeveer 300 vierkante meter.
4: Dat is niet klein?
5: Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar ja, we hebben 80 konijnen gemiddeld hier zitten. Dus dat is best wel wat. En het liefst ook in deze buurt waar we nu zitten. In de Blessen. Voor de vrijwilligers. Anders zullen we waarschijnlijk nieuwe vrijwilligers moeten zoeken. En daar zitten we ook niet op te wachten.
4: Nee, want omschrijf de organisatie. Het is een organisatie. Jullie zitten hier als stichting. Met allemaal hokken. Maar goed, het wordt wel gerund door heel veel mensen eigenlijk die hier dagelijks gewoon naartoe komen.
5: Ja, klopt. We hebben ongeveer 30 vrijwilligers hier zo actief. Die helpen met schoonmaken en met voeren. En we hebben 2 medewerkers in vaste dienst die hier de opvang coördineren. En ook helpen met het voeren en schoonmaken. En de adopties.
4: Ja, het kwam niet geheel uit de lucht vallen dat de boel in de verkoop ging. Maar komt het toch hard aan?
5: Ja, klopt. Het komt heel hard aan. Zeker omdat we maar 4 maanden nu hebben. En het gaat van
4: weinig, hè?
5: Dat is echt heel weinig, zeker voor ons. We zullen iets nieuws moeten vinden, eventueel moeten verbouwen. En ook nog verhuizen. Zeker met 80 konijnen is dat een flinke klus. Ja,
4: ja, want wat u al zei, jullie zoeken wel echt ruimte. Er moet echt ruimte zijn voor echt wel veel hokken ergens binnen. Ook nog een beetje koel als het kan.
5: Ja, het hoeft niet verwarmd te zijn. Konijnen die maken gewoon hun vacht. Die gaan mee met het seizoen, dus die maken hun vacht zelf aan. Dus verwarmd hoeft niet. Maar wel inderdaad heel veel ruimte voor heel veel hokken. En dat is wel nodig.
4: Tips zijn welkom, denk ik, hè?
5: Tips zijn welkom. Als iemand iets weet, dan horen we dat graag. Ja.
4: 4 maanden.
5: 4 maanden. Kort, ja.
4: Succes, sterkte.
5: Dankjewel.
1: Jesper Veldhuizen van het Konijnenparadijs in de Blessen. En Hajo zei het al, tips binnen, welkom bij de stichting.
2: Waar stem Stoobal van het laatste nijs?
6: Wat is dat nou weer voor een vraag?
7: Waar jij stoot de beste muziek?
6: Hallo ze, joh, we vallen maar even.
2: Waar bleef op een hichte van het waar?
6: Het volgende onderwerp.
7: Is er overal een maatje? Ja.
2: Maar dat was toch een antwoord?
6: Ja, nou, moeilijk.
7: Alles wat er spiegelt. Yes, hier. Ik vind het prachtig.
2: Omroep Friesland.
8: Ja, geweldig.

0: van Juster de Waas, die mij al die evenementen in uw provincie. We hadden al over de Freulehoorn. We maken ik nog maar even waarom ze op het concours hier Piek in Boeten past. Al zo'n jongetje in 54. Op de eerste Waas die van augustus daar een heel barn, mijn heel feest, een hier te merken en alles eromheen. Hier nog lang onrecht, dat zeg ik trouwens in Boetenpost. Want van de moorlijn die komen zwaar al afvalcontainers om.
1: Oh.
0: Nou wil ik net voor een verbaal lezen, maar...
1: Nee, het is wel te val.
0: Er hebben juist een foute party.
1: Oh ja, in Boetenpost weer.
0: Ja, ik zeg al, je meesten verklaart in... Nou ja, je hebt een seksdocent op muziek en...
1: Ja.
0: Nou ja, in mooie tenues.
1: Ja. Maar had dan even gezellig, zoek ze.
0: Maar die ben ik al even omrieten en ja.
1: Ja.
0: Zullen er wel wat... consumeerd wezen werd erop meestal de container. Die van mij is hier nog wel gelukkig.
1: Ook gelukkig.
0: Ik kan net om hier om zal je weer overeind te zetten.
1: Nee.
0: Ja. Je kan echt zeggen, ah, het is kort kweer.
1: Ja.
0: Maar goed, we zullen nou even houden over de sportieve prestaties daar op het concours Hippiek. Want die winnen er vanzelf ook. Want er stien maar eerst vier Nederlandse kampioenschappen op het programma. Eén daarvan weer het klavertje 3 in Fries Cross. En Sipke Riemersma van de Harkema, die weer daar de winnaar. Dus verslagjouwer Pelle Numan, die vong hem op.
2: Ja, de wedstrijd weer mooi. Een spannende wedstrijd. Alleen goede concurrenten. En dus, nou ja. En ik verleden de hele week te wadden met klavertje draaien. En toen week ik net z'n vier aan. Nou, en dan ben ik me nog blij dat ik het nou al red had.
3: Want weer een spannende wedstrijd.
2: Ja. Ja, weer een hele spannende wedstrijd. Ik had het net verwachten. Hey, want ik ben zware concurrenten. Goede hinders alle jaren. Dus ik hier er net op rekenen, maar stiekem wonen een beetje.
3: Hier nog wel op hopen?
2: Ik hier er wel op hopen. We hadden een proto neer de laatste weken. Dus en dan vind ik het mooi of het nou al red had.
3: Nou het feest niet?
2: Die keepen er denk ik wel even niet op.
0: Nou hier, dus deze man had net een container omskop. Dat wakken we in halve voor in het vuur te steken. Het concours Hippiek dus in Boetenpost. Sipke Riemersma van de Harkema, een van de winnaars.
4: Nijs, sport, ware muziek.
5: Dit is Omroep Friesland. Friesland van de Moor.
0: Omroep Friesland. Nou, Nijs, sport en ware gewoon. Dan mogen we het maar even over de muziek gaan.
1: Ja. Ik zit van de week in de auto en ik heb ineens een heel bijzonder versje. Good Genoeg van Kids Creek, Bloemengarten en Sherin David. Het is een heel bijzonder versje. We zullen ze dadelijk even jaren letten. Ik een man met zijn hele hege falsetstem. En dat klinkt natuurlijk altijd al heel bijzonder. Het heet dus Good Genoeg. Het is een enorme hit op TikTok.
0: Is toch zo'n TikToker?
1: Jazeker, ik ben een groot fan van sociale media.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dan moet je natuurlijk ik een beetje met de tiert mij gaan. En wat er wel weer grappig is, het is ik in Amerika uitgebracht. Daar is het een enorme hit. Het is op miljoen keren is te besjoen.
0: Ja, echt enorm viraal, ja.
1: Maar dan heet het net Do Bist Good Genoeg, maar heet het Do Bist Good Canoe. Want ja, die Amerikanen en Duits, dat is natuurlijk net echt een goede combi. Maar ze vinden het mooi feske en nou, ik vond het wel heel bijzonder. Wij hinten hier niet eens krijgt even hoe we denken, ja, misschien kan we eens hartjes direct even blijven met mijn maatje.

0: is lekker.
1: Ja, wij vinden hem wel leuk. Ik weet niet dat het onze bier is doelgroep, nou, maar dat, dat, is dan nog een beetje even wat nijzeren litten.
0: Ja, en nou klinkt dat Duits, dat klinkt vanzelf een ambitie op het Fries. En, ja. En dat is nou ook een trend onder de Friese jeugdje. Er zijn meerdere versies zelfs in, okay. In het Fries. Kijk eens hier, ik ga nog hier.
1: Die gaat over. Oh. Zit er wat in, man. Ja.
0: Maar goed, het is, een, het is wel een hype dit.
1: Dus behoorlijk, ja.
2: De media van de morgen.
0: Kidskrieg en Kids. Goed genoeg.
1: Ja.
0: Nou, maar uit. Waar we draaien nog een keer?
1: Nou, ja, waar weet. Nou, we hebben een Poolse plaat draaien, nou een Duitse internationaal. Fries, ik nog verzels. Ja, dan heb ik de krant hier even voor me. En daar wil je dan bij wat minder fleurig wil je daar dan van. Want er zijn dus Russen, de Russische militairen, die zijn op een soort van safari met hun drones. Dan jij ze op dat, Oekraïense burgers. Ja. Ja,
0: dat filmpje van die Mark Koopman.
1: Ja, wat, precies.
0: Wat op dit stuit echt viraal gaat.
1: Ja, inderdaad. De just is een Mark Koopman, die staat daar op stritten. En dan just
0: een merkeman.
1: Ja, een merkeman.
0: Ja.
1: En die staat op stritten. En dan hing het als een drone, die draait om hen. Hij liet nog zien grienten, liet die zien van jongens, joh, ik ben geen militair, ik heb geen wapen.
0: Nee.
1: Ik verkeep alleen maar grienten. Maar ja, hij draait dan rondjes om zijn eigen kring. En nou, die drone drie keer achterom. En hier is dat ding dat Stwadel ontploft. En hij is zwier verwoenderrek. Hij leeft gelukkig nog wel.
0: Als een wonder, vind ik.
1: Als een wonder, zeker. Dus, maar ja, ik de vrienden naast je, die hen ook ik zijn van, ja, die strategie, dat is echt een van die Russische safaris, dat klopt het inderdaad. Er is sprake van een patroon. Veel mensen beschrijven hoe ze worden opgejaagd door kamikaze drones, terwijl ze boodschappen doen, de hond uitlaten, fietsen, tuinieren of vluchten voor hun veiligheid. Het is natuurlijk verschrikkelijk. In Duitsland ben ik in de baan van een drone dreiging, want ja, op het Frenfield bij Leipzig, daar is dus juster een drone voor mij springstof, Semtex erom vers maken. Zie het ik een ontstekker, zie het er dat hij ontploffen kan. En Leipzig, die luchthaven daar, dat is een soort van centraal punt waaruit wij een heel soort help naar Oekraïne bracht werd.
0: Dus dat kan een verband hebben dus?
1: Dus nou, daar word ik echt van zijn, ja, daar zit Moskou achter en het hele Duitse veiligheidsapparaat is in rep en roer intussen.
0: Het is haast 8 uur, tijd om te jaren hoe het in Hilversum er op een taak gaat bij de collega's van het NOS Journaal.
2: Krijg je allemaal in de mail?
0: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De nijsbrief van Omroep Friesland.
4: Eén keer in de week het belangrijkste nijs en als bonus
5: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
0: Crowdy Noi, omroepfriesland.nl/nijsbrief.
6: No bij Lippe. All in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
7: Hast het als jongen? Er is opramming. Bij Kapen gaan wonen. In Ljouwet en Boeten Post. Met alle sterke merken onder één dak.
8: Ja, wij kwartingen ons 70% op meubelen, bedden en accessoires.
7: Kom, laten we gauw gaan. Want op is op.
9: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
10: De Wijnloods en de Eco Keuken onder Pompmakker 5 op het Jerenveen. De sjocht de mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
2: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Onder meer de Europese Voetbalbond zegt het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
13: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 200 111 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
12: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en dat levert schade op aan de boten. Ook aan de woonboot van deze man.
14: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
12: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie zijn er dit jaar meldingen van schade door droogligging. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, 12 minuten nu 8. Dan geven we met de laatste oren van Friesland van de Moorn. Van 6 augustus 2026. Droegte op de Waadeilanden, daar hebben we het aan zijn oren. En we hadden een grote fjochtpartij juist erbij de Snitswieken.

0: komt ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en shop op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Biesterbaarlijke opbromming.
3: Bellerie de Boer, good quote en het joer.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er wat else in.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Friesland van de Moor.
7: My Harm Wijstra.

0: Zet hem in de liedse dingen. Every little thing she does is magic. Sting met zijn band The Police. Maak het 7:08.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Harm Wijstra.
3: Als dat niet weer hersteld is voor begin oktober, dan hebben wij een probleem.
0: Ja, droogte op de Waadeilanden, door een gebrek aan delfslag, is een heel dit grutter wordend probleem. Hebben we het aansnoeien en wat het ik hoor, snits. Juist hebben we hier de hutziel bij en een eifende dij. Die toch mis, want er is een grutte vjochtpartij daar. Aan zijn meerdere hoor. Fijke, direct nog heel dit bij. Fijke, goeiemorgen.
4: Ja, goeiemorgen. Ja, ik had ik even oer dat waar. Want de Glastuinbouw die liet nou de neeklok om de droogte en een houwelijks festival met Rusland om nij kanonnenvlees helpen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in de kwart. Tjitske Wiebenga, goeiemorgen.
5: Ja, een hele goeiemorgen. Nou, het grootste pad van de dag hebben we een mix van wolken en zinnen en blote droeg. Je bestiet een vlegerige matige, want soms krijftige westenwind. En is het even wat minder warm, maar 20 of 22 graden. Let dan in de bewolking vanuit het noordwesten waait ta en valt er in de joen wat lichte rein. Vannacht is broen, stiert er een zwakke noordwestenwind en is het dan een gratis viertje. Morgen in de rin van de dag staat er gewoon meer rond de varrezinnen en sagoertes droeg. Wie de zwak ontmatige noordwestenwind, wordt het dan ook maximaal 22 graden.
0: Een massale vjochtpartij op het Starteiland bij Snits had juster aan het eind van de middag en aan het begin van de jong voor een soort onrecht zorgen. Het geweld wie zo slim dat het pont naar het eiland tijdelijk stil was. Bij de vjochtpartij voelen rake klappen, zo ik één persoon zwier verwonden rekken. Zien eerwaard aanbieden, zegt het jongen. En beveiligers kregen hun klappen. Directeur Kas Doevendans van de stichting Skar Zwijgen, ja, de voorzitter van het Koninklijk Wettersport Boen Snits, vertelt wat er zeg.
6: Ja, wij hier in vanmiddag bij de pont een vechtpartij van een groep. En dat rong wat uit de hand. En ja, daar hebben we op ingriepen bij de beveiliging. En is ik opgeschaald met politie en orendiensten om dat in te dammen. Want ja, het was wel een groep waar ze wel wat vaker vechtpartijen veroorzaken. En die willen we eigenlijk zo snel mogelijk van het eiland hebben.
7: Bent u boos of teleurgesteld?
6: Nou, ik vind het altijd. Ja, het is hartstikke jammer natuurlijk. Hè? Uiteindelijk, we hebben een prachtige zeilwieken. En het voor ons hartstikke mooi. Ik zei vanmiddag dan, goh, wat hebben een mooi publiekje vanmiddag. En dan gebeurt zoiets. En dat ken je net voor. En dat is natuurlijk hartstikke jammer. Want dat wilden we net met elkaar. We willen een mooie snitswieken hebben. En dan is dit natuurlijk wel een grote teleurstelling.
7: Want hoe kun je dit soort incident, ja, het is uiteindelijk vanuit de mens, maar hoe kun je dat voorkomen?
6: Soms ja, dan denk je wel, moeten wij nog meer beveiligers hebben of moeten wij nog meer politieën op het eiland hebben? Ja, wij vinden dat eigenlijk net maat, want erin al een hele grote mensen beveiliging hier. Maar ja, bij elk evenement is dat natuurlijk dat een probleem. Maar ja, wij denken dat wij het goed regelen hebben. Wij hebben echt een soort beveiligers hier. Ik heb onze pont op betrokken dagen, hebben beveiligers mij varen. Dus wij hebben alle maatregelen getroffen. Maar ja, als er zo'n incident plaatsvindt, ja, dan is het lastig. Om, ja, dan maak je weer oren dingen van. En ik denk dat het team van beveiligers en ik de politie heel goed ingrepen heeft. En uiteindelijk is het nou Jelwien en het is hier weer rustig op het stadion.
7: Sommige mensen hebben echt wel heel lang gewacht, hè, voordat ze het de oversteek konden maken.
6: Ja, dat is hartstikke jammer. Dat vinden wij, dus ik teleurstel. Maar ja, daar kennen we net voor. Het belangrijkste is dat de mensen veilig oerkomen. En die kunnen we net op een abortie zetten dat net aan de eisen voldoet. Wij als pontveer mat aan de eisen voldoen. En we kennen het mat veilig. En we zitten hier op het PM-kanaal. Dus wij moeten die mensen veilig oer zetten. Ja, en dan moet je even geduld hebben. Dat is even net oors.
7: Nog even terugkomend op die vechtpartij vanavond. Waren er gewonden bij?
6: Sakiet is wie en Rick gewonnen bij. Ik weet net al volle, maar er ben wel gewonnen bij. Ja.
7: Onderkoelingsverschijning?
6: Ja, en wat mensen die in de rij stien, die wat onderkoeling. Want het is al violet natuurlijk. En die mensen, die familie weet natuurlijk warm waar. En hier net zo volle kleren aan. Ja, en dan het is nou wel een beetje kouder. Dus ja, dan is dat wat lastig natuurlijk.
0: Zijt de Kas Doevendans van de stichting Skar Zwijgen, een van de organisaties der op het starteiland bij Snits, hoe die vjochtpartij het zo ging om groepen voetbalhooligans die het mekaar opzochten daar. Bij de grootschalige inzet van de politie waar het pas na middernacht werd rustig op het starteiland.
1: De media van de Moorn.
0: Ja, de droegte, daar wordt het een soort hoor.
4: Ja, en nou heb ik Glastuinbouw Nederland de neetklok leren. Ze hebben bijgeliks in het westen van het land, maar ze geen wetter meer uit Sletten oppompen om de gewaaksen te bewetteren. En ze dat kan wel een skeer op smieten van 150 miljoen euro, als dat verbod nog langer aanhoudt. Daar kom ik mij een soort van pleidooi van zet zuivere rioolwetter in. Dan kunnen wij dat broeken om onze gewaaksen te bewetteren. Dat zou misschien een oplossing wijzen kennen. Want ja, de situatie is heel dramatisch.
0: 150 miljoen euro strap, hoe beziffer is dat dan?
4: Ja, dan kerst op een gegeven moment die gewaaksen futsmieten.
0: Ja,
4: dan
0: telt het gauw op, ja.
4: Ja, dan vallen op een gegeven moment heel direct bedrogen gewoon omvallen. Dit hebben we in Westland nog nooit meegemaakt. Dus de Hoge Heemraad van Delfland zei nou dat zuivere rioolwetter net geschikt is voor consumptie en kan daarom ik net zomaar inzet worden. Misschien een beetje meidenken naar een oplossing, maar ja.
0: Dus, ik denk het eenvoudig, denk ik.
4: Ja, ja, gewoon maar zeggen van ja, het wetter stiert zo'n lippen, maar dat kan niet in dit geval niet.
0: Nee. Dat is wat drang.
4: Ja, precies. Dan moeten houwelijks festivals nieuwe band opsmieten in Rusland. Zijn in Rusland een groot probleem, want er worden minder bannen. Het bettercijfer leidt om de 1,4. En gemiddeld moet een gezin 2,1 bannen krijgen om de bevolking op peil te houden. En ja, de Rusland, als dit zo teruggeeft, binnen nog 140 miljoen Russen. En als dit zo teruggeeft, dan hebben ze aan het eind van de eeuw minder dan 100 miljoen inwoners.
0: Russische bevolking krimpt dus aardig.
4: Die krimpt behoorlijk. Aan de ene kant is er sprake van een soort drankenbroek. Er wordt een soort smoke. Het verkeer is daar vrij onveilig. En aan de andere kant doet Poetin er alles aan om het aantal Russen naar onderen te brengen. En trouwens massaal in te zetten in Oekraïne, wijs ik.
0: Aan het front.
4: En daar wisten ik gewoon massaal stieren ze daar. Dat is dus ik chef zag in Rusland. Het aantal bette cijfers. Dus Poetin die had het belangrijk maken. Hij zei het ik van die officiële demografische cijfers, die ben nou ik geheim. Ja, dat is goed in Rusland.
0: Ja, ja, ja.
4: Maar er is ik een demograaf die doet zijn werk daar. Maar die wordt nou dus al onmerkt als buitenlands agent. Dus als toch het probleem daar kenbaar maakt, dan is het een vijand. En dan is het een buitenlands agent. Dus hij wordt dus streng controleerd. Maar ja, het probleem bloot dus. Nou, dan hebben ze dus houwelijks festivals. Nou, dan binnen ze aan 150 peren die in één keer in de echt verboen worden. En dan wordt wel van ze verwachten dat ze onderslagen in hebben zelfs.
0: Ja, want ze moeten de wettercijfers of zelfs goed.
4: Er moet naar een enorme vlees komen.
0: Ja, ze opkrikken.

0: Een Wieke Zwartlien zette hij nog de Amsterdam Arena op zijn kop. Bruno Mars met een serieconcert. Dit weer I Just Might.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moon.
0: Dat het droeg is, dat weten we. En dat is op de Waadeilanden net oost. Daar is het misschien nog wel een stukje slimmer. Want ze zitten daar midden tussen het zoute zeewetter. En er is dus geen zwiert wetter genoeg. De collega's van de NOS die gingen op paard met een opzichter van Wetterskip Friesland. En ze zeggen een behoorlijke squor in de zeediek daar op Skielge.
3: 35 centimeter is deze scheur. Nou, dus ja, deze monitoren we. Die houden we in de gaten. En als het erg wordt, dan moeten we de klei in, moeten we het opvullen.
4: Zeg, en hoe is het hier met de zeedijk op de Schelling? Want u laat hem zien, maar is dit één van de vele inmiddels?
3: Niet heel veel. Er zijn hier een paar in de buurt. We hebben hier wat last van heksenkringen.
4: Wat zijn dat?
3: Door schimmels, paddenstoelen, worden de worteltjes van het gras wat verteerd, als het ware. En daardoor gaat gras dood. Heeft de zon vol invloed op de klei die eronder zit. Dus meer verdamping. En dan gaat het scheuren.
4: Is dit, ja, 35 centimeter? Dat is een fikse, lijkt mij.
3: Ja, dat is best wel diep. Ja. Ja.
4: Hoe houden jullie dat nu in de gaten? En wanneer moet die gedicht worden?
3: Nou, wekelijks. We gaan hier wekelijks bij langs. En dan houden we het in de gaten. Het kan ook als het straks gaat regenen. Dat hij vanzelf weer dicht gaat. Doordat het neemt vocht op. Maar met mijn collega overleg ik dat wanneer we het in moeten grijpen.
4: Die houdt het allemaal goed in de gaten?
3: Ja, ja.
0: Lucette Kroon is de diekgraaf van het Wetterskip Friesland. Ik zei zo dat de problemen met de dijk rutter worden.
5: Ja, scheuren zijn zorgelijk als ze toenemen, als ze groter worden. Dus wij monitoren scheuren. En op het moment dat ze kleiner worden, dan zijn wij weer tevreden. En kleiner worden kan doordat het vochtiger wordt, doordat er regen valt bijvoorbeeld.
4: Ja, we hebben opnieuw een hele warme, droge zomer. Ja, daar kijkt u zorgelijk naar, denk ik, als waterschap.
5: Ja, het is vrij vroeg in de zomer hebben we al een enorm droogteproces. We hebben hier een neerslagtekort op de eilanden boven het landelijk gemiddelde. We zitten bijna op 300 mm neerslagtekort.
4: Veel te weinig regen.
5: Veel te weinig regen houdt dat in. Dus dat betekent dat de verdroging op de eilanden gaat toenemen. En u moet zich voorstellen, op de eilanden hebben we niet een zoetwaterbuffer als het IJsselmeergebied. We hebben daar ook geen rivieren die water aanvoeren. Het komt echt alleen van boven hier, van regenwater.
4: Ja. En dat valt er nou net niet. Dus een droge dijk en vrijwel droog achterland. Alles om het vast te houden, het water dat er wel is.
5: Ja, dat klopt. Er is afgelopen week overigens een 30 mm bui gevallen. Daardoor ziet u echt het gras wel een beetje opschieten. Dus dat water, dat wordt meteen opgepakt. Maar er is nog steeds een enorm neerslagtekort. En dat betekent, dat vult niet met één bui, vult zich dat niet aan.
4: Is het eerder zo droog geweest met zo'n scheur? Weet u dat?
5: Nou, we kennen een aantal droge periodes. Maar zo droog als we het nu kennen, hebben we nog niet zoveel neerslagtekort. Hebben we nog niet eerder meegemaakt. Ook niet zo vroeg in het seizoen. Want augustus is nog maar net begonnen. Dat betekent wel iets. Want de zoetwatervoorraad op Terschelling, die zit in de bodem. Dat is een bel die zeg maar onder het oppervlakte zit. Die wordt met de dag kleiner. En dat betekent dus ook dat de droogte toeneemt. Voor onze dijken betekent dat inderdaad een stukje veiligheid wat in geding kan komen. Op die dijken zit een grasmat. De grasmat die moet stabiel blijven om zeker ook in het stormseizoen straks weer kracht te kunnen geven aan die dijk om de hoge golfoploop tegen te gaan. En als wij dat niet kunnen managen, zeg maar, als dat niet weer hersteld is voor begin oktober, dan hebben wij een probleem.
6: On head on.

0: Olivia Newton-John en Xanadu, juist. Het is haast Jal van Jongen. Feiken die had het laatste Frieske Nijs weer op een rietje zetten. Juist Hazen.
1: Douwe Heringa neemt die mij.
2: Een hele goede morgen.
1: Op een muzikale roadreis.
2: Louanne Giddens komt uit North Carolina.
1: Muziek uit alle streken.
2: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitspreek, weet ik net.
1: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
2: Prachtig natuurlijk.
1: Mai Douwe.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is 1 minuut van Jal van Jongen. Een oersjochno van het Frieske Nijs. Fijke Wouda, goeiemorgen.
9: Een goeiemorgen. Een massale vluchtpartij op het starteiland bij Snit had juist jong voor een soort onrest zwaargen. Het geweld was zo slim dat het pont naar het eiland tijdelijk stilheen waard. Bij de vluchterij rekken 1 persoon 4 verwoners in eerwaard aanbieden. Ik de beveiliging.

0: Burgers kregen klappen. Met de grootschalige inzet van de politie waren het pas na middernacht rustig op het staat Thailand. Publiek kon die het net van het eiland al gewoon bezig rekken dertig onder kwallen. Kars Doevenans van de organisatie is bot teleursteld.
1: Het is hartstikke jammer natuurlijk. Hè? Uiteindelijk hebben we een prachtige selfieke en het voor ons hartstikke mooi. Ik zei vanmiddag dan, goh, wat hebben een mooi publiekje vanmiddag. En dan gebeurt zoiets en dat ken je net voor. En dat is natuurlijk hartstikke jammer, want dat wilden we net met elkaar. We wilden een mooie snitsweeken hebben. En dan is dit natuurlijk wel een grote teleurstelling.
0: Het zou gingen om groepen voetbalhooligans van SC Heerenveen en SC Cambuur die elkaar opzochten. Nevens de directeur van beveiligingsbedrijf Giet Broek de Geweld alle perken te buiten. Fietsenfabrikant Axel van Heerenveen had uitstel van betaling ontvregen. Dat is in een soort geval het voorstadium van een faillissement. De fabrikant had het al langere tijd zwier. In 2022 nam de Amerikaanse investeerder KKR het vensterbedrijf oer. Doe waar het tas zijn dat de productie in Nederland blijven zoeken. In augustus 2024 waar het leek was bekend dat Axel het besluit nam hier om het fietsfabriek op het Heerenveen te sluiten. Het haatkantoor bleef op het Heerenveen. Het productieproces werd verplaatst naar Hongarije en Frankrijk. Ja, dat het droeg is, dat weten we. Maar op de Waadeilanden is het lijkwels een nog volle grutter probleem om die midden in het Zwarte Zeewetter lezen. Te kwatten erin vlug op, droeg de meer Rijn en het gebrek aan genoeg zwiert wetter. Die graaf Lucette Kroon van Wetterske Friesland zucht het probleem hield niet grutter worden.
2: Voor onze dijken betekent dat inderdaad een stukje veiligheid wat in geding kan komen. Op die dijken zit een grasmat. Die moet stabiel blijven om zeker ook in het stormseizoen straks weer kracht te kunnen geven aan die dijk om de hoge golfoploop tegen te gaan. En als wij dat niet kunnen managen, zeg maar, als dat niet weer hersteld is voor begin oktober, dan hebben wij een probleem. Ja.
0: Cambuur had Sami Buhudane officieel binnen. De 18-jarige spits komt oer van Jong PSV en tekent een contract voor 3 jaar in Ljouwert. Cambuur betelt zijn 400.000 euro voor de Brabander. Buhudane speelde vrienden hier 21 wedstrijden voor de belofteploeg van PSV, scoorde daarin zo'n keer. Het is nog de vraag of hij inzetbaar is voor de eerste wedstrijd van het seizoen. Komende vrede, Tjen Excelsior.
3: Hoe heet die man?
0: Buhudane.
3: Oh ja. Ja. Sami Buhudane.
0: Ja.
3: Ja, dankjewel, Fijk. Ik zit even te zien. Ik ben helemaal trekken in. Wij gaan nog een liedje hebben horen.
0: Ja.
3: Wij gaan nog wel wat plak van muziek. Nou, gaan wij zelf Doe Best Goed Genoeg draaien.
0: Ja.
3: Ik ga die plaat.
0: Die Poolse plaat. Ja, prachtige plaat.
3: Ja, ik heb wel vaker draaien. Ik heb een beetje een hit van een meisje hier in Friesland. Maar ik zit even te zien. We gaan nog wel plak van een.
4: Lekker lang.
3: Een lekker lange plaat.
0: Oeh, nou.
3: Dus, want ik zou steeds een wilde maasje, maar ja, het is tongetje, dus dat kennen.
0: Nee.
3: Maar een beetje een langere plaat.
0: Ja, heerlijk.
3: Maar zijn wij hem dan net uit ziekje?
0: Nee, dan dat lid van de harkers hoor.
3: Dus als een suggestie haast van een wat langer noemer, 4-6 minuten. Ja, want ik net voor mijn platen van 12 minuten nog komen, hebben we een probleem met nodig voor.
0: Ja.
3: De suggestie is altijd welkom. Die mij sturen via de Omroep app of op 0620 4-9-9-9-9-9.
4: Lekker lang.
5: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
6: Bist toe aan een uitdaging? Bij Faber en Wijnberg op Ameland binnen we op zoek naar gemotiveerde collega's. Al veel generaties lang hebben we kwaliteit hoog in het vaandel. Kijk voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
7: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering. Kompas.frl.
6: Pak je koffie? Bekijk de vacatures op onze website faber-wijnberg.nl.
7: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsen. Voor de toekomst van Friesland.
8: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's, is de voor Elsen hier.
9: Friesland van de Moor.
10: My Harm Wijstra.
11: Zimmer in Friesland. Omroep Friesland.
3: Lucia Loerke nog, Friesland van de Moon. Aasen, dan hebben we het nog over zaken die te spelen in Friesland. Zorg nog even waarom op de Vreulen van Juster en het Knienenparadies. In de Blessen zie ik het om nieuwe rondte. Wij zie je om een lekker lange plaat. Nou, we gaan heel veel suggesties binnen. Piet Kloosterman die zei alles geprobeerd van het goede doel is mooi. Albert denkt van Neil Young. De live versie van Like a Hurricane. Willem die zei Nederwiet van Doe Maar is mooi. De CCR, I Heard It Through the Grapevine. Vindt Louis wel een goede suggestie. Ik denk dan aan Last Night, maar dan vol in de live versie, zet Cor. Ziet ze die zet Rich Terrace, met MacArthur Park is echt een mooi nien. En Last Night van Chris de Burg komt twee keer binnen. Dat zal, ja, dat is Cor, hè. Die had twee keer hetzelfde bericht gestuurd. Dan één keer is voldoende. Als je nog zoveel welke lekker lange plaat het wordt, maar als ik nog een goede suggestie had, dan mij smalt het niet sturen via de app van Omroep Friesland of op 0620-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
10: Goeiemorgen.
3: Wat zijn de temperaturen deze morgen?
10: Nou, die zitten zo om erbij de 16, 17 graden. Hier op de Waterland zelfs alweer wat meer. Er is de 18 graden al aan het tikken. Maar in het eerste der is het echt nog wel fris. En ik zie correct even boeten. En ja, dat dokt Sint-Wurg even op leer te futten. Want dat kent Simmerdijs. Maar ik stier op het tegels. Toen was ik, nou, dit is inderdaad wel aardig fris. Het is behoorlijk alkwollen. Nou, dat litten de minimumtemperaturen dan ik zie. 12,6 is het worden in Bakkeveen en Siegerswaard. 14,2 dan in de Pijn. Grauw, haast 15 graden. Laaksem dan werden 18,9, hè, dankzij dat warme IJsselmaarwetter daar. Dwaaiem 16,9 en Skielge hier 15,8 als minimumtemperatuur. Nou, intussen zeggen we die temperatuur alweer heel voorzichtig om wat op erin. Ja, waar de man die het verwacht, zie ik in terugsneed zijn graad als jochentje. En dan als maximumtemperatuur verwacht ik van de median 20 rond 22 graden. Nou, en dat zal dan barre mij help van de zinnen. Die liet hem joert geregeld eens even zien. Maar dan komt ik wel wat bewolken bij Sjem. Nou zullen we ook nog wel hele grote stapelwolken in het midden van de provincie. Die ben vanuit het Veen heel mooi te zien. Maar die zak je de komende uren voorzichtig wat in. En ja, dan hebben we wat platte stapelwolken, wat bewolking op hichten en tussen terug aardig wat rond te voor de zinnen. Nou, daarbij komt wel weer een aardige wien uit het westen bij te steen. Justus die er ik een behoorlijke vlegerige wien. En ja, mij dat droege waar. Smiet dat dus ik wel een heel soort verdamp op. Want ik dan de verdampingssievers van het meertestorm van Meteo Noordwester even bijpak. Ja, dan eerder juster al 2,1 mm om verdamping west. En in totaal hoe de hele mannen augustus al 9,2 mm verdampt. En dat wilst er daar in die omjouwing zo'n 3 mm vallen. Dus ja, dan rint die droogte ik maar verder op en op. Nou, dat siljoet ik bare weer dankzij ik weer die vlegerige wien. Want hoe hudder het waait en hoe meer de zinnen schiet, hoe heger dat die verdamping uitpakt. Nou, je hoort dus een mix van wolken en zinnen. En ik nog die westenwind, matig en krachtig. Jong en vannacht, dan hebben we eigenlijk te krijgen met tanimere bewolking. Vanuit het maatwesten, wij dat zullen als zij, wij de midden al te zien wijzen. En dan hebben we aan het begin van de jong, die het eerste part van de jong, die het even een zwakke steuring die de Oerhuis provincie hinnen loekt. Vanuit het maatwesten. En ja, dat smiet wel wat rijnwetter op. Maar het zal die te kwaten echt net. Nou ja, wat minder burletten. Nee, het smiet eigenlijk neert op. Misschien 1 of 2 millimeter. Nou, en verder, 13 graden heb ik dan als minimumtemperatuur. Omdat in de provincie in de Wienen weer heel behoorlijk deljout. En dan uit het noordwesten waar waait. En dat betekent dus de wat koelere hoeken.
3: En morgen is dan net koeler?
10: Ja, nou ja, morgen hebben we eigenlijk wat dezelfde temperatuur. Ik werd mij in west- en noordwestelijke wind, maar die dacht het dan echt wel een stuk kalmer aan. Ja, die hudde wind die giet er wat meer uit. We hebben morgen een zwakke, soms nog een matige wind uit het noordwesten. Maar het eerste part van de dag dan oerheerske de bewolking nog wel aardig. Spatje rijn werd er zo mogelijk weer ze kennen, maar ik dat stelt eigenlijk niet voor. En als je in een beetje dat vanuit het westen waar je de zin er heel iets vaker en vaker bij komt. Dan hebben we een heldere nacht in de nacht naar sneeuwen. Ja, en dat levert dan ik weer minimumtemperaturen op die onder de 10 graden doeken. Dus dan kollet het ik weer even heel behoorlijk aan.
3: En in het weekend komt de simmer weer vol weer waarom?
10: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Dan profiteren we eigenlijk even van zo'n frisse nacht. Want op sneun, Oedijs, dan hebben we de kern van het hege drukke biert. We hebben onderkomen de komende dagen. Eigenlijk alweer eerstelijk van ons lezen. Ja, en dat smiet een zuidelijke streming op. De wind komt dan uit het zuideesten. Wij, dat smiet een 24 tot 26 graden op mijn soortrompte voor de zinnen. En op snijs zeg ik hetzelfde waarbeeld. Een soortrompte voor de zinnen. Oedijs, ik wil een beetje bewolking. En dan mijn zuid- en zuidwestelijke wien, die zwak ontmatig is, 24 tot 28 graden. Dus ja, we kunnen wel stellen dat het weekend West Simmersk verinnen zal. Op Menje een westelijke wien, matig en krachtig, 22 tot 24 graden. En mogelijk dan wel een spatje rijm. Dus dan hebben we eigenlijk een beetje hetzelfde waarbeeld als Juurt. En dan, ja, kan ik eigenlijk even vertellen dat letter in diezelfde weken eigenlijk hetzelfde ritme weer oppakt wordt, dat die temperaturen letter weer oprinnen zullen. Dus ja, het giet wat op en del qua temperatuur. Maar ja, voor de rest, het is eigenlijk heel mooi simmerwaar.
3: Ja, we gaan neer te klaaien, toch?
10: Zij is het.
3: Tjitske, dankjewel en een offelijke dag.
10: Hey, een hele mooie dag, Allegier. Ja.

0: Van der Werf, die lakert om de blues. Klaas Dijkstra lakert ik zuiver wat, want die stuurde dus een foto, Feike. Die werd het in Ter Kapelen. Hij zegt, hoera, Rijn.
1: Ja, nou, we zitten met z'n allen op te wachten, heb ik het idee.
0: Ja, hij stuurt even het bewijs erbij, een mooie foto.
1: Maar ja. Harm, wat heeft u, hoe zou Rob?
2: Lekker lang.
1: Nou, maar niet oproepen.
0: Ik zei een lekker lange plaat. Nou, daar binnen in Tusken haast 24 suggesties binnen. Bohemian Rhapsody wordt nog terug. Jelly neemt. School van Supertramp zet Freek. Jaap die zet Deep Purple. Fleetwood Mac zet Egbert. Paradise by the Dashboard Lies zet Lau en Janke. Fabrizio die André zet Mariet mij Andrea. Ja, er komen zoveel suggesties. Led Zeppelin, Tineke.
1: Daar krijg je maar zijn volle haartjes, hè?
0: Visserman van Drijfhout, dat is ook een lange plaats. Het Geert, One van Metallica, zet Otter. Boedels, Bengals en Beats, zet Bouke. Child in Time komt vaak binnen. Ik ga de conclusie lutsen. Wij doen na je weekend nog een rondje lekker.
1: Nou, dacht ik.
0: Maar er komen zoveel suggesties binnen.
1: Fantastisch. Maar ja, dan hebben we een keuze, maat.
0: Dan mogen we er even hier en uitpakken.
1: Ja.
0: Dus, ik ga nog luk raken, gewoon ergens een pilkje smieten.
1: Ah, ik heb al wat spelen.
0: Ja, hij is 8 minuten lang.
1: Zo.
0: Het is de suggestie van Jelke de Jager. Die zei dan lekker lang, noem maar Harm en Feike. The Tunnel of Love van The Dire Straits.

0: Richard Donner kwam de suggestie om dit te draaien. Ik ging mijn schotje al net yet. The Tunnel of Love van de Dire Straits. Het wiegeniertje en Jelke de Jager zei: dankjewel Arm voor draaien. Graag dien. Zullen we even weer om op Jufter. Want Dron Riep had door de achtste, van de achtste keer in de geschiedenis de Vreule won. In de finale had je in Frenchier wie het partour van Dennis Bida, Allard van der Meer en Jorte Knoon vierzen te sterk voor het treiental uit Frenchier die te ek in de finale stier.
1: En toch die bal, vliegt hij er doorheen. Ja, hij vliegt er doorheen. Een prachtige bottenslag van Allard van der Meer. Ze winnen in de finale bij 4-1 en zuiverlijk van Frenchier. De verrassende nummer 12. Die ben er ook wel blij mee. Dat je hem hier het gejuich der van de Riepsters.
2: Dan kom ik niet bij Jorte Kroon, dat hij uit de omhelzing loskomt.
3: Ja.
2: Nou zeg, gefeliciteerd.
3: Bedankt.
2: Wij hier dat wel verwachten, en dan?
3: Ja, nou, we wisten natuurlijk dat we een grote kans zien. We wisten natuurlijk net dat het zelfs zo snel soeverein is. En natuurlijk komt het les wel waarom, maar dit is eigenlijk best wel heel makkelijk voor finale.
4: Ja, eigenlijk appeltje eitje. Je vond het, ja.
3: De... Oh, natuurlijk komen we zo op het laatst. Komen ze wel een beetje weer omzet, publiek.
2: Hoe kon dat? Zou je twee keer zwaar gelijk?
3: Ja, ik weet het. Twee keer crack booten van mij. Ja, jou had natuurlijk ook weer wat vertrouwen. Maar gelukkig kunnen we zelf weer gewoon weer het was doorheen te slaan. Ja, dat was wel mooi om dan toch nog zo even de overwinning te pakken met Bobbeslaag.
2: Die kunt mij ook, ja. En dat is zo'n hele dag. Dat is eigenlijk, je bent uiterst gefocust. Hè?
3: Ja, en ik denk dat ik wel help. Dat we partijen zijn kwart houden. Dat helpt natuurlijk ook om de hele dag gewoon te gefocust te blijven. Vooral deze partij weer 4-4-1. En de rest van de partij ben ik alleen 4-4-1. Iets 4-2. En dan heb je gewoon kwart de partij. En heb je gewoon meer energie.
0: Droriep maakt het de favoriete rol weer daar op de Vreule. En er is meer nijs van de knieën in de Blessen. Daar zit het konijnenparadijs. Die gaan nij onderkomen. De eigenaar van het pand die wil dat verkeerpje en had de hier op zijn naar de stichting Konijnenparadijs nog vier man om wat oors te vinden.
5: Het was toen een hinder, maar dat jij het net bij de knieënopvang hier op, in de Blessen. Jesse Veldhuizen, jullie zijn van, u bent van de konijnenopvang.
6: Ja.
5: Waar staan we hier precies?
6: We staan hier bij de konijnenopvang, bij de opvang zelf, bij de konijnen.
5: Maar want hier heb je even kijken een deur. Waar gaat deze deur naartoe?
6: Deze deur gaat de konijnenopvang binnen, waar zelf de opvangkonijnen zitten. En ja.
5: Hoeveel zitten er binnen?
6: Een stuk of 80 ongeveer nu op dit moment.
5: Maar dit is het laatste jaar?
6: Dit is waarschijnlijk het laatste jaar. Ja. We moeten een nieuwe plek vinden. En eigenlijk binnen 4 maanden, want aan het eind van het jaar moeten we hier weg zijn.
5: De huur is opgezegd?
6: De huur is opgezegd, inderdaad. Ja.
5: En nu dan?
6: Ja, goede vraag. We hebben een nieuwe locatie nodig. Best wel grote locatie ook. Ongeveer 300 vierkante meter.
5: Dat is niet klein?
6: Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar ja, we hebben 80 konijnen gemiddeld hier zitten. Dus dat is best wel wat. En het liefst ook in deze buurt waar we nu zitten. In de Blessen. Voor de vrijwilligers. Anders zullen we waarschijnlijk nieuwe vrijwilligers moeten zoeken. En daar zitten we ook niet op te wachten.
0: Ik zei Jasper Veldhuizen van het Konijnenparadijs in de Blessen. Zien uw verslag, ja hoor, Hajo Bootsma.
7: De media van de morgen.
0: De Friese Maaskranten, Feike.
8: Zeker. Zorgen om uitbreiding nachtvliegen van vliegbasis meldt het Fries Dijblad voorop. De wens van Defensie om het aantal nachtvlechten in de Simmerman op vliegbasis Ljouwert uit te reizen. Ja, dat liet was zorgen bij de onwenners. Defensie had het over 4 nachten per jaar van Ljouwert al. Maar ja, die wil dit aantal ik oeskrieren kennen, mocht het nedig wezen. En de vliegbasis Ljouwert kent al de meeste hinder van alle vliegvelden in het land, sinds de tjenstanders. Dan in de kranten ik nog het nijs van dat de verfilming van The Odyssey dat brengt heel wat teweeg in de boekhandels, want de vraag naar het boek, het origineel, dat neemt ik weer daar. Meek je die films, en denk ik,
0: maar het boek ik maar even lezen.
8: Nou, dus zo drukte bij de boekhandels mij The Odyssey, dan het Fries Dijblad ik nog voorop staan sproeien, dan eerst even melden, en daar gaat het nefens de Ljouwerse kranten nou krijgt mis, spanningen om water voor boerenland nemen toe. Hield ik meer boeren die denken van ik heb wel een bereidingsverbod, oerdijs, maar minge waaks, maat, wol wetter hè. Dus dan zwaren ze weer voor problemen bij de bolje, want de kent vee kan het drinken uit de sletten, maar nee. Het droegpompt. En dat had ik te krijgen binnen van die heegwettercircuits, en die worden leeg slobberen. En die circuits die ben weer bedoeld om de funderings van huizen wiet te houden, om peelrad van te komen. Dus het kan heel soort gevolgen kennen dit hè.
0: Ik kan net samen de sproeier met ons zetten.
8: Ik kan net samen de sproeier met ons zetten.
0: De man in de kwarte broek is binnen.
9: Ja, ik denk het is mooi waar. Simmerie Friesland, hè?
0: Ja.
9: Hij stond net hoor.
0: Ik heb Joerd even net hoor.
9: Nee, nee.
0: Maar morgen wordt het weer wat warmer, hè?
9: Ja, dat kent het weer hoor, ja. Ik weet niet of Pelle nu maar echt de kwarte broek aan had. Want die had mooi putsen. Die is in de haven van Jennewaard. Nou, daar is het vest ook mooi waar. En noffelijke muziek bij de koffie. Rod Stewart had de kwarte broek ook aan. Hij kunt betrouwbare bron. Oh, ja. Dus, ja, ja, zeker.
8: Trouwens, naast de kwarte broek heeft ik een prachtig mooie t-shirt aan, Arjen. Ja. Old school campervan. Prachtig.
9: Ja, mooi. Mooi Reed Buske.
8: Ja, schitterend.
9: Wel je noffelijke muziek hierin.
0: Als een oldschool muziek in de noden voor. Arjen, een soort succes en willen erbij. Het zit er weer op, deze Friesland van de Morgen van 6 augustus 2020.
8: Oh, weg.
0: Ja,
8: wat zit dat hut?
0: Zijn we morgen gewoon weg?
8: Hebben we dat morgen gewoon weg? Vooruit, huppakee.
0: Noffelijke rij nog.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
15: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman.
16: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
17: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Moskou trouwden 150 koppels tegelijk tijdens een massaal huwelijksfestival bedoeld om gezinsvorming te stimuleren. Rusland kan met een historisch laag geboortecijfer van 1,4, terwijl 2,1 nodig is voor een stabiele bevolking. Demograaf Alexei Raksha gelooft niet dat het festival helpt en pleit voor investeringen in kinderopvang en huisvesting. Het Erasmus MC start deze week met een DNA-test onder alle te vroeg geboren baby's. Dat is een primeur in Nederland. Dat meldt de Stentor vanochtend. Daarmee sporen artsen een genetische mutatie op die het risico op doofheid door het antibioticum vergroot. Dit middel wordt standaard toegediend aan premature baby's op de intensive care, maar kan in zeldzame gevallen ernstige gehoorschade veroorzaken. Het aantal ambachtelijke ijssalons in Nederland steeg de afgelopen 10 jaar met ruim 45%. Van 677 naar 984. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Food Trend Watcher Gijsbrecht Bouwers wijst dit aan de trend van kleine betaalbare luxe momentjes. Ook softijs met bijzondere toppings zoals olijfolie en caviar wint aan populariteit. Sinds maart zijn in Iran zeker 56 mensen geëxecuteerd, waaronder 27 deelnemers aan protesten tegen het regime. VN-mensenrechtenchef Volker Turk waarschuwt dat nog zeker 100 demonstranten hetzelfde lot wachten. Sommige executies vonden plaats weken na de arrestatie en 12 verdachten werden gedood na één zitting van 3 uur. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig. En rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
18: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
19: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
20: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
21: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Als je je moeder een foto stuurt die eigenlijk voor je vriendin bedoeld was.
1: Huh?
2: Dan heb jij het verkloot.
0: Of als je terugkomt uit Las Vegas met $35.000 schuld.
2: Dan heb jij het verkloot.
0: Of wanneer je tijdens je rijexamen vol gas geeft door rood.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
2: Para Link & Co. Guiana Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Moskou trouwden 150 koppels tegelijk tijdens een massaal huwelijksfestival bedoeld om gezinsvorming te stimuleren. Rusland kan met een historisch laag geboortecijfer van 1,4, terwijl 2,1 nodig is voor een stabiele bevolking. Demograaf Alexei Raksha gelooft niet dat het festival helpt en pleit voor investeringen in kinderopvang en huisvesting. Het Erasmus MC start deze week met een DNA-test onder alle te vroeg geboren baby's. Dat is een primeur in Nederland. Dat meldt de Stentor vanochtend. Daarmee sporen artsen een genetische mutatie op die het risico op doofheid door het antibioticum vergroot. Dit middel wordt standaard toegediend aan premature baby's op de intensive care, maar kan in zeldzame gevallen ernstige gehoorschade veroorzaken. Het aantal ambachtelijke ijssalons in Nederland steeg de afgelopen 10 jaar met ruim 45%. Van 677 naar 984. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Food Trend Watcher Gijsbrecht Bouwers wijst dit aan de trend van kleine betaalbare luxe momentjes. Ook softijs met bijzondere toppings zoals olijfolie en caviar wint aan populariteit. Sinds maart zijn in Iran zeker 56 mensen geëxecuteerd, waaronder 27 deelnemers aan protesten tegen het regime. VN-mensenrechtenchef Volker Turk waarschuwt dat nog zeker 100 demonstranten hetzelfde lot wachten. Sommige executies vonden plaats weken na de arrestatie en 12 verdachten werden gedood na één zitting van 3 uur. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig. En rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Hey Pieter.
7: Hey Johan.
6: Is het taljet?
7: Nee, wat is er aan de hand?
6: We hebben wat nijs in Bitgem op de sneus. We hebben nou de wielde van ijs met partij, maar zachte balkeertsen.
7: Prachtig man. Ik moet dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de van ijs met daaren.
6: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus. Zowel Malië, Australië en we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
7: Meesken, net stinnen, maar erheen. Dus jouw je hem gauw op.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Muziek met Erik.

Zo, een hele goede morgen en welkom weer bij Muziek met Erik. Donderdag 6 augustus is het alweer. Het is een klein beetje afgekomen.

De mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Staatssecretaris Judith Thiele waarschuwde tijdens de Human Rights Conference in Amsterdam dat de eenheid in de gelijkheidsstrijd onder druk staat. Ze noemde de aanslag op een prideviering in Berlijn als voorbeeld. Thiele benadrukte dat Nederland vooruitgang heeft geboekt, maar dat die de laatste jaren is gestagneerd. Treinen in Limburg rijden sinds vanochtend weer na de natuurbranden. Al zet Arriva minder treinen in dan normaal tussen Boksmeer en Venray. Tussen Boksmeer en Nijmegen rijden nog bussen vanwege spoorwerkzaamheden. De noodvordering voor natuurgebied Boshuizen Bergen is momenteel opgeheven. Mensen en drones zijn niet toegestaan in het gebied. Chemiebedrijven in Nederland moeten mogelijk hun productie deels afschalen als lage waterstanden langdurig aanhouden. De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie geeft aan dat weg- en spoorvervoer slechts een deel van de binnenvaart kunnen overnemen, maar dat hiervoor niet altijd voldoende vrachtwagencapaciteit beschikbaar is en de kosten hoger uitvallen. Twee Nederlanders raakten zwaar gewond bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Dat meldt de politie vandaag. Een 24-jarige man gleed tijdens de wandeling bij Hallstatt uit op een rotsachtige berghelling en rolde zo'n 50 meter naar beneden. Hij kon zelf alarm slaan en werd na vertraging door onweer per helikopter naar een ziekenhuis gebracht. Het weer. Vanmiddag blijft het vrij zonnig en droog, hoewel er in het noorden wolken verschijnen. Eind van de middag op de Waddeneilanden enkele buien en de temperatuur stijgt naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Muziek met Erik.

0: hand behind the walker. No, I'm not going anywhere.
1: I'm still here, jawel, Dim Down.
0: Well, I'm still here.
1: En dat alles hier bij Muziek met Erik natuurlijk. Jawel, de kluisrijf van de komende week. We zijn de classics. Yellow Sun of Ecuador.

De mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. Alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

De mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. Alles. Alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

Sarah Vaughan was het ook nog even. Broken Hearted Melody. Oké, de eerste pianoles is Russell Conway.

Conway Twitty was het ook nog even. Lonely Blue Boy. En daarmee zijn we alweer aan het einde van Muziek met Erik op deze donderdag. Ik heb er nog eentje straks voor je. En morgen dan zijn we er weer van 1 tot 2 op de vrijdag. En ik laat je nu achter met Fats Domino, Red Sail in the Sunshine. Maak er nog een mooie dag van. En de Muziek met Erik op donderdag is het volgende week gewoon weer.

borrow. Make street for the show.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
2: Para Link & Co. Guiana Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn nu iets afgenomen. Daarmee is het ondernemersvertrouwen nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen zorgen ook personeelstekorten en regelgeving voor onzekerheid. Maar vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Ze zien bijvoorbeeld kansen in de opkomst van kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen gestopt. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. Twee Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen en ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hen daarom toen een humanitair visum aan. Nu zijn ze dus staatsburger geworden. Het weer. Het is zonnig met hier en daar wat wolkenvelden. In het noorden nog kans op een bui. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Ook morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dadelijk in No in Friesland zullen we het hebben over de grote bioscoophit van deze zomer, The Odyssey. Want net al in de filmserie profiteer je van het werk van regisseur Christopher Nolan.

0: komt ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en shop op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
3: Hast het al sjoen? Er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
4: Ja, wij kwartingen ons 70% op meubelen, bedden en accessoires.
3: Kom, liet even gauw gaan, want op is op.
5: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, vrood wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
6: Wat een fabriek, om een reuze rij te krijgen.
5: Het verschil is liever als dat stinkt. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles gewerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
6: Vanuit Friesland?
5: Ja, vanuit Jesterwolde. Van Doorn.
7: Noe in Friesland.
8: Jantine Weidenaar.

0: Diana Ross in Gearworking Mooi. The Beach is op de achtergrond. Dit weer Chain Reaction.
1: Van Tolvo, die in Oren.
2: Noe in Friesland.
0: Een hele goede middag en welkom bij Noe in Friesland van Thomas die 6 augustus. Mooi dadelijk in dit programma. Drie Friese schoolbeen die zoenen eens nog vakantie hebben moeten. Maar ze binnen in steden van nog druk dwaande maar een vakgebied om dadelijk naar China te gaan. Waarom? Daar komt dadelijk achter. En we zullen het houden in van de geruste bioscoophits van deze simmer. The Odyssey. Want net alleen nog de filmseel profiteren van het werk van Christopher Nolan. Maar we beginnen vanzelf, zoals altijd, met het kwartenwaarbrug. Tjitske Wimega, goeiemiddie.
3: Een goeiemiddie. Nou, vrolijke stapelwolken en zinnen lassen in waar A. En hierbij is het vrijwel oerel droeg. De westenwind is matig want vrij krachtig. Soms krachtig in het kustgebied. En hierbij is het even wat minder warm, maar 20 om 22 graden. Letter in de midden neemt de bewolking vanuit het noordwesten bij ta. En valt er in de joen wat licht terrein. Vannacht is het kalm warm, maar een soort wolken en een gratis fietje. Morgen eerst nog een lichte bui, maar in de rin van de dijk komt de zinnen er heel tijd vaker bij. Het wordt ook dan maximaal 22 graden bij de zwak ontmatige natte eerste wien.
2: Nijs, sport, ware muziek.
1: Dit is Omroep Friesland. Noe in Friesland.
0: De meeste studenten geniet je van haar vakanties. Dit voor drie Friese deelnemers van World Skills. De simmer in het teken van training. Monteur Amber van Gosliga, kapster Gerry Smedes en gastvrouw Rodé Smit vertienden vorige 1 september Nederland in het Chinese Shanghai bij het WK voor beroepen. Verslagjouwers Keke Leenstra en Doutzen van Gosliga sprutsen de drie vrouwen over haar tariedings en verwachtings.
4: Oké, dus zoals je nu wilde vertellen waar je mee bezig bent.
5: Ik ben nu aan het opstekken. Dat is een van de onderdelen die ik straks in Shanghai onder andere zal hebben. Voor in mijn geval het hele kapjesvak breed wil. Dus ik moet opstekken, maar ik kleuren en knippen en baarden doen. En het is wel echt heel breed.
6: Ik heb een lekkere alcoholvrije cocktail gemaakt voor de voorbereidingen voor Shanghai.
4: Ja, want hoe moet je je daarop voorbereiden?
6: Nou, heel veel trainen. We hebben de opdracht hebben we dus nog niet. Dus we trainen nu heel erg uitgebreid. En we kijken heel erg naar wat de vorige jaren is gebeurd. Nu focussen we vooral heel erg op cocktails. Maar we focussen ook heel erg op food carving of servetten vouwen, banket service.
7: Amber, hoe een man is het alweer Safië in Shanghai? Beste kleervaar?
8: Ja, dat denk ik wel.
7: Hoe has die de Arune man tariet?
8: Ik ben Arune Wieke ben ik in Polen geweest voor een training van Leon Gong. Dat is een van de drie merken die in Shanghai staan. En ik ben een dag bij Caterpillar geweest in Almere bij Zeppelin Cat. En ik heb een dag of een hele dag bij SMT bij de Volvo dealer geweest. Dat zijn de drie merken die daar staan. Dus zou ik een beetje meer ervaring in die merken krijgen. En via dus gewoon Soringer ziekje en dwan en ontwerk en hoeft niet.
5: En ik twee keer in het buitenlandse training had ik dan gehad. Ik ben in Finland geweest en in België. En daar komen dan ik orenlanden die mij doen aan de wereldkampioenschap. En dus eigenlijk mijn tegenstanders. En dan trainen we met elkaar een soort oefenwedstrijd is dat. Dus dat is wel een hele goede training.
4: Hoe ziet zo'n training eruit?
5: Het verschilt een beetje per land die het dan voorbereidt. Maar ze nemen dan onderdelen van de wedstrijd. En dan het land maakt daar dan een beetje zijn eigen interpretatie van. Hoe ze dan denken dat de wedstrijd eruit gaat zien. En dan houden ze bijvoorbeeld een onderdeel opstekken en dan zie je ze zelf een plaatsje uit en dan moeten wij dat al je Nijmeis en als ik echt de tier ervoor is dan ik op de wedstrijd haal.
6: Deze week, 8 augustus, ga ik naar Beijing voor een oefenwedstrijd met 5 andere landen. Samen met mijn trainer. Dus dat wordt ook wel heel bijzonder, denk ik, als we daar 10 dagen zitten. Ja. Dus ook al een hele ervaring. Ik denk dat ik daar ook heel veel ga leren.
7: En wist ik een beetje hoe het eruit gaat, Sil?
8: Ik heb geen idee. Ik weet alleen dat er vier opdrachten staan. Dus vier locaties. Maar dan binnen bijvoorbeeld van Caterpillar staat, weet ik net dat er wat er staat. Maar ziet misschien wel een kraan. En dan staan er dan drie kraan naast mijn koers is maar dezelfde opdracht.
7: En wat minder verwachtingen?
8: Ik hoop wel op een medaille natuurlijk, ja.
4: Ga je in Shanghai ook voor de winst?
6: We trainen wel voor goud. We zeggen altijd, als je leert voor een 10, krijg je een 8. En als je leert voor een 12, krijg je een 10. Dus we trainen eigenlijk voor boven op het podium. Maar we hopen dat een medal of excellence haalbaar is. Dus dat is dan niet de top 3. Maar dat is eigenlijk dat je zo'n excellence niveau hebt, dat je dus eigenlijk de 5e, 6e, 7e plek.
0: Realistische verwachtings dus van de drie studenten die het onderwijs zullen naar Shanghai for World Skills. De goede sfeer van de hutzieldaai juster op de Snitse Mar in het rand van de Snitswieken, die sloeg juster Joen hut om. Op het smoordrokken starteiland brutst een grote vjochtpartij uit. Gier er samenhalend aan dat de pont die tussen het eiland en de verste wal op een del vat een skoft stil aanwaad. Net eerder als nooit tolven kwam de rest erom. Kars Toewenans is directeur van de stichting Skarswegen. Een gearworking van de gemeente Zuidwest-Friesland en de Koninklijke Watersportvereniging Sneek. De stichting had er alles om dingen om de veiligheid van elk te garanderen in Toewenans. Hij paalt van de vjochterij.
9: Soms ja, dan denk je wel, moeten wij nog meer beveiligers hebben of moeten wij nog meer politieën op het eiland hebben? Ja, wij vinden dat eigenlijk net maat van erin al een hele protte mensen beveiliging hier. Maar ja, bij elk evenement is dat natuurlijk is dat een probleem. Maar ja, wij denken dat wij het goed regelen hebben. Wij hebben echt een soort beveiligers hier. Ik heb onze pont op betrokken dagen hebben beveiligers mij varen. Dus wij hebben alle maatregelen getroffen. Maar ja, als er zo'n incident plaatsvindt, ja, dan is het lastig. Om, ja, dan maak je weer oren dingen van. En ik denk dat het team van beveiligers en ik de politie heel goed ingrepen heeft. En uiteindelijk is het nou Jelwien en het is hier weer rustig op het stadhuis.
0: Sorry, Karsten Doevendans, hij is directeur van de stichting Skarswegen. Ja, graag in we verzels ik de politie het in en oor vregen oor wat er krijgt, wat is juster joen. Maar op dit stijt bissen blijkt me nog mooi het onderzoek waande, want er kan nog net in wat vertellen oor de vjochtpartij juster op de starteiland.
2: Noi Friesland.
1: Media Oesjoch.
0: Fijke Bouda, Media Oesjoch. Wat heeft al je voen?
10: Ja, door de onhoudende droogte ontstiet er een soort skeer aan wemboten. Door de legerwetterstand lezen die wemboten of skaterplakken al wieken skeef op de baaien. En daardoor ontstiet een skworden in morgen, daken en dwaren, zei deze wembootbewenner.
11: Ja, de hele woonboot die raakt ontzet omdat de bodem waarop die droog valt natuurlijk niet egaal is. Op het dak, dakbedenking zie je rimpelen. Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen. En dat zijn allemaal van die uitdagingen waar je dan onvrijwillig mee te maken krijgt. Die toch wel eens een hoop stress opleveren.
10: Ja, dat kan ik me wel iets bij voorstellen vanzelf. Dat het waarden al niet meer passen, dan heeft het wel een probleem.
0: Ja, is dat permanent of komt het dadelijk weer goed dat er weer wetter is? Dat hij weer rug blijft?
10: Ja, dan blijft die boot rug. Maar ja, dan ben je toch wel ontzettend. Je weet boorden, maar dan werden hij doorheen, denk ik dan.
0: Bloos bezig.
10: Er is een landelijke waterwoonorganisatie. En die zei, ja, de meldingen over de skeer, die komen dit hier jeder als gebroekelijk. En ben er ik volle meer. En daar ben ik het probleem met de riolering. Want ja, het afvalwetter, dat loost we dat bloed op de baaiem lezen. Want ja, die riolering die is natuurlijk ik stikken rekken. En dat stjonkt behoorlijk.
0: Oh ja, dat kan ik me voorstellen.
10: Ja, het is gewoon wel zo mooi om op het wetter te wijnen op zo'n wijnboord. Maar nou even net.
0: Nee.
10: En brengt ik orenprobleem bij mij de droogte. Onder oren vrijwilligers van een visvereniging in Giesbeek. Die heeft vis uit een plassen in de buurt rijden. Het wetter stier dat door de droogte zo leeg. Dat ja, die visken die lijn ik te spartelen in de modder. En dat hoor je vanzelfs net. Dus leden van hengelsportvereniging Ons Genoegen. Die kwamen in actie. En die had die vis verpleegd naar een gruttere plassen dichtbij in de buurt.
12: Ja, en het trekken werd net in de rompen. En dan hoop ik dat de vissen daarin blijven zitten. Een zware klus, hè? Dat heb je wel gezien. Hè?
0: Ja.
12: Je kan heel moeilijk bijkomen. Je zakt ontzettend in de modder.
0: En waar zijn jouw schoenen of laarzen gebleven?
12: Die moeten ergens op in de modder zitten. Ik had al de oudste aangetrokken beurs.
13: Het is geen werk voor oudjes, hè?
12: Ja, we moeten wat voor over hebben. Hè?
0: Ik geloof net dat ik alles verstaan heb wat ze zijn. Er zit nog een accent in.
10: Ja, maar dat is een beetje van Boetenfries, want ik wil van u.
0: Klopt, dus, zeker. Maar ze zijn goed bezig, Teddy, in ieder
10: geval. Ze zijn zeker goed bezig. Dus de komende weken zullen er hartstikke geen rein vallen. Dus ja, er wordt wel verwachten dat het wetter nog hield die 40 zakjes zult. Dus misschien maar ze aan wel weer onderslag. Ik hoop wel dat ze dan de lezers weer omvoen.
0: Ja. En onze dat klassieke beeld hè, van een angel met een leersdroon.
10: Ja. inderdaad. Dat ken ik altijd nog.
0: Ja.
10: Nou, in het noorden van Nieuw-Zeeland, daar binnen autoriteiten er naar trei hier in slagen om een verwilderde kat te pakken en deer te shitten. Want het best het trei hier lang tientallen zeldzame eien opfretten. Oh. Die waren uitzet derde, troch een natuurbeheervereniging. Die kat die vriet dus elke keer die eien weer op. En daar hingen ze waarschijnlijk hun nocht van.
0: Dat snap ik, ja.
10: Ja, het is een groot skiereiland. En die kat die dook ik oer al op. Dus ze kon hem net echt goed te pakken krijgen. Alleenig, wie die, dat bisje wie even een skofje in dezelfde omjouwing wie die dwaande te koen ze gerjocht vallen zetten. En nou, toen hebben ze dus uiteindelijk hem vong. En ja, dan zie je een kat in de val. En het, die blikken het gie om. Ja, 9 levens. Want zij hien ze die kat al neemt.
0: Oh.
10: Ja. Dus nou ja. Ja, er staat dan bij dat hij op humane wijze huisketten is. Ik weet niet hoe je dat doet.
0: Nee, er zijn wel discussies inderdaad hoor.
10: Ja, toch?
0: Ja.
10: Ja, dus, ja, ze kennen nog even verder. Want in Nieuw-Zeeland leven naar schatting zijn 2,5 miljoen verwilderde katten.
0: Oh jee.
10: Ja, en die is een aardige bedreiging voor de lokale flora en fauna.
0: Snap ik inderdaad. Want,
10: dus dat maar nog even op humane wijze verder gaan, denk ik.
0: Nou, we wachten het al.
10: Ja.
0: En nog een lijstenbrugje?
10: Nou, zullen we dat een leuk brugje uit Italië. Want daar wie een vrouw die hier een loterijticket. En dat wie een miljoen euro wie dat wurg.
0: Lekker?
10: Ja, maar ze kwam bij de winkel. Ze liet het lot controleren. En ze kreeg een melding. Nee, het kan het u betellen worden. Nou, toen, ja, dat lot had ze daar Lizzelin bij die winkel, die had futsmieten.
0: Toch dat er niks op voor weet je dus.
10: Precies. En ja, toen kwam ze thuis en toen zei een familielid, die zei van, ja, maar hoor, dit ben die noemers, dit is echt die lot. Nou, die vrouw dus, waarom naar de winkel? Die hier dus intussen al futsmieten. Leidde ze al in een jeskatonne bij het regionale afvalverwerkingsbedrijf. En toen had ze de meesten van de jeske, de opheldchangst, die had ze vregen, ken je misschien even ziekje? Ze ben dijdwaande west.
0: Ja.
10: Ze het voelen.
0: Oh.
10: Ja.
0: Dus en wat is de belening van de Jiske man?
10: Ja, ik zou wel zeggen. Ja, ze het in elk geval zijn van. Daar zijn van. Ik zal alle extra kosten die zal ik betalen. Maar ik zou toch ik wel even. Nou, even een goed flesje wien of zo.
0: Ja, machinaal nu eten of zo.
10: Ja. Nou,
0: er zijn goede restaurants in Italië, dus dat moet goed komen.
10: Dat maakt zeker goed komen. Ze hebben wel goed van emotie.
0: Dat snap ik.
10: Maar dat zoek voor een miljoen zoek ik bompje trainen lid te worden.
0: Ja, voor een miljoen doe je dat wel?
10: Ik doe, ja, nou, absoluut.
0: Oké, okay, ja. Nou, we wachten het altijd ooit nog gebeuren. Het Fijkenwoude, dank u wel. Het is haast 20 uur of een. Het is een van de grootste filmhits van dit jaar, The Odyssey. En net al in de bioscopen profiteer je ervan.

0: Een lekkere simmerplaat van The Mavericks. Here comes my baby. Een eeuwenoud Grieks verhaal komt nover Taliban terug de film The Odyssey. In het verhaal geeft de Griekse dichter Homerus waarom naar zijn huis. Onderwijs komt er van alles tien wat zijn reis behindert. Net alleen als de film is populair, ik boekhandels vernemen in een tanneming in de verkeer van het boek waarop de film baseerd is. Zocht ik boekenverkeper Manon de Vries.
1: Ja, dat vernemen wij eigenlijk best wel vaak. Zij zijn voor de Odyssey werd wel vaak boeken verkocht, dus binnen verschillende vertalingen. En elke vertaling wordt normaliter eigenlijk elke maand wel één van verkocht. Maar we zeggen nou dat dat echt wel heel veel meer is. En dan vooral van Emily Wilson. Nolan gaat haar, ik ben dan dat de film op haar vertaling is gebaseerd. En die is gewoon net met ons te slepen. Maar kunnen ze ik net bestellen eigenlijk omdat alles in herdruk is, omdat het zo populair is.
2: Ja, hoe komt dat, denk je?
1: Ja, volle meisjes die zeggen zijn filmen. Die denken dan van, oh, misschien wil ik het toch maar een keer lezen. Of sommige meisjes naar het vroeger lezen. Sommige meisjes kennen het net niet eens dat ze de film gaan zien. En die wil dan toch ik even een keertje zijn van, oh ja, wat weet ik alweer, even de originele tekst. Vaak is ik wel een verrijking van een film. Dus ik denk dat vooral voor de meesten daarop denken van, oh, kijk, ik wil even nog lezen. Maar even, het is dan een lang boek, maar toch.
2: Ja, het is een pittig boek. Wat vertelt zo'n boek dan oors dan zo'n film?
1: Elke vertaling is oors, omdat het dus is maar in het Oud-Grieks is kreun. Binnen al die mensen die hun eigen interpretatie hebben in de vertaling. Dus, maar het brengt vaak veel meer diepte. En omdat ze veel meer tijd haast, ik kom vaak veel meer informatie dan dat wat ze op een film kist litte zien. Oors is een film ik iets van 8 uur lang. En dat ken ik natuurlijk net. Dus mijn boek kist toch wel veel meer de diepte in en veel meer informatie mij krijgen.
2: Ja, want heen dat vaker? Dat er dan een film uitkomt en dat al de boeken, al het verhaal dan weer helemaal ter leven komen?
1: Ja, we hier net mijn Wuthering Heights. Die weer helemaal weer tot leven kwam. Mijn nieuwe filmadaptatie. En voor de rest, ja, het gebeurt wel regelmatig eigenlijk. Vooral bepaalde klassieke. Als die één keer weer op die manier in de spotlight komen, dan wil het toch voor de meesten weer even het of oprakelen of gewoon zelf weer voor het eerst lezen. Het is toch een beetje een inspiratie voor de meesten.
0: Zo mijn boekverkeper Manon de Vries. Bij Tresor is het verhaal echt bekend. Daar laat een van de oudste drukte versies van het boek. Die komt uit 1488. Daarover vertelt Hilbert Vinkenoog van Tresor.
3: Nou, deze is tegen bijzonder. Het is namens de oudste editie die het we hebben, die het print is in de Griekse taal. En het is echt het oudste werk, dat een grutwerk in het Grieks, dat verschijnt is, een printenwerk. Maar het is net in Griekenland gedrukt, maar in Italië, in 1488, in Florence. En zonder dit boek zouden we nou net de film hebben die het we nou hebben, want daar is echt dat verhaal, is mooi gaan met die vlechtelingen naar het Westen. En toen was dat een part van ja, de Europese literatuur, zaten we dat kennen. En is er zelfs een Friese oorzetting van maken. Ja, ik denk dat de kern bleef wel hetzelfde. Hè? Het is een verhaal van een man die graag naar huis wil. En ja, daar kennen we allemaal wel wat in vinden. Binnen we op het werk, binnen we op vakantie. De eind van de dag wil je graag naar huis. En dat is een beetje de kern. Maar ik geloof echt dat de Odyssee is heel speciaal. Omdat het zo makkelijk is om te vertellen. Het is gewoon een goed verhaal. En daarom is het You the Die nog zo populair.
2: Ja, denk je dat dat in de toekomst ook wel heel dit vaker gebeurt? En dat alle vrouwen die het misschien net zo populair zijn, in ieder geval opdoeken omdat ze ja, misschien nou ik wel even van weer binnen?
3: Nou ja, ik denk het als wel. Ik denk dat we heel tijd waarom griepen in het verliezen om ons nou beter te begrijpen. En dat mijn geweldige werken die het we hebben, liek als de Odyssee, dat daar wat van alle tijden in zit, in die ek van Joert. En dat die epische verhalen, daar kunnen we nou nog wat uithellen. Van, wat docht je als je naar huis wollen en het gaat net? Hoe ver ken je daar mooi? Wat haal je ervoor? Ik denk dat binnen vragen ik van alle tijden nou is.
0: Ja, mensen niet nieuwsgierig worden binnen nou het verhaal van The Odyssey. De film is vanzelfs nog heel te zien in de Friese bioscopen en filmzalen. En de boeken, ja, die ben al eeuwenlang dus te krijgen.

0: Bisto op vakantie?
1: Doch de groeten op de radio, in Koeienmidje.
2: Hoi hoi, dit binnen Marije.
3: En Hielke.
2: Of Skielke. De groeten aan iedereen in Bakkeveen.
3: En de omjouwing.
1: App die vakantie op WhatsApp nou. 0620 4 Ian Jochen.
0: Dan komt hij voorbij in Goeiemiddie.
1: De groeten op de radio.
0: Dat is wel eens wat oors als een

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: Het is hastie alweer, heegt iets. Voor een oorshow van het Orenfrieskenijs, Jacob Stalwagen, een goeie middie.
8: Een goeie middie. De KNRM had juist een schip met motorprobleem naar de haven van Lauwerzeer gebracht. Door de Hudewien en de Roegerzee. De rutschip stuur is richting het strand. De KNRM rukt uit met 2 reddingsboten. Eén daarvan had het schip naar de haven sleept. Nick van Prooien en zijn zoon Jorik varen de Alvesterentocht en dat doggen ze net zonder reden. Ze willen de broeken van wetterstof promoten en tegelijk vregen ze omtikking voor de spierziekte MS. Het is net als van Prooien mogelijk om de tocht met één tank wetterstof te volbrengen.
9: Ja, we hebben één tankje waterstof. We hebben wel een reserve natuurlijk, hè, want we willen niet stil komen liggen, dat is gevaarlijk. Maar we kunnen met één tankje van 700 gram waterstof kunnen we de hele tocht varen.
8: Tegelijk vregen ze omtikking voor de streets en de spierziekte MS en de motivatie ervoor is heel persoonlijk, zegt Van Prooien.
9: In onze familie komt helaas MS voor, bij mijn vriendin en bij mijn schoonmoeder. En dat weten we eerstehands hoe dat is en wat voor impact dat kan hebben. En we zien ook hoe belangrijk het is dat er goed onderzoek naar gedaan wordt. En daar willen we dan graag op deze manier ook een steekje aan bijdragen. En wij hopen dat iedereen daarvoor een donatie wil doen.
8: Onder duurzaamheid in wie wat had juist de brandwest bij een hoes. Een bankje wie toch een nog onbekende reden in de brandvlijn. De helpt is druk nu, maar de bewinner koer de brand zelfs uit meidje. De brandwacht had een nijcontrole die in verband met het droogte en het warme waar. Op de 4e sneeuw van augustus is al hier het Friesk kampioenschip Ielrikje onder pastoriesingel bij Tjolbert. Reden voor verslaghouder Esther Bethlehem van Streken op RTV NOF om vroeg te zijn met een van de jedere winners, dat is door de Postma.
10: De kleur moet perfect wijzen, maar u nodig je om te kijken. Wie horen van een mooie kastanjebruine kleur? Als nu een harder wit in die kant nu komt, daar rik je ze met peppels, ze populier hout. Dan is die heel die is geel als dat doet.

0: je daar en daar zit die kleur op. Maar ja, wie horen van een mooie ja, kastanje-reedbruine kleur. En, ja, en ik zeg altijd, hout en soort maken het verschil.
1: En het Friese kampioenschap Ilderkin is op 22 augustus in Tjolbert en er binnen meer dan 50 deelnemers.
2: En ben je nou nieuwsgierig? We hebben nog het verdere verhaal van Doere Post, maar dadelijk in Nooi Friesland een wiedwaardige reportage.
3: Bist u aan een nieuwe uitdaging? Bij Faber en Wijnberg op Ameland binnen we op zoek naar gemotiveerde collega's. Al veel generaties lang hebben we kwaliteit hoog in het vaandel. Kijk voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
4: No bij Lippe. All in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
3: Pak je koffie? Bekijk de vacatures op onze website faber-wijnberg.nl.
5: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
6: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
7: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
8: Bierster baarlijke opbromming. Bellerie de Boer, goed kwot en het joer.
7: Kom naar EasyZit in Burgen. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
9: Nooi Friesland.
10: Jantine Weidenaar. Zimmer in Friesland.
2: Omroep Friesland. Het komende jaloere een soort simmelske bijdragen. Uw simmerverslagjouwer is in Janne Woerts. En wij joggen voor u top dat FK Ilrikje. Maar eerst het waarbericht van Tjitske Wiebinga. Goeiemiddag.
11: Een goeiemiddag.
2: Ja, het is weer even wat koeler als begin van de week.
11: Ja.
2: Wat zijn de temperaturen op dit stuit in de provincie?
11: Nou, eigenlijk voor een groot part wel al boven de 20 graden. Het is verder ik wel ongenaam. Doet ik je krijg hinderie. Het een heel vrolijk waarbeeld, wolken en zinnen. Nou, op Vlieland 18,9 graden. Kwaaijum had het ik al hard 20 graden. Typisch Friesk waar, zei de waarnemster daar. Maar zinnen en wolkenvelden, nou dan wordt het op haast 22 graden. Isbrecht hem 21,6. Summer 21,3. En Bakkeveen en Frieske Pijl, die zit ik krek boven de 20 graden. En dat komt omdat, nou ja, daar krekt even een buik hoor in de schoot is. Wat chokkere bewolking. Want de loeken toch hele enkele lichte buiken zoer. En dat wie just jong eigenlijk ik al het geval. Daar wien meesten in het noorden van de provincie, die werden ik al wat verrast. Ik kreeg vanmorgen foto trustuurt van een collega die hier 4 mm aardtapen in Haas. En ja, er is één verklaring voor. En dat is omdat het zeewetter gewoon al zo warm is. Er wie geen enkelde waar model van Joert eigenlijk die het onjoeg dat er vanmorgen echt nog wel wat buikers mogelijk wien. En nou ja, ik op oren wie is en wie het eigenlijk net echt zichtbaar. Nou ja, je model die hier het eigenlijk wel goed. Maar de verklaring hiervoor wie dus dat het wetter is al zo opwarmen dat, nou ja, je kan nou eigenlijk elk signaal wel oppakken als dat er dus dan wel wat rijnwetter valt. Nou ja, dat is wel handig om te weten. En nou ja, van de midden kan ik wel stellen, dan is het eigenlijk oeren wol droeg en hebben we dus dat vreunlijke Friese waarbeeld met stapelwolken en zinnen. Nou, dan ik verwacht je dan ik temperaturen om de beide 21, 22 graden op de meeste plakken. Maar dan jong, dan komt dus die steuring opzetten vanuit het noordwesten bij. Nou, ik verwacht je het meeste deels lag nog in het noordelijke part van de provincie. Zij geënden wij de provincie in als zil het wat minder worden. Maar ik kom de nacht, is een licht buiken nog mogelijk? Verder is er dan een soort bewolking en met een afzakje in de wind die dan al heel dal verslijn uit het noordwesten waar je komt, hebben we dan minimum temperaturen van zo'n 13 rond zo'n graden.
2: Ja, dan vind ik altijd een goede advies om dan voor de nacht even dat kersen van de tuinmeubels al te halen.
11: Ja, want dat is wel, en nou ja, zeker ik, morgen hier, dan ken het ik hier en daar nog wel eens even een licht buiken oerloeken. Eigenlijk met dezelfde omstandigheden als werd we nou ik oer hebben. Even een licht buiken die het ontsteken kan. Ja, ik kreeg ik nog een leuke opmerking. Die zitten natuurlijk meestal in een tent of in een vaartent voor de caravan. En dan klinkt het toch wel wat heftiger als dat het uiteindelijk is. En sukke buikers binnen het ik. Hè. Het klinkt als dat het echt nog wel even stevig troorijnt. Maar dan kom je buiten en dan valt het eigenlijk wel ta. Nou, sukke buikers hebben dan monier ik nog. Maar midden dan is het eigenlijk oerel wel droeg. En dan zullen we vanuit het westen wij de zinnen op heel tijd meer plakken erbij komen. We komen dan stadig gewoon ik weer onder invloed van hege druk. Nou, morgen nog temperaturen van 21 of 22 graden. En de wind die dacht dat ik er een stik kalmer aan. Dus morgen echt een nou, kalme, vriendelijke Friese simmerdij.
2: Twee Friese simmerdagen achter elkaar. Ja, met net maler.
11: Nee.
2: Dan geven we nou het weekend. En ja, ik al wel loeren over de volgende hitteweg.
11: Ja, die hitteweg. Ja, dat is benamen vooral in het zuidelijke en middenpart van Nederland. Ik moet zeggen dat wij hier in het noorden, nevens mij, nog heel dan net een officiële hitteweg gaan hebben. Dus ja, ik verwacht je dan ik sneun en snijn hele ongename simmerske temperaturen, 24 tot 22 graden. En dat komt, nou ja, dat hege drukke biert, dat scoot hoe dus hinnen, smiet dan weer een zuidelijke streming op. We zetten sneun uiteindelijk nog een enkele mistbank, daarna het de zinnen volslijnde haatrol en dat liep het op snijden. Ik zou u te pakken, dan wordt er nog een skepke boppen op die temperatuur. De smieten 26 en 24 en dan sluit ik eigenlijk heel lokaal in die 28 30 graden ik net uit. En op meen je dan nog weer een maximum temperatuur van zo'n 22 en 24 graden en van meen je al dan waait de wind tijdelijk ik weer even uit het noordwesten wij. En dat is typisch voor deze simmer, voor u zo'n jouwing. Zodra dat die wind uit het westen of noordwesten wij waait, dan zak je die temperatuur zeker bij u's, krijgt onder die 24. En voor een hitteweg is het gewoon simpel. Je hebt 5 dagen op riegen simmerske temperaturen nodig, waarvan er dus 3 24 plus en dan nog 2, als ik het goed heb, 30 plus. Het kan ik wel eens 3 dagen 30 plus wezen. Dus ja, en daar komen we heel tijd krijgt net ontaar. Dus een officiële hitteweg hebben wij in uw provincie dan net aan.
2: Nou, ik vind het eigenlijk wel noffelijk. Dan hebben we elke keer weer een moment van koelte. Ik heb al het warme raam waar even niet hier zetten.
11: Absoluut.
2: Trouwwaaien.
11: Absoluut.
2: Maar dat heerlijke brieske van Oude Zee. Ja. Dank u wel, Tjitske Wimminga.
11: Graag die in.
9: Van Tolve ont Inroeren
12: bij Omroep Friesland.
13: Noe in Friesland.

0: Raptiel en Klaske Smit, mooi noemer, allinnig, mooi dij.
1: Twaanjoghurt.twa FM.
2: Omroep Friesland.
0: Dus Simmer Verslagsjouwer, die is joet de hele dag in en bij Jennewoord. Jedder jedden wij al van de havenmaster in het warp. En we blijven wat in die wettersport hingen. Maar dan wel krekt wat oors, want Pelle, daar bist nou bij een bedrijf dat eens meer werk in de winter als de Simmer had, toch? Waar bist?
3: Ja, nou, hij is het hele hier wordt ook. Ik ben bij wettenbedrijf het Kompas, die toch een soort onderhoud ontboorten. Ik steer nou in mijn eigenaar Christian van der Laan. De goeie met je, Christian.
4: Goeie met je.
3: Ja, hier in de Simmer, hij zo aardig trok.
4: Ja, in de Simmer is hier altijd wat te doen. Van storingen tot schilderwerkzaamheden. Ja, er is altijd wel wat te doen. Ja.
3: En jullie lezen nou ook een onderboordje, een paar sloepjes. Wat is hier mijn honger?
4: Nou, we zijn met deze sloep druk dwaande om het schilderwerk weer netjes te maken. Daar weer een protte rust.
0: Ik geloof dat we Pelle nu man kwijt binnen. Dat is zoals het zesde. Ja, nou wordt het net al te 4 voet van onze verbindings. Maar we zullen even zien of we hem nog te pakken krijgen. En misschien in de krek in een gebouw, misschien in een loods of iets mooi beton. Dan wil het nog wel eens dreig wezen om die verbinding te stond te brengen of te horen.
3: Ja, Jantine?
0: Ja, daar is er weer. Wie is het krijgt een gebouw
3: ja,
0: hier rond?
3: Nou, we staan het niet de deuntje in de lood. Ja. Dus ik ben nu in een stukje de boek gegaan. Maar
0: ja, dat wil
3: ik hoop
0: wel
3: dat de verbinding nou het hoort.
0: Zeker, ik zou vooral boeken bij...
3: Ja, nou, doen we dat. Wie neemt blum bij het stukje van Simmers? Wat maakt je hem hier al in mij?
4: Ja, Simmers is er van alles hier te beleven. Er zijn een soort mensen die bij de boord te wetter gaan. Maar ik, mensen die hier van een dij komen in de haven. En daarnaast hebben we een grote klantenkring die hier de boordenbeurs in opslag gaat. Dus we zijn altijd wel druk dwaande.
3: Ja, en in die orenloods, je noemt me daar staat een oren, een preem. Wat is daarmee om hoor?
4: Ja, die preem die had een klant van ons krekling kocht. Die wil hem graag ombouwen tot rondvaartboot in Amsterdam. En hij had daar zelf een rederij en hij besteedt zijn werk uit aan ons.
3: En is dat dan echt een groot project?
4: Ja, dat is voor ons wel een groot project. Daar zitten we meerdere weken in. En ja, daar hebben we het wel druk mee op het moment.
3: En Jim, hier ik, nou, Lies Havertje, maar ik een vrij plak waar elke neer zijn boot in, een helling waar elke neer zijn boot in het wetter dwanken. En dus zij kreeg van het parteer al even, dat is vermakelijk.
4: Ja, dat is zeker vermakelijk. We zitten hier ongrenzend aan de Iepenbieren trailerhelling. Er gaan honderden bootjes per simmer erin. En er is altijd wat te kniezen. Die een keer het achteruit rijden, de oren had spul met elkaar. En ja, er is altijd wat te beleven.
3: En wat is nou het meest voorkomende probleem waar mij het meest neer komen?
4: Nou, het meest voorkomende probleem wat we in heel soort zin komen is dat de boordmotor net starten wil. Dat de meest verkeerde benzine broekt ha, of ja, dat de accu leeg is. Dat zijn wel de meest voorkomende storingen die we zien komen. Ja.
3: En nou lissen er wel wat boordjes. Hoe ziet het hier winterdijs uit? Want het parkeerplank, ja, er zijn auto's, maar winterdijs ziet het er wel wat oors uit.
4: Ja, winterdijs hebben we haast geen plak voor auto's, want er zit alles vol boeten met boorden die we in een stalling hebben. Binnen staan we nu in de loods. Dat zit winterdijs helemaal vol tot ons dak daar heeg. Stapelen we de sloepen op. En in het varen hier helemaal alles er weer uit.
3: De komende weken nog drokte, verwacht je?
4: Ja, in de komende weken hebben we nog steeds een soort drokte. We zijn het project voor Amsterdam rond. Nou, dan hebben we nog wat schilderputjes die we te doen hebben. En vervolgens beginnen we al haast met de winterstalling.
3: Nou, genoeg te dwan, tiertanken, Christian. Jantine, drokte hier bij de loods en ik nog in de haven. Ja, de laatste weken van de bouwvak van het noorden, dus nou volle drokte nog.
0: Ja, zo staat dadelijk dan ik nog de hand uit de mouwen steken om ze te helpen?
3: Zeker.
0: Ja, dat zie ik wel verwachten. Pelle Numan, daar dus in Jennewoud, uw simmerverslagjouwer.
2: Nijs, sport, ware muziek.
1: Dit is Omroep Friesland. Noe in Friesland.

0: Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. Ja, we gaan ten eerste krijgen al even hoor. Wat van Rikke Ielgoud, die mat de eren goed hier op een horen. Want op de vierde sneun van augustus, door het dus nog wel even, is alle jaren het FK Ielrikken. Verslaghouwer Esther Bethlehem van streekomroep RTV NOF. Die keer daarom deel bij een van de jedere winnaars.
1: Ik ben door de Pasma. En ik ben mijn vroegpensioen en mijn hobby. Ja, dat is heel erg. En dat ook al van om te holden.
2: Doe de site hobby, maar doe deze al vier keer Fries kampioen, Jan.
1: Ja.
2: Dus dat is wat meer als een hobby, voor mijn gevoel.
1: Ja. Het is wat een uit de horen hobby. Let me het zo zeggen. Het is vertieren, het Fries kampioenschap vertieren is gewoon echt heel leuk. Want het is als toen drie keer achter nog kampioen wist, dan meest is Chris een replica van de skier heel. Maar als een vijf keer in totaal wist, dan krijg ik de skier heel. En ik ga hem vier keer wonen. En mijn collega, ik zeg nooit concurrent, een collega Sybrand Roos. Sybrand is ook vier keer kampioen. Dus het is voor twee personen is het gewoon heel leuk. En dan gaat hij naar Eddie de Roos. Eddie is van mijn drie keer kampioen. En Lietse Eddie is ook drie keer kampioen. En die komen al hier uit Van Horen. Dus ja, daar zit wel kwaliteit.
2: En wat maakt het nou een perfect Rikke Iel?
1: De kleur moet perfect wijzen, maar u nodig je om te kiepen. Wie horen van een mooie kastanjebruine kleur? Als nu een harder wiek in die kant nu komt, daar rik je ze met peppels, ze populier hout. Dan is die je zo geel als dat doekje daar. Daar zit die kleur op. Maar ja, wie horen van een mooie kastanje-reedbruine kleur? En ja, en ik zeg altijd, hout en soort maken het verschil. Wat voor soort broest, hoe soort is het en wat voor hout broest. En dat is echt heel belangrijk.
2: Ja. En doe dat nou al jou een keer won. Verhoort er dan ik nou iets van de tarieding naar het Fries kampioenschap? Wat doe je dit keer ooit? Of misschien wat hetzelfde?
1: Nee, ik ga wel eens aan het experimenteren geweest. Ja, mijn extra kroeden toevoegen. Hey. Maar dat doet niks. Nee, het is puur het soort. Dat is de... Dat horen dat voelt niks daar. Oh, Willem, doe haast allemaal net.
3: Ik ga ze.
1: Best. Ja, allemaal. Ja. Toppie, jongen.
3: Ja, succes, mijn dochter.
1: Ja, kom goed. Maar ik rees je ook niet weg. Ja. Hoi. Succes. Yo.
2: Ja, we zullen hier, jongens, is helemaal gebeuren. Jouw harde, verste klanten, die komen hier deel.
1: Ja, gelukkig wel. Maar ik zie hier wat we aan doen hier.
2: En waarom hier altijd in Jennewater, de braderie?
1: Ja, dit is een van de mooiste braderieën. Dit is echt gewoon bekend en toeristen. En met die een praatje. Het is gewoon leuk dat ze altijd wegkomen. Want dan wisten ze dat ze goed doen. En dat vind ik het mooiste.
2: En wat ik eigenlijk wil gaan doen, dat had voor jou een keer het Fries kampioenschap won. Dit was jouw keer voor de vijfde keer. Maar dit was ik automatisch de laatste keer, zei Doerde. Krijg wij om de laatste keer?
1: Nou, dat zei de Git. Ik vind zij iets voor leuker om te doen. Dat je het samen op de tijd niet zet. Maar ik zei, als je echt serieus om de kampioenschap mee dan was, toen zie ik toch voorhand al die Niel nu, die van de jury broeken was. Dat moet zien wijzen. Nou, dat je dan op de tijd niet zitten van welke risico komt. Nou, en dan moet de tabbereiding, de poetsen, het moet goed skiën, de graad moet zoeken, skiën wijden van binnen en al dat soort dingen. Dat gaat gewoon, ik ben eigenlijk, dat is een hele vreedwinkel bezig met de tarieding. En dan had de dag van het Fries kampioen zelf nog. Ja, die gaat echt een hele protein in zitten. En daar had ik zo'n beetje, denk ik, nou nee, de show gaat er dan op het al. Ik denk dat dit mijn laatste keer is. Maar ja, als ik hem win, nou, dan maak ik nog een keer, maar dan maak ik een verdediger. Dus dan wordt het wel hoor.
0: Ja, sinds nooit dus. Door de pas van wie dat. Hij praatte met verslaghouwer Esther Bethlehem van streekomroep RTV NOF. En ben je nou nieuwsgierig worden of krijg je zin in zo'n Rikke Ieltje? Dat FK Ielrikje is dus op sneeuwen 22 augustus in Tjalbert. En er binnen dus meer dan 50 deelnemers. Voor elke smaak wel wat te vinden, denk ik.

0: aanhoudende weekend. Wie is er nog in Nederland van een speciaal optreden in Amsterdam? Dit weer Madonna en Beautiful Stranger.
1: Azen bij Omroep Friesland.
2: En ze hellen als verrassing gewoon, ik kan hem hier ook nog even op het podium.
0: Oh, dat heb ik net eerst mooi gekregen.
2: Ja, die hellen ze er ik nog even bij.
0: Oh jee.
2: Dus er staan de twee grand dames even op het podium.
0: Oh.
2: Daar in
0: is daarbij bij ze wel? Ze hebben wel wat vergane glorie, hè?
2: Ja, ik weet iets. Doe ik een lied van. Ik weer heel erg fan van Madonna. Maar ja. De laatste albums zie ik net zo volle meer aan. Dus,
0: nee, en ik weet net, zond dat optreden bij het Eurovisie Songfestival. En ze behoorlijk nice te noorden zie het.
2: Nee, en ik heb een keer live bij een concert van haar West. Dus ik heb er al een keer live gezien. Dus
0: klaar, ja, hoeven het meer te gaan.
2: Nee, precies. Dus. Maar West, wel hinnekist in Kwatten, dat is nou bluf in Wergeer. Want Wergeer heeft een nieuw festival, live in Wergeer, 12 dagen lang, in september. En bluf is daar de hoofddekt. En ik moet twee kaarten voor Jan van der Midi. Dus die kist winnen.
0: Daar weten we van, die King goed, jongen.
2: Ja, zeker. Pascal, dat is echt een topzanger. Dus dat is altijd goed. En Pelle, die is nou misschien wel in het mooiste gebied van Friesland. Ik vind het echt geweldig. De Ordevin en Jennewaard, die onkrieten. En daar zie ik een linkplaat bij. Dus ik word een beetje algemeen horen. Iets met wetter of zo. Of schoonheid of beauty. Ik weet het net. Bedenk iets leuks.
0: Ik sluit me nooit in.
2: Ja, dan denk ik ook maar even. Ja, en als een suggestie hebt, dan moest je hem appen. Komt via de Omroep app of 0620. Jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen.
0: Doen we dat. Dadelijk alle keer dus. Goeiemiddag, mooi Diana de Groot. Ontzaf je deze editie van No in Friesland. Meer nieuws vanzelfs op onze site en in de app. Van Alves een hele noffelijke middag.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bad City aangesproken op de overtreding van het rolmodellenverbod. Er zouden herkenbare verwijzingen zijn naar bekende beroepsvoetballers die worden gebruikt in reclames. Die reclameuitingen zijn direct verwijderd. Tijdens het WK voetbal heeft de kansspelautoriteit het toezicht verscherpt. De huisarts uit de plaats Roon, die gisteren per direct werd geschorst, had jarenlang een ernstige alcoholverslaving. Ze werd ooit dronken aangetroffen in haar eigen praktijk. Op de dag dat ze bij een patiënt euthanasie zou uitvoeren, liep een incident met alcohol zo hoog op dat ze werd opgenomen in een kliniek. Energieleveranciers mogen de prijzen voor gas bij een vast contract niet verhogen bij de invoering van bepaalde nieuwe regels. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt, die bedrijven heeft aangesproken die dat wel in hun voorwaarden hadden opgenomen. Het draait om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas die de komende jaren ingaan. VN-experts roepen Iran op om te stoppen met de slechte behandeling van etnische minderheden. Sinds protesten, die begonnen in december, worden ze steeds vaker slachtoffer van willekeurige detentie, gedwongen verdwijning en marteling, dat zeggen experts. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
1: Para Link & Co, Guiana Cinico.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bad City aangesproken op de overtreding van het rolmodellenverbod. Er zouden herkenbare verwijzingen zijn naar bekende beroepsvoetballers. Die worden gebruikt in reclames. Die reclameuitingen zijn direct verwijderd. Tijdens het WK voetbal heeft de kansspelautoriteit het toezicht verscherpt. De huisarts uit de plaats Roon, die gisteren per direct werd geschorst, had jarenlang een ernstige alcoholverslaving. Ze werd ooit dronken aangetroffen in haar eigen praktijk. Op de dag dat ze bij een patiënt euthanasie zou uitvoeren, liep een incident met alcohol zo hoog op dat ze werd opgenomen in een kliniek. Energieleveranciers mogen de prijzen voor gas bij een vast contract niet verhogen bij de invoering van bepaalde nieuwe regels. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt, die bedrijven heeft aangesproken die dat wel in hun voorwaarden hadden opgenomen. Het draait om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas die de komende jaren ingaan. VN-experts roepen Iran op om te stoppen met de slechte behandeling van etnische minderheden. Sinds protesten, die begonnen in december, worden ze steeds vaker slachtoffer van willekeurige detentie, gedwongen verdwijning en marteling, dat zeggen experts. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
6: Hey Pieter.
7: Hey Johan.
6: Hier is het al yet?
7: Nee, wat is er aan de hand?
6: We hebben wat meisje in Bitcoin op de sneus. We hebben nu de wielde van Oismapartij, maar zachte balkeertsen.
7: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar Maten. Dan steen ik weer eens op de Van Oismapartijen.
6: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
7: Meesken, net stinnen, maar erheen. Dus jouw je hem gauw op.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De politie zegt verrast te zijn door de onaangekondigde demonstratie van boeren gisteravond in Apeldoorn. De politie greep niet in, hield niemand aan en begeleidde de trekkers over de snelweg. Ook als een demonstratie niet is aangemeld, hebben we die te faciliteren, dat zegt een woordvoerder. Dat valt binnen het demonstratierecht. De kans bestaat dat volgende week een officiële hittegolf wordt genoteerd. Dat zou de tweede zijn van dit jaar. Halverwege de week lopen de temperaturen namelijk weer flink op. Volgens Weer Online zijn de droogteproblemen voorlopig nog niet voorbij. Er zal weinig regen vallen. De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bad City aangesproken op de overtreding van het rolmodellenverbod. Er zouden herkenbare verwijzingen zijn naar bekende beroepsvoetballers. Die worden gebruikt in reclames. Die reclameuitingen zijn direct verwijderd. Tijdens het WK voetbal heeft de kansspelautoriteit het toezicht verscherpt. De huisarts uit de plaats Roon, die gisteren per direct werd geschorst, had jarenlang een ernstige alcoholverslaving. Ze werd ooit dronken aangetroffen in haar eigen praktijk. Op de dag dat ze bij een patiënt euthanasie zou uitvoeren, liep een incident met alcohol zo hoog op dat ze werd opgenomen in een kliniek. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

0: je neer.
1: We zijn hier live vanuit het Vreugdeveld in Wommels. Het is Saphir.
0: We bedarren in de finale.
1: De kruttenfinale.
0: Met twee vingers in een noot.
1: Een makkie van die jongens, hè?
0: Maar in een keer in de finale.
1: Dit is Keertse meisken.
0: Roene toch nog wat oors.
1: Ze kennen het examen weer oors.
0: We pakten om en om een woordje.
1: En werden op een sois.
0: Een thriller hong in de loft.
1: En nou in je kweer, jongen.
0: En nou een dikke oerkeertse.
1: Het werd je vier weersten gelijk, sois gelijk meisken. Het publiek hier om.

0: Waarom was de stien op scherp? Het werd hier moe stil op het veld.
1: Ik werd vongen troch de stilte.
0: Ze met het noodwaan.
1: Mijn maat joeg mij de bal.
0: Stielend zenuwen met heel haar.
1: Ik die twa stapjes te bek. Ik dacht, als ik dit even knal.
0: No, alles onder haar. Eins kan dit net meer mis. Ink is weest. Daar komt zijn oorlog. Voor! Voor, wel 2 meter voor! Hoe is dit mogelijk? Wat een drama hier in Wommels van het zwier favoriete partoer.

20 uur heid. Die lid op een verlenen snij te midden ons je maat met plakboek naar Orosje. En dan zit er maar op te gooien, hoe en ik wil net wezen in hier. Als die bal net voorwest wie, hè? Dan hier de node PC keert. En hiermee wil winnen, kind. En dan begint er samen te

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
2: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Pistaan.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: 4 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karmans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karmans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ook zou hij 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij naaktfoto's van de slachtoffers en tienduizenden beelden van kindermisbruik in bezit. De man noemt zichzelf de buurtopa. Het misbruik gebeurde als hij op kinderen paste in zijn eigen buurt. De man uit Stadskanaal heeft altijd ontkend. Het OM eiste eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen hem, maar daar ging de rechter niet in mee. De man moet zich wel laten behandelen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur even op. De bodem smeult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er zijn nog geregeld bluswerken en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Dan het weer nog. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden kans op een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog, ook dan maximaal 25 graden. En daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
8: Dadelijk ging om de Friesland. De politie had just doen op het starteiland in Snits een man uit Emmenhoorn houden vanwege blutsnit bij de vechtpartij daar. Maar wat hem correct oorspelen had, is net duidelijk. Verder het waarde met Jitske en de eerste muziek is haast van Robert Palmer.
9: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto, is de Van Elsen.
10: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Voor elke reclameuitering. Kompas.frl.
11: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan nou voort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijs handje op een Jouwer.

0: Ingema Energie. Vanzelfs ook Joop Aarten van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op IngemaEnergie.nl.
1: Stinstra Casino, zie ik jij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en word uw snije collega.
2: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
3: Check ik op Stinstra.nl.
4: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, vrouwt wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
5: Wat aan een fabriek, dan moet je een reuze rij te krijgen.
4: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zwaargen wij dat alles geerwerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
5: Vanuit Friesland?
4: Ja, vanuit Gestralen. Van Doorn.
6: Een onverwachte klus, verhuizing of een auto die niet meer start? Huur een bus of auto bij Friesland Huur. Voor een dag, weekend of een hele week. Flexibel vervoer voor als het nodig is. Dus van weekendje weg tot verhuizen en pech. Huur jouw voertuig bij Friesland Huur.
7: Onderwijs.
8: Maar Jacob Stelwagen.

0: I'll be your baby tonight. Hier dat is van Robert Palmer.
1: Van Fjouwer ons Wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jacob Stelwagen.
0: Het is 8 minuten over Fjouwer. Een beetje en welkom bij Onderwijs van Torsi Sint Augustus. Dat leidt tot de droogte op de waterdam een heel dit grutter probleem wordt. En het komt er ook een gebrek aan welslag en een tekort aan schietwetter.
3: Voor onze dijken betekent dat inderdaad een stukje veiligheid wat in geding kan komen.
0: En min ijs voor de knieën in het konijnenparadijs bij de Blessen. De eigenaar wil het gebouw verkeerpje en had de heer van het konijnenparadijs op zijn.
4: We zullen iets nieuws moeten vinden, eventueel moeten verbouwen en ook nog verhuizen. Zeker met 80 konijnen is dat een flinke klus, ja.
0: En de Gutterbioscoop heet The Odyssey. Zorgt het voor topverkeer bij boekenwinkels.
5: En vooral van Emily Wilson. Die is gewoon net met ons te slepen. Maar ik kan het zeker net bij bestellen eigenlijk. Omdat alles een herdruk is. Omdat het zo populair is.
0: En dan dit is het daar mijn onderwijs van Fjouwer ons Zijn Zoeren. Mijn muziek, Nijs en Eftegroen. Met dadelijk onder horen. De politie gaat just doen op het starteiland in Snis. Een man uit Emmen onhouden. Vanwege belutsnit bij de vlugpartij daar. Maar wat hem krek aanspelen had, is natuurlijk. En brandwachtmeesten uit Friesland helpen bij de bestrijding van een grote bosbrand in Limburg. Het voor hier verspreid over een gebied van op zijn meest 100 bunder. Maar hoe is het waarbeurt in het kwad? Tjitske Wiepenga, een goeie met je.
6: Een goeie met je. Nou, er is een mooie afwisseling van wolken en zinnen. En is het nou nog oerel droeg? De westenwind is matig, want vrij krachtig. En is in het trofsneed nou een gratis joggentje. De bewolking zal de komende oeren vanuit de Noordwesten wij taanemen. En valt er in een jongetje wat lichte rijnwetter uit. Vannacht is het dan kalm waar, een gratis viertje en meest droeg. Morgen is nog een lokale spot rijn. Maar in de rin van de dijk komt de zinnen er heel iets vaker bij. Terug de zwak ontmatige noordwesten. Te winnen wordt het echt dan maximaal 22 graden.
0: De police heeft just op het starteiland is net een man uit Emmen onhouden vanwege belutsnit bij de vluchtpartij daar. Wat hem correct aanspelen had, is natuurlijk. Kas Doevedans is directeur van de stichting Skarswergen. Dat is een gewerking van de gemeente Zuidwest-Friesland en de Koninklijke Watersportvereniging Sneek. En hij vertelde jullie goed wat hij doel wist.
7: Ja, wij hier in vanmiddag bij de pont een vechtpartij van een groep. En dat rond wat uit de hand. En daar hebben we op ingriepen bij de beveiliging. En is ik opgeschaald met politie en orendiensten om dat in te dammen. Want het was wel een groep waar ze wel wat vaker vechtpartijen veroorzaken. En die wilden we eigenlijk zo snel mogelijk van het eiland hebben.
0: Zogen hebben we het tiental mensen die het mij akkoord op voorzien. Wat de oorlog in West had, is nog net bekend. Verslaggever Geke Leenstra weer, die hoort op het starteiland en praat met een famke dat er juist erbij weer.
8: Amrens, we staan hier op het starteiland. Om je zin is al een kapotte zinnenbrillen, lege blikjes. En daar wierde je juist een groepje vreun op het eiland. Toen je met een huis zoen, wat gebeurde er toen?
9: Ja, nou, wij zoenen een oer of jelf en jochen en de pont nemen naar huis. Want we hier net je wel weer wat aan. En we stonden in een rij te wachten. En op een jaren wij alle ergens jong. En het liep er wel een beetje op van die vestjes van het voetballen. En toen, voordat we het wisten, ja, en we van ons achteren, ik schreeuw. En toen begon iedereen te draven. En voordat we het wisten, begon ze op elkaar in te houden.
8: Ja, wat zegt ze toen?
9: Ja, in principe een heel soort gedruk en menigte dat graag fut woeren. En een soort mensen die gewoon echt Marco bezig wien en ontvechten wien. En op een gegeven moment begon de hekken, ik kon een kant gescoot worden en hekken begon de lucht in. Dat ging allemaal.
8: Hoe lang had het worden voordat de mensen, voordat de hulpdienst kwam?
9: Ja, in principe dus toen een stuk of drie beveiligers toen het begon. En het viel langer, denk ik, dan dat het uiteindelijk wie. Maar ik denk een kwartier of zo voordat de politie echt bij u stond en onder gang ging.
8: En hoe lang gaat het worden voordat het uiteindelijk het eiland aankoord is?
9: Nou ja, wij stonden voor in de rij uiteindelijk. Alleen wij werden gewoon echt plat drukt. Iedereen wie onder drukken en ze wonen alle keer heel graag op die pont. Dus toen hebben we besloten om het allemaal achteraan in de rij om te sluiten. Daar werd het net bepaald beter van, want daar werd het lieke erg. Alleen ik denk dat het in totaal 2 uren had duren voordat wij eindelijk op een pont stonden. En toen stonden we nog wel echt een heel soort meesken.
0: Ja, collega Tieter Seijns die had bezocht de achterhelium. Wat er nou gebeurd is, Tieter, wat kun je vertellen?
10: Nou, net zo volle nog. Wij hadden in de rit van de dag contact zocht met alle onbelangende partijen. Ja, politie had een rol spelen voor zelfs. Dat beveiligingsbedrijf dat er wie op het Starteiland, dat er rond werk wie. De gemeente Zuidwest-Friesland, de organisatie van de Snitswieken. Maar ze wiezen alle je nou al koor, wat het gaat om een reactie.
0: Ja, wat zegt dan Biegeliks de gemeente Zuidwest-Friesland?
10: Nou, die liet het bij een hele kwatte schriftelijke reactie. Die kwart ook hem gewoon voorlezen in. Gisteren is er een vechtpartij op het Starteiland geweest. Daarbij hebben beveiligers en hulpverleners snel gehandeld en samengewerkt. De verdere woordvoering hierover gaat via de politie. Wij hopen op een fijne laatste dag van de Sneekweek. Nou, ik ga ze nog bellen. Maar meer als dit woorden ze net zezen.
0: Aha, de gemeente verwies dus naar de politie. Dus de vraag, wat zei die?
10: Nou, die komt ook mooi. Een kwatte schriftelijke reactie. Ze zezen onder oren. Gisteren kregen we melding van een vechtpartij op het Starteiland in Sneek. Hier zijn 2 personen gewond geraakt die behandeld moesten worden in het ziekenhuis. 1 van hen is tevens aangehouden voor mishandeling. Het gaat om een 36-jarige man uit Emmen. De politie doet onderzoek naar het incident en de geweldplegers. We gaan niet in op de verdere achtergrond van de betrokken personen. Maar uiteraard onderzoeken we wat de aanleiding is. Bij de vechtpartij werd ook een beveiliger mishandeld. Veel mensen wilden na het incident gelijktijdig het Starteiland verlaten. En dat zorgde voor drukte bij het pontje. Nou, ik kan nooit deze reactie. Ik nog bellen maar de plisje. Maar ik daar was het litte bij deze schriftelijke reactie.
0: Maar Kars Doeverdans, zijn we kijkt van de stichting die het Starteiland beheert, die heet droer dat het nauwelijks gedachten. Het om een groep die het wel vaker vluchtpartijen veroorzaakt. De Gienerk verhaal onder de supporters van de Friese Kapitelle Voetbalclub zien. Besteed meer door de Witte Kamer?
10: Nou, net het meeste. Ik had de plisje vregen, maar die wordt net bevestigd. Ja. En in de schriftelijke reactie werd ik expliciet zijn dat ze net ingaan op de verdere achtergrond van de belutse persoon. De gemeente wilde er al heel dol in het oekwiet. Daar wien ze echt heel alhardend. Ze balen er verschrikkelijk van dat de ontnota zo goed voor hun snitswieken van smet op rent zijn, wordt vierde van Zuidwest-Friesland. Ja, en vierde verwiezen ze naar de plisje. Maar ja, daar zeiden ze, dit maast al je Shen in tramt van de snitswieken, dus maast bij de gemeente wezen. Ja, zo draaien wij in een kringje rond en krijgen we van officiële kanalen net te jaren wat er gebeurd is en wat de onleiding best had van de vjochterij. En kunnen we dus ook net bevestigen krijgen wat Sjoge zei, dat het voetbalsupporters wienen die het maalkoor op een voet gingen.
0: Oké, het is eens. Dank u wel.

0: En zoals u dat van de Talking Heads. Brouwer Meesing uit Friesland helpen bij de bestrijding van een grote bosbrand in Limburg. Het sodium verspreidt over een gebied van op zijn meest 100 bunder, mag ik zeggen. Toen kwam wel op een korte kilometer een grote brand dus, waarbij het de helft van korps in Friesland vregen waard. Willem Brink is bevelvierder van de brandwacht in Absalon. Hij wie een van de meesting van de week heeft mijn collega's oorreizigen naar Limburg. En ik ga hem nou onder telefoon. Willem Brink, een goeiemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hoe vind je het eigenlijk? Wat kan je dus een beetje... Ja, want je kan dus een beetje in de skimmering horen, volgens mij.
1: Ja, wij kwamen jongens om een uur van jou naar om de eerste ploeg van beetje zwaar uit te lasten, zeg maar. En toen wij inzetten waren, toen werd het al donker. Dus ja, wij moesten alles in het lampenlacht bezien. En we konden wel zien waar het nog brandde en waar het nog speelde. Maar ja, verder, het werd al aardig donker.
0: Ja, aardig donker. Maar je hebt een speciaal voertuig dat inzetten wil ik in mijn natuurbrand. Wat is dat voor voertuig?
1: Ja, dat klopt. Dat is een CCFM, zou dat ze dat noemen. Dat is een bosbrandbestrijdingsvoertuig. En ja, daar zit 4000 liter water op. En we hebben een bumpermonitor, een waterkanon, zeg maar, voorop. En die kan vanuit de auto kunnen we die besturen. En dan kunnen we alle kanten uit spuitje om de brand te bestrijden.
0: Ja, en wie dat voertuig weg een van de redenen dat je maar proppen waren?
1: Nou, dat denk ik wel. Het was een peloton uit het noorden. Wij. Twee CCFM's, één uit Beterswijk en één uit Oortrup. En nog twee 4x4 TS'en uit de provincie Drenthe. Wij. En met die vier ben wij naar Limburg gegaan.
0: Ja, en hoe verliep de communicatie dan? Want je bent zelfs in volslijn onbekend gebied.
1: Ja, nou, we hebben een OVD, zeg maar, ik vanuit het noorden, die weer mij is mij. En die doet meer de communicatie en die stuurt dus dan weer om in welke hoeken van het van de bos dat wij blussen moeten, zeg maar.
0: Ja, en die voertuigen, hoe volle van hebben we er eigenlijk in Friesland?
1: Er staan 8 in Friesland. 4 op eiland, elk eiland heeft 1. En dan minder op het verste land, minder dan 4 in een beetje zwaar, 1 in Oortrup, Jobbegeer heeft 1 en Oosterwolde heeft 1.
0: Ja, we hebben zelfs de brand in het zuiden van Europa, John. Nou, ook in het zuiden van Nederland. Het liek er net al dat ze bakken en verwachten kennen. Dus de risico's, ik hier verder mij de dijk, dat liek het mij.
1: Ja, het wordt steeds groter. Maar ja, zoals in Spanje zouden, hebben wij natuurlijk de bergen en daar is de vegetatie heel los. Zo zou we die net krijgen, maar het risico wordt hier ook steeds groter. En dan kunnen we steeds eerder branden in de bosken wel krijgen. Ja,
0: ja, want waar moeten wij als bezoekers van de bosken al op letten? Hadden we er naartoe in gaan? Want ik heb begrepen met een stukje glas of een stukje plastic. Dat kan al heel wat veroorzaken.
1: Ja, dat kan wel. Dat is, het is gauw kleer met deze droogte. En vooral net roken natuurlijk in de bos. Maar en dan wat zorgen voor dadelijk de alarmcentrale bellen.
0: Ja, ja, ja. Verwacht je dat je nog weer inzet worden ze in Limburg? Of rijden ze nou verder wel?
1: Nee, in Limburg is het denk ik eerst. Ja, er moet wat los gebeuren. Maar daar hoeven we eerst net bij in. Maar ja, zolang dat de droogte onhoudt, dan weet je het maar nooit. Dat is altijd niet zo bij de brandweer. We weten nooit wanneer dat de pieper geert.
0: Ja, wat ik zeg bij de collega's van Limburg inderdaad. Het is nog net helemaal uit.
1: Nee, het is zeker nog net uit. Maar ja, dat is een hele grote nightblus. En voordat ze dat echt helemaal goed uit hebben, dan kunnen ze nog wel even om de gang, denk ik. En vooral ik in de gaten horen wat er nou gebeurt. Maar ik denk dat ze daar nog wel een paar dagen onder het wiert horen binnen.
0: Oké. Okay. Willem Brink van de Brouwer, dank je wel voor je tijdlichting.
1: Ja, nou, niks te danken.

0: Want u bent een UB40 en baby come back. Het is haast Jelve 4 en dadelijk het regionale aan zien kwad met Jantine de Weideraar.
1: Cambuur had een fantastisch nieuw stadion. De oergang van oud naar nieuw is meer dan zomaar een verhuizing.
2: Er zijn heel veel oude vrijwilligers ook weggegaan. Dus ja, het is allemaal meer een bedrijf geworden dan een club.
1: Dit weekend in Friesland Dok, stil aan de overkant.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn.

0: Bij de incidenten binnen geen mensen verwoenen rekken. In Offenwier had de brandwacht onder eind van de maandtijd een Shetland pony uit de sleet hellen. De pony wie in het wetter bedarren en koerde net meer zelfs uitkomen. Brandwacht leurde hinder wel even werk van. Maar ze slagen erin om de pony weer op het droge te krijgen. Waar een helpverleningswijn met kraan uit de jouwer oproppen. Maar die wie uiteindelijk net meer nodig. Na de reddingsactie koerde de pony bijkomen. Die kwamen dus krikvrij en rekken verder net verwoenen. Er komt een nieuwe dichtbundel van dichter Epi Dam uit. Viva la Vis is de titel van het werk dat postuum uitgebracht werd. De bundel is ontwikkeld in nauwe gewerking tussen Epi Dam, illustrator Iker Reder en farmjouwer Monique Vogelsang. Dam verstoorde deze december na een lange ziekte. En Sportclub Cambuur speelt morgen de openingswedstrijd van het nieuwe eredivisie-seizoen tussen Excelsior. De Leuters binnen voor het eerst zo'n trei hier voor op het hoogste niveau in het betellen voetbal. Ek voor trainer Johan Plat is de bijzondere wedstrijd. Hij maakt het zien officiële debuut van Cambuur.
1: Ja, Tina, dank wel. Meer nieuws op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app. Zit het dadelijk het waard met Jitske hier in onderwijs.
2: Gister baarlijke opbromming. Bellerie de Boer, goed kwot en het joer.
3: Stinstra Casino zie ik dij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en word uw snije collega.
4: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
5: Zag ik op stinstra.nl.
6: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
7: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
8: De jongens van Venema die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in sneef.
9: Venema Energy. Vanzelfsprek jouw partner van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Zoek op venemaenergy.nl.
10: De Wijnloods zijn de eco-keuken onder pompmaker 5 op het Jerenveen. Dat is juist de mooiste meubels en keukensysteem.

0: onderwijs.
1: Maar Jacob Stelwagen.
2: Omroep Friesland. Zeg maar, verslaggever Pelle Nieuwman zoert de hele dag al in Jellewaard en omkritten. En dan zal het vaak over wettersport gaat, of het uit aanstekker gaat, dat hebben we dadelijk. Maar nu is het waarbejocht. Meidjitske, een goeie met je.
3: Een hele goeie met je, Jacob.
2: Hoe zoest u deze dag typeren?
3: Nou, ik zou deze dag typeren als een dag met, nou, eens wel aangename temperaturen. Wel wat een vlegerige wind, die als je op een rondte steen toch wel aardig onwijzig weer. Maar verder, ja, benammen om het einde van de maand hier en het eerste pad van een beetje vrolijke stapelwolken. En dat is nou eens, ik wist zo. Ik wil wat driegende wolken hier en daar. Ik wil een spotje rijnwetten van, maar ja, dat mij eigenlijk net een naam hebben. Ik wil wat foto's binnenkrijgen, maar echt letterlijk een paar drippen op een groen en dat wie het. Nou, ik kan wel vertellen, er komt voor wat meer om dan alleen nog maar die peerdrippen op een groen, maar volle meer, dat zal het net wijzen. Nou, even naar de maximum temperatuur van Joodskielge, 20,7, 20 graden, ik in Kwaai, maar daar zinnen en wolkenvelden boeren, die hier 23,1 te pakken in de achtertuin daar. Ik riep 21 graden, Laaksem ik 21,2 en 22 plus is het worden in Fryske Pjellen en Bakkeveen. En als ik nou naar de satelliet zucht, dan zucht ik dat de bewolking stadig onvernuterd naar het westen bij Taanimmersil en dat er, ja, dagswol ja, wij de Jontiet een heel zwak frontje van het noordwesten wij richting het zuidoosten taal loopt. En ja, hoe verder die de provincie inloopt, hoe, ja, meer dat rijnwetter eens ik oplost. Dus ja, je kent eigenlijk je zoenhaarsissen kennen de buien rijnen echt leeg. Bob is provincie, dus de waterland dek kan het nog wel even echt even wie het onslaan, wilst jippen de provincie het echt weer om een peer drippen geert. Ja, en verder de wind zakt al, wordt wel echt wat westelijker, dus we krijgen nog weer wat koelere lucht boppen u's. En nou, dat merken we vannacht dan meer Bob het Vesteland, maar daar werd temperaturen van zo'n 12 à 13 graden.
2: Ja, en die buien, die oorlokken, de bewolking, vinden we daar manier bijvoorbeeld nog wat van?
3: Ja, zeker. Het eerste part van de dag heerst ik echt de bewolking nogal, dit is zin

0: Dan ik Utrecht nog wel Shen. Heel lokaal kennen we er even zijn buiken voorbij komen. Liek als Juwet eigenlijk. En dat het even kwaad rijnt. Peer drippen op een groen en dat is het dan. De wien, die dacht dat wel een stuk kalmer om. Dus qua belibbing mij wien, dan is het alweer een stukje vreunlijker. Wol komt eruit het naar het westen wij en dat is dus de koelere hoeken. Nou, dat merken we dan ik onder temperatuur. 21 of 22 graden als maximum temperatuur. Maar wat we wel merken, Sir, is dat vanuit het zuidwesten wij weer een nij hege drukke bier dus kant op komt. En dat zullen we in de rin van de dij vernemen onder de hand van de zinnen die hem, ja, vanuit het westen wij eigenlijk hield niet meer Shen litte Sil. En in de joentiet en in de nacht, ja, dan is het eigenlijk zo goed als helder. En dan nog wel maar die wat koudere luchtsoort boppen is, zorgen dat we eigenlijk voor een hele frisse nacht naar sneuren en ja, zakken de temperatuur op een soort plakken onder de 10 graden.
1: Ja, ja. En dan sneuren een klapper bovenop, denk ik.
0: Ja, sneuren dan een klapper bovenop, maar we zetten de dij eens heel mooi uiteind, omdat het zo fris is en het wetter oerel af, en in elk geval het wetter in de sletten en zo, dat is al aardig opwarmen. Ik kreeg van de morgen een hele mooie foto binnen mij wat mist boppen die sletten, dus dat wordt, ja, ik verwacht ze sneuren te morgen echt een hele mooie start van de dij. Ja, en dan komt die zinnen erbij. Die baant dat wel heel vlug weer fut. En ja, nou ja, die gooit gliek alles erop, zeg maar. En dan hebben we temperatuur 24 rond 22 graden. Een heel soort rondte voor de zinnen. De wien stelt net een heel soort voor. Komt door het laan heen. Dus we hebben te krijgen maar wat een droegere, warmere luchtsoort.
1: En de dagen erin.
0: Ja, nou op snijden dan loekt het heeg drukbied wel weer wat verder. Maar ik dan nog volop zin misschien waar. 28 rond mogelijk 30 graden als maximum temperatuur. De wind giet dan wol om naar het westen niet naar in van de dij. Nou, en dat zullen we op mijn vooral merken. Ik dan een westelijke rond noordwestelijke wind. En dat is dus weer de wat koudere hoeken. Dus dat zullen we dan niet onder temperatuur. Meen je nog een maximum temperatuur van zo'n 22 rond 24 graden. Wol wat meer bewolking. Maar ja, maar de kennis van nou liek het het ik dan nog droeg te bloeien. En ja, dan ken ik eigenlijk al wel stellen dat in de rin van de meen er alweer een nijhege drukke bier dus kant op komt. En dat is ik eigenlijk omdat we tussen twee hege drukke bieren in zitten, dat we op meen je even een dipje hebben, tientje nog een liet dipje, en dan op wijze dan zitten die temperaturen weer een heel eind omheeg.
1: Maar ja, we wisten wel dat het droeg wie, maar moet toch bijzonder het meest kapier. Er hebben wetters zuggen dat ze van de dag denken, ook maar een foto nemen.
0: Ja, nou ja, maar dat is dus mooi. Meesten zuggen het. Ja, dat is ja, een eeg voor details.
1: Ja, nee, absoluut. Ja. Maar ik moet zeggen, enthousiast ben wel wat er hebben wetter.
0: Ja, nou ja, dat wie het kleine niet eert.
1: Zij is ik maar. Nog een keer meer nog.
0: Hey, hetzelfde.

0: lekkerste nijs uit Friesland. Yes, hier.
1: 92.5.
2: De actuele sport.
0: Het waar in Friesland.
2: En de allerbeste muziek.
0: Omroep Friesland.
2: Hier radiostation.
0: Voor alles.
2: Alles.

0: Muziek van Christopher Cross, dat zie je. All right.
1: Ek in de Simmer.
2: Alles wat er speelt.
1: Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland.
1: Omroep Friesland.
0: Dus Simmer, verslag jij over het Pelle Numan. Dus juist de hele dij al in een wettersportgebied bij Utstek. Jenne Woud en omkrieten. En als je wettersporter bent, is wel aardig wat ze daar winkels hebben. Dat ze van alles verkeerp je, dat je flat van hebben. Of net Pelle. Goedemiddag trouwens.
3: Ja, Jacob, goeiemiddag. Ik ben in de wetsportwinkel binnenrond, wetsportwinkel Wester. Ik steek mij Fokke van der Maat hier rond werk. Ik kan je vaststellen, mij dit mooi waar en deze zimmer ga je met aardig drok.
4: Ja, dat is hoe stinken, maar onder de verhuur gaat het wel goed. Maar mij het tanken onder wetten valt er nog tjin.
3: En hoe ken dat is?
4: Ik had geen idee. Mijn theorie is dat er een protomethylboden binnen. En dat ze dan geen dieselolie nodig hebben. Maar ik ga... Ja, eigenlijk niet, misschien een oude van de week vanwege de sneekweek, maar vind ik geen idee.
3: Wat soms wel meer zielboorden als van hen?
4: Eigenlijk net. Het is gewoon een gedachtegang van mij. Maar überhaupt, er binnen wat min boorden op het wetten. Dus we hopen dat het wat meer komt.
3: En in je verhieren ik boorden, hier liggen wat sloepjes. Hoe rent het daarmee?
4: Daar rent het wel goed, maar we binnen elke dag volledig uitverhierd. Dus daar leidt het net aan. Nee.
3: En dat mooie waar, dat helpt er wel bij dat je met ik drokken gaat? Of maakt het eigenlijk steeds voluit?
4: Er komen wel een protte minder mee, omdat het rijnt natuurlijk. Maar hoe het algemeen als het mooi waar is, dan komen ze wel, ja.
3: En binnen dan bepaalde dagen, weken, momenten dat je met drokken gaat?
4: Nee, nou ja, zodra het bouwvak begint, dan is het bij ons heegseizoen. En normaal is het altijd met het scootersiel in Jennewoord, dat is uw piekmoment. Dan komt het meeste verkeer hier langs, dan binnen alle boten verhuurd, dan gaat het los.
3: En hier als winkeltje, maak je hem dan ik extra maatregelen nemen, meer personeel?
4: We zien je altijd met een stuk of vier jouw man. En daar redden het wel mij. En uiteindelijk, ik is net meer dwang als dwang, we kunnen maar stik als drie boten tegelijk tanken, dus dan kunnen we meer man opzetten. Maar ja, als we mensen jou gaan zien en binnen met drie boten, of we kunnen met drie boten helpen, dan mat het zo.
3: Ja, dat is wat denk je, dat soms dat zit je nice. Hoe gaat dat? Mat het meestal zelfs dan, of help je hem erbij?
4: Nee, dat doen we als personeel doen we dat. Want het gaat te vaak, je hebt het wel mis, dan komt de dieselolie in het wetter en dan krijgen we gedoe met de boswachter. Dus dat doen we zelfs. Praten we een beetje met de meesten. Stikje service. En een van al je soorten meesten. Vanuit het hele land. Vanuit Duitsland en Kempotten. Dus ja, dat doe ik. Ja.
3: En wat vind je nou het mooiste ontwerpje?
4: De meesten die langskomen. Dus ik ga, grappig genoeg, op squallen heb ik Duits hoorn, maar ik ga hier Duits leren. Ja.
3: Een soort Duitsers dus?
4: Precies, een soort Duitsers. Maar ik meest uit Amsterdam, Limburg, Brabant, alle hier. En die komen hier dan vertellen hoe mooi het hier vinden.
3: En doet het werk al lang, Heijs?
4: Ik doe het nu 4-4, ja.
3: Nou, dat wel heel wat eer om daar eens. Vroeger dan ik wat per jaar. Ja, meer toeristen, minder oren.
4: Nou, het type toeristen, dat is eigenlijk zo hetzelfde bleun. Het is per jaar is het een... Het ene jaar is wat drokker als het oren hier. Zoals dit hier, het waar is op zich wel noffelijk. Dan komen er wat meesten, maar ouder dan wij hier toen weer een protte Rijn. En toen werd het hartstikke rustig. Ja, en dat is niks ontwannen natuurlijk, ja.
3: En dan is vanzelfs ik wil die corona hier mij maken. Wie het toen ik was?
4: Ja, ik kwam correct nee dat het heftigste diem weer. Maar ik kan me vaststellen dat er toen misschien juist wel wat meer boorden op het wetten weer. Omdat iedereen toen natuurlijk een boord kocht. En er waren ook nog wat regels met de verhuur. Maar dat weet ik eerlijk gezegd net zo goed. Want dat weer krijgt van mijn tijd. Ja.
3: En is dan hier al echt de simmer ontwerp? Of rint het hele hier wat op?
4: Nee, het rint van nou... ik meende van nou het Peerske weekend. Onder mij... wat voor het wezen? Oktober of zo. Maar ik ben zelf alleen nog maar in de simmer. Ja.
3: En dan is het voor die kleren in september?
4: Ja, dan zal ik weer naar Amsterdam. Dus ik daar weer studeren.
3: Dat is echt mooi. Dank u wel.
4: Ja.
0: Een bijdrage weer dat van Simmer verslaghouwer Pelle Numan. Dus Ronan Keating en Life is a Rollercoaster.

Het is nou Samen voor Vivian. Dit is Onderwijs nog ontcijzoren bij jou op de radio hier bij Omroep Friesland. Dadelijk het nieuws van de NOS. Maar eerst nog muziek van Melanie C. Dit is On the Horizon.

0: Friesland.
1: Simmer in Friesland.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
4: Cute.
3: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je

0: de stoet.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Bij Eurojackpot maak je...

0: Potje spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is, maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Een van de brandweermensen is gewond geraakt tijdens het blussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft moeite om het vuur te blussen doordat er in de omgeving geen bluswater is. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karremans spreekt van ondernemersrisico. Hij was op werkbezoek in Nijmegen en maakte een vaartocht op de Waal. Volgens Karremans is er geen sprake van een acute natuurramp en ook niet van een crisis. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. De reisgenoten wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Heraklion. De NPO, de organisatie van de publieke omroep, heeft een leidinggevende op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag. De man, zendermanager van 3FM, had een dikpik geplaatst in de groepsapp van zijn collega's. De NPO heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Dan het weer in het hele land, flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wikkels zit voor de tweede keer deze week voor op zijn meest een part zonder wetter. Just de water al een lange reparatie uitviert, maar goed, is het warm is. Verder het warme jitske en muziek als eerst van Shanna Spyro.
6: Gisterbaarlijke opbromming. Bellerie de Boer, Good God en het Joer.
7: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
8: Stinstra Casino, zieke dij als casinamonteur. Kom del voor een kop koffie en wordt uw snije collega. Stinstra.

0: Riesensteen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
1: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.

0: Werftalent. Tijd voor de volgende stap.
1: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit je ook goed.
2: Onderwijs.
3: Maar Jacob Stelwagen.

0: Shanna Spyro en Material Lover.
1: Van Fjouwer ons Wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jacob Stelwagen.
0: Het is 6 minuten of 4 van welkom bij de tweede woorden van onderwijs van torensdag 6 augustus. De Dijnijngut, de vlogpartij op het starteiland. Amarens, wie erbij?
3: Voordat we het wisten, ja, en we van ons achteren, ik schreeuw en toen begon iedereen te draven. En voordat we het wisten, begon ze op een korin te houden.
0: En dat is ook de tijd dat ik fysieke brandwachtmensen helpen bij het onder controle krijgen van de natuurbrand in Limburg. We maken die Friesland echt om tinken.
4: Dat risico wordt hier steeds groter en dan kunnen we steeds verder branden in de bossen wel krijgen. Ja.
0: En het is ook weer een tijd met dokter bij Sloepverhierders in Jellewaard.
5: Daar rinden we goed mee, we zijn elke dag volledig uitverhierd.
0: En al deze tijd ben we er nog een uur lang met muziek. Nijs en Eftegroen met dadelijk onder oren. Wiekel zit voor de derde keer deze week. Op zijn meest een pad zonder wetten. Juster water al een lange reparatie. Je ziet mijn joot is het weer mis. En we zoeken waarom op de laatste dag van de Snitsvika. Nou is het waar, bedoeld in het kwad. Met Tjitske Wieberga, een goeie middje.
6: Een goeie middje. Nou, er is een mooie afwisseling van wolken en zinnen. En is het nou nog oerel droeg? De westenwind is matig, want vrij krachtig. En is in een trogsneed nou een gratis joggentje. De bewolking zal de komende oeren vanuit de noordwesten mee taanemen. En valt er in de jongen wat lichte rijnwetter uit. Vannacht is het dan kalm waar, een gratis viertje en meer is droeg. Morgen is nog een lokale spot rijn. Maar in de rin van de dijk komt de zinnen er heel iets vaker bij. Terug de zwak ontmatige noordwestenwind wordt het echt dan maximaal 22 graden.
0: Wiekel zit voor de derde keer deze week voor op zijn meest een pad zonder wetter. Juster was er al een lange reparatie uitziet, maar juist is het mis. Een bedrijf Herberg Boswijk had er bot les van, want hoe hoor je een B&B draaiende als je geen wetter haven? Henny Hoekstra is van Herberg Boswijk. Henny, een goeie middag.
7: Goedemiddag.
0: Ja, neem u dus mee de week erop, want dit is dus net de eerste keer.
7: Nee, het begon tiersittemorgen om jou wachten. En toen gingen we zelfs snel in de gaten dat we in wetter gingen. En we zijn er al een beetje onwend, want het is krijgt de gatenkaas hier, de wetterleiding. Dus het is net de eerste keer dat dit gebeurt. Dus we hadden direct tapakt. En de meesten opvang, de gasten die naar beneden komen en direct zeiden, er is geen wetter. Nou ja, de flessen wetter mij naar boven, dat ze snoeten poetsen kunnen, tanden poetsen. En maar hopen en hopen. Maar we hier nog beneden een beetje druk, dus ons koffiezetapparaat die het nog. En aaien, sieren in rijnwetter en flessenwetter hebben we altijd nog klaarstaan voor, nou ja, voor dit soort calamiteiten. En zo kom je dan het ontbijt erop en hoop op de begrip van de gasten. En dat ging gelukkig heel goed.
0: Ja, maar goed, hier denk je, nou dat kan. Toen denk je, nou dat is wel heel toevallig. En nou zit wel op tijd rijden.
7: Ja, want het weer de eerste dag tot kwartier of vieren en uw washok lijkt vol met mijn wask. En dan was je te morgen om 6 uur dat ik hier werd. Want we hadden een dame bij de receptie, een Belgische dame, maar de heer in de handdoek dat shampoo nog in ziet. Dat ik maar weer een fles water mij, dat ze het eruit spelen kon. En nou ja, godzijdank wie het toen maar tot kwartier uur in. Dus de wasmachine werd aan en alles vullen wat we maar vullen konden. Dat we weer water hier en bleed van nou, we kunnen weer douchen en we hebben ook een paar gasten voor langere dagen, van meerdere dagen. Dus we zijn net jongens, als je thuis komt en er is water douchen, dan hebben we dat maar weer honger. Nou ja, en heel begripvol de meesten. Maar ja, toen van de midden om kwartier tot over nog een keer, toen scheert het me goed verkeerd, zeg maar.
0: Dat kan ik me voorstellen. Wat batterie in je bedoel als je geen wetter hebt? Want je wil je dus echt, nou hebben we het al over het maan zitten. Ja, dat heb ik mijn hygiëne te mijn zien natuurlijk.
7: Ja, wij hebben gelukkig alles kin meidje kin. Gelukkig hebben we genoeg wetter in de Rijntonnen, flessen, waterkokers vol. Dus het skimmeidje, dat is al hier een probleem. Ja, bij gasten hebben mijn man, mijn ames Rijnwetter erin. Of tenminste, wij vangen dan uw droegwetter op van de droeger. En de wc-stroom speelt. En tot er weer wetter is. En dan kun je alles weer doen. Het kind al je krijgt, maar het hing het erom. Het hing het recht om.
0: Ja, want ik bedoel, aan je serie Rijnwetter, ik vind het creatief. Maar het is natuurlijk net hoe je het wollen.
7: Nee, tuurlijk is het net wat je wil, maar ja, wij moeten nou een ziel verzinnen. We kunnen net een hutje tegengooien. En we kunnen de mensen ook net voortsturen.
0: Nee, en dit is nou de 30e keer deze week, maar net de eerste keer dat ik zo spart, toch?
7: Nee, wij zitten hier nog straks. Dit is uw zondeseizoen en het is minstens 3 of 4 keer per seizoen. En ja, het is hier een gatenkaas. We krijgen er even de mail op naar je slijn. We hadden je vorig jaar al een vergoeding kregen voordat ze hem vervangen zouden. Nou, dat stier dus al in 2023 op het programma om de waterleiding hier te vervangen. Want het is nog een asbestleiding 50, 60 jaar oud. En dat het wordt maar uitsteld. En ik weet net dat dat een fietsensluiter van de gemeente maakt het meer niks uit. Dat ding moet vervangen worden. Want waar krijg ik even contact voor met die jachtloest, hoe we je verderop, dat is een camping. Die zit met 60, 70 man op een camping die ik naar de wc maat, die ik doe ze al. Die zitten met hetzelfde probleem. Het is een drama.
0: Ja, heb je contact hoor met fietsens?
7: Nee, want mij de jongens die hier druk aan het werk zijn om het te fixen. We gaan Fiet en Saf vaak bellen. Ze zijn boos of ze zeggen van ja, het komt er dan weer op. Dat had helemaal geen zin. Fiet en Saf had geen verantwoordelijkheid. Billy Ander, dat je nog jouw roer niet in stroom had, dan kreeg ze een vergoeding. Nou, Fiet en Saf doet net een vergoeding. Die doet niks en ze investeren net. Dus het is hun eigen schuld. Dan kun je wel. He, maar die hem hier net al mooi meldt op een app. En dan stuur je dan op van de droogte, ja, dan gaat de groenbeweging. Dat ze net investeren in leidingen, hebben wij dit probleem hier. Dat had niks met deze droogte te steken, want dit rent al jaren.
0: Ja, ik had het net zo droog is als nou.
7: Precies.
0: Ja, ja, ja. Nou, skeervergoeding krijgen we dus net. Er is al wel zijn ordonnees zonder het oplossen. Maait iets zonder het oplossen. Het is nou wel komende jaar, toch? Dat ze de boel daar zullen.
7: Safir, wij weten nou in mij hier. Maar ja, dat is nou al jouw keer uitsteld. En het stier dus in 2023 op een planning. Dat ik weet het net, maar hier moet wat om gebeuren. Want zakken wij net een bedrijf runnen natuurlijk.
0: Nee, dat kunnen hier zakken hier, maar dat hou je net zo hier zijn vol. Ja, joh, wel
7: nee,
0: opnood,
7: nee, nee, dit is erg vervelend. En je doet je stjonkende best en om je gasten naar de zin te maken. En we kregen wel bij de btw-verhoging, we lossen het olie wel op. Maar dit kist op een game net oplossen. En naar de gasten daar ook net. En ze zijn hartstikke begripvol. Maar ja, we hier een elektrijkemers vanmiddag, ja, die gingen toch wel echt naar de Elfstedentocht fietsen, een etappe. Even lekker doen ze gewoon. En dan maak je ze dat kennen.
0: Nee, dat is net leuk.
7: Nou, dat is net leuk.
0: Ik wens je soort sterkte en ik hoop dat Vitens mij luistert het of water ik mij logeert en dat het gauw oplost wordt.
7: Dat hoop ik ook. En hartstikke bedankt dat je er even belangstelling voor hebt.
0: Ja, dank. En een hoffelijke joen, ondanks alles.
7: Hetzelfde.
0: Hoi, hoi.
7: Doei.

0: Tell Her About It. Dat. En het weer muziek van Billy Joel hier in het programma Onderwijs hier bij Omroep Friesland op de radio. Dadelijk zullen we het hebben over... Nee, dat kennen we nou dan. We kennen het nou hebben over de snitchik, hè?
1: Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: Want in de snitchik is ik Jutta volop zield vanzelfs. En nu ze correspondent ter plaatse is Gerlof van der Werf. En goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Ja, om te beginnen, hoe het waar voor de sielerij?
3: Ja, Hurwien, ik kan wel stellen. Je zegt, ja, de zeelers, je zegt van, nou, het waaide hartstikke nog wat harder als juster. En dan heb ik het met name over de vlagen. Het is steeds zo'n windkracht 5-6. En dan zitten er echt harde drukkers in. Dus wat dat betreft dan is het wel het werkje wederom deze dag. Dus ja, we hebben eigenlijk de hele week, als dus even terugjust, dan eigenlijk de hele week hebben we gewoon van allerhande windkrachten hand. En dat is wel heel bijzonder, tot helemaal niks, tot eigenlijk hele harde wind.
0: Ja, is het er wel uitveren, Jort, of zijn sommigen er toch net zitten?
3: Nee, het is wel uitveren. Dus alle klassen mee starten. Op twee klassen na die dit eigenlijk helemaal net trekken. En zijn flits C, wat hele beginnende zielers binnen. Ja, dat is dan gewoon qua veiligheid net verstandig. En de larken heb ik net varen, omdat de boot zich daar net verliend om onderin die maar die grote golven te krijgen. Dat is net wat dat betreft loopt hij dan op alle kanten vol. Dus dat is net handig. Dan wist dat van tevoren dat het een hoop werk krijgt.
0: Ja. Joris, ik de dij dat de haardprijs nu deelt worden, volgens mij.
3: Ja, zeker. En er binnen natuurlijk ook wel hele verrassende dingen dan ik wel gebeurd. Ik neem even een Pieter Bleker, of een Erik van der Meer, die de hele week boven ons die het Riant van de midden te vroeg starten. En Pieter Bleker uit Grange, ja, die maakt het er handig gebruik van. En dan wordt het een hele grote rekensom. Ah, hetzelfde aantal punten, dezelfde plakken allemaal gelijk. Maar ja, dan de laatste wedstrijd toch een eentje. En dan, ja, dan giert de hoofdvries toch naar Grange. Dus wat dat betreft, Erik van der Meer uit Grauw, ja, wel erg sneu, moet ik zeggen.
0: Ja,
3: en dan een Thijs Kort, ja, eigenlijk ongenaakbaar. Drachten. Eigenlijk maar alleen nog maar eerste plakken vinden. Dus wat dat betreft, maar dat ben ik de naam die dan ik altijd weer terugkrijg. Ik weet net hoeveelste hoofdvries, maar ik denk dat het een heel rietje is wat hij al woont heeft in al deze snitsweeken.
0: Ja, het is meeskewerk. Het is eigenlijk heel goed door. In feite maken, dat is verlater ik zelf, maar toch is het vrekte sneulig op mij.
3: Ja, het is heel sneu, maar ja goed, wist sommige voetbalwedstrijden eindig ik met pengel, penalties, dus wat dat betreft, dan is dat wel wat vergelijkbaar, denk ik dan. En het verdient soms ik beter, maar ja, daar regels in het wedstrijdziel, hè.
0: Ja, zo is het, ik ben. Het is de laatste dag van deze snitsweeken. Hoe ga je de weken belibben?
3: Ja, een fantastische week. Ik zei net al van alle windkrachten. En man, je hast een die voor met het idee dat we hier op de Middellandse Zee zitten. Fantastische wien, mooie zinnen. En wist, de windkracht is wel het, maar het wetter is net koud. Het is fantastisch om boeten te wijzen. Dus ja, we mogen absoluut net klagen. Ik denk dat wij een 89ste snitsweek afsluiten, maar een heel goed gevoel.
0: Ja, 89, dus daar kom je een extra feestje of net?
3: Ja, hoor, hier gaan we weer een liedje jubileum tegemoet. De 90ste Sneekweek, 200 en jongende Hatzeldag. Dus ja, ik denk dat we er hier wel weer wat moois van Brahma brouwen. En misschien dat we die 600 deelnemers die we nu hebben, dat we die vast houden en dat we dat weer uitbouwen kunnen naar, nou ja, zoals ik ooit een keer begonnen ben, maar 800.000 deelnemers. Maar ja, dat is iets waar we samen met z'n allen heel hard aan werken. En ik denk dat ik goed is om dat op die manier continu te enthousiasmeren bij alle zielers om dan toch maar naar snits te komen om te zielen.
0: Ja, en dan op naar de 100.
3: Ja, dat zou het mooiste wezen. Hè? Nou, nog 10 hier, dat is allemaal een heel eind, hoor.
0: Nou, van dit citaat toch?
3: Ja, nee, dat is ik zo. Het is ik zo maar weer om. Zo gaat het dan ik weer. Als je dan weer terugzijst, dan denk je, dan werd je die tijd blunt. En ja, eerste oor hier weer. Beginnen we weer op nij. Alles, de markt, zie je nou, ik zit... Het is uit te zien op de Snitse Mar. Hij is helemaal leeg. En hoor hier augustus hoop ik dat hij weer net zo vol is als de afgelopen weken.
0: Ik help het je hoop. Maar dan dank je wel voor je bijdrage deze Snitse Weken.
3: Graag gedaan.
0: Oké, dus correspondent op die Snitse Weken, Gerlof van der Werf.

0: The Police, mijn liedjonger Sting en Message in a Bottle. Dadelijk knoesje van het regionale ijs van Dissertons, die 6 augustus mei Jan Tienewijderaar.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie?

0: Van u is achteren, ik schreeuw en toen begon iedereen te draven. En voordat we het wisten, begon ze op elkaar in te houden.
1: Zo had een van het tjogen van de massale vjochtpartij van Juster Joen op het startuiland bij Snits. Bij die vjochtpartij binnen 2 mensen verwoenen rekken. Een van de voenen is Danny ook een oorhouden van mishandeling. Het gaat om een 36-jarige man uit Emmen. De politie docht op dit tijd verder onderzoek naar de vjochtpartij. Want nog niet zes over de eftergrond van de blutsen persoon of de oorleiding. Je werd nog naar Sjoen. Dat het droeg is, dat weten we. Dat is op de Waadeiland ligt nog volle grutter probleem om die midden in het Zoute Zeewetter te lissen. Te kwatten erin een vlug op terug te Merijn en het gebrek ongenoeg zwiert wetter. De graaf Luzette Kroon van Wetterschip Friesland zocht het probleem hield het grutter worden.
2: Voor onze dijken betekent dat inderdaad een stukje veiligheid wat in geding kan komen. Op die dijken zit een grasmat. Die moet stabiel blijven om het zeker ook in het stormseizoen straks weer kracht te kunnen geven aan die dijk om de hoge golfoploop tegen te gaan. En als wij dat niet kunnen managen, zeg maar, als dat niet weer hersteld is voor begin oktober, dan hebben wij een probleem.
1: De Stichting Konijnenparadijs in de Blessen zieke drillend een nieuw opvangplak voor haar knieën. De eigenaar wil het pand dat de opvang nou in zit verkeerpje en had de stichting vier maanden de tijd om wat nijs te vinden. Daarmee had de stichting een groot probleem, zo het voorzitter Jasper Veldhuizen.
3: Dat is echt heel weinig, zeker voor ons. We zullen iets nieuws moeten vinden, eventueel moeten verbouwen en ook nog verhuizen. Zeker met 80 konijnen is dat een flinke klus. Ja.
1: Op de vierde sneeuwen van augustus is het alle jaren het Fries kampioenschip Ielrikje onder pastorie single bij Chalbert. Weer nog een van de jaddere winnaars door de Posma.
4: De kleur moet perfect wijzen, maar u nodig je om te keerpen. Wie horen van een mooie kastanjebruine kleur? Als nu een harder wiek in die kant nu komt, daar rik je ze met peppels, ze populiere hout. Dan is die heel die is geel als dat doekje daar. Daar zit die kleur op. Maar ja, wie horen van een mooie kastanje-reerbruine kleur? En ja, en ik zeg altijd, hout en soort maken het verschil.
1: Het Fries kampioenschip Ielrikje is op 22 augustus in Chalbert. En er binnen meer dan 50 deelnemers, dus er zit voor elk wel een smaakje tussen, denk ik.
5: Griff. Dat is de wijnraar, dank u wel. Meer nijns de pommer op Friesland.nl en in de Omroep app.
6: Is jouw keusgebied stikken? Dan willen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied en Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het keusgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied en Huis 06-83-2421-62. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebied en Huis.
7: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
8: Bisterbaarlijke opbromming. Bellerie de Boer, Good God en het Joer.
9: Onderwijs.
8: Maar Jacob Stelwagen.

0: De IFK's verloor die Sildhuurt bij Ichtenbrege. Na Silde stond hij een ek net. Het waarbejocht, hier is Tjitske Wiebenga.
1: Als ik nou naar de satelliet zucht, dan zucht ik dat de bewolking stadig onvernuttend naar het westen bij taannemers zil. En dat er, ja, dagswol, wij de joentiet, een heel zwak frontje van het naar het westen bij richting het zuideersten taal loopt. En ja, hoe verder die de provincie inloopt, hoe ja, meer dat het Rijnwetter eindelijk ik oplost. Dus ja, je kent eigenlijk je zoenhaarsissen kennen de buien Rijnen echt leeg. Bob is provincie, dus de waterland dek en het nog wel even echt even wie het onslaan, wilst Jipper de provincie het echt weer om een peer drippen giert. Ja, en verder de wind zakt al, wordt wel echt wat westelijker, dus we krijgen nog weer wat koelere lucht boppen u's. En nou, dat merken we vannacht dan meer boppen het Vesteland, maar daar werd temperaturen van zo'n 12 à 13 graden.
0: Ja, en die buien, die doorlokken, de bewolking, vinden we er manier bijvoorbeeld nog wat van?
1: Ja, zeker. Het eerste part van de dag heerst ik echt de bewolking nogal litte zin hem dan ik Utrecht nog wel. Heel lokaal kennen we er even zijn buiken voorbij komen. Liek als Juwet eigenlijk. En dat het even.

0: even kwart rijnt. Peer drippen op een groen en dat is het dan. De wien, die dacht dat wel een stuk kalmer om. Dus qua belibbing mij wien, dan is het alweer een stukje vriendelijker. Wol komt eruit het naar het westen mij en dat is dus de koelere hoeken. Nou, dat merken we dan ik onder temperatuur. 21 of 22 graden als maximum temperatuur. Maar wat we wel merken, Sir, is dat vanuit het zuidwesten wij weer een nij hege drukke bier dus kant op komt. En dat zullen we in de rin van de dij vernemen aan de hand van de zinnen die hem, ja, vanuit het westen maar eigenlijk hield niet meer schijnlitten zil. En in de joentiet en in de nacht, ja, dan is het eigenlijk zo goed als helder. En dan nog wel maar die wat koudere luchtsoort boven ons zorgen dat we eigenlijk voor een hele frisse nacht naar sneuren. En ja, zakken de temperatuur op een soort plak onder de 10 graden.
1: Ja, ja. En ja, dan sneuren een klapper bovenop, denk ik.
0: Ja, sneuren dan een klapper bovenop. Maar we zetten de dij eens heel mooi uiteind, omdat het zo fris is. En het wetter oerel, of in elk geval het wetter in de sletten en zo, dat is al aardig opwarmen. Ik kreeg van de morgen een hele mooie foto binnen mij wat mist boven die sletten. Dus dat wordt, ja, ik verwacht ze sneuren te morgen echt een hele mooie start van de dij. Ja, en dan komt die zinnen erbij, die baant dat wel heel vlug weer fut. En ja, nou ja, die gooit gliek alles erop, zeg maar. En dan hebben we temperaturen 24 rond 22 graden. Een heel soort rondte voor de zinnen. Dus de wien stelt net een heel soort voor, komt door het laan heen. Dus we hebben te krijgen maar wat een droegere, warmere luchtsoort.
1: En de dagen erin.
0: Ja, nou op snijden dan loopt het heeg druk biedt wel weer wat verder. Maar ik dan nog volop zin misschien waar 28 rond mogelijk 30 graden als maximum temperatuur. De wind giet dan wol om naar het westen die naar in van de dij. Nou, en dat zullen we op mijn vrouw merken. Ik dan een westelijke rond noordwestelijke wind. En dat is dus weer de wat koudere hoeken. Dus dat zullen we dan ik onder temperatuur. Meen je nog een maximum temperatuur van zo'n 22 rond 24 graden. Wol wat meer bewolking. Maar ja, mij de kennis van nou liek het ik dan nog droeg te bloeien. En ja, dan ken ik eigenlijk al wel stellen dat in de rin van de meen er alweer een nij hege drukke biert uw kant op komt. En dat is ik eigenlijk omdat we tussen twee hege drukke bierten in zitten, dat we op meen je even een dipje hebben, tientje nog een liets dipje, en dan op wijze dan zitten die temperaturen weer een heel eind omheeg.
2: Het slotstuk van onderwijs.
1: Ja, we waren dus zelfs al oerbellen, doet wel bezet hier, werd we met het slotstuk op Tawien. Dank u wel voor de tips trouwens, de meesten die bellen. Jongenes Jenny Kaagman, de onderling is net een leuk nieuw. Die is op zijn jongen en zondag eerder geleefd iets verstoord. Dat had de familie Joert bekendmaken. Kaagman verstoord op 20 juli naar een lang ziekbed. Van de jongenes die al bekend was, heel lang de ziekte van Parkinson hier. De uitvind had op haar fysiek vermidje in besletten rond de plakvoen. En de jongenes die vooral bekend van de band Earth and Fire, maar weer waar ze Rutte Hits scoorde, liek als een Memories.

Maar ik kan, noem maar eens, Weekend hadden bijvoorbeeld heel goed dingetje. Jochen de Sondert, de Doekje, dingetje, Trein, dat Doedelkoor. Daarin bracht ik nog wat soloplaten nu. En tussen 2002 en 2008 was ik nog bekend als jurylid van de talentenjacht Idols. Dus ook een plaats van Bigelix, Earth and Fire, Wollie Mimière. Als eerbetoon om de verstorende jongeres Journey Kaagman. Dat is Twitter 40620, Fjouwen, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Of stuur een suggestie met de app van Omroep Friesland.

0: Grimtosk met Dream Americans.
1: De hele dag de radio on.
2: Simmer in Friesland.
3: Omroep Friesland.
0: De scootjes van de Grutte A-klasse hajoert bij Ichtenbergen net zielt, want het waaide te het Gitse de Vries. Een goeie midje. Bisto.
4: Ja, hallo. Ik ben er wel.
0: Ja, dat is... Dit is het woord.
5: Ja.
0: Ja.
5: Ik pak even een microfoon. Dat gooi je met je, Jacob.
0: Ja, dat was maar zo loodrazen. Dat wil ik goed doen. Oké.
5: Nou ja, pas misschien ook wel een beetje bij de heuren van Joort.
0: Ja, want kwam het net nog?
5: Ja, het koornet, de scootjes van de grote A-klasse, wie in het wetter al wol op. De startprocedure, wie je ek al begon. Maar ja, jouw wijs die procedure had de wedstrijdleiding zijn. Het ken net, het wol net meer. Had ze de street alsnog afsketten. Eerst als uitstel. Er zitten wat winddraaiingen in. Had ze het een orenletter op mij bezocht. Tenminste, dat zeiden ze. We beziek je het een orenletter nog. Nog een keer, maar het oeren had ze het eens volmaken. Toen weer het besluit al naam. Het koornet, het wie te gevaarlijk. Dat zeg je, ik bied de klassen daarvoor al, hè, want dit is dan de grote A-klasse, dat ben de Mercedes'en van het koetsenschild, zeg maar steeds, of de ja, wat zullen we er eens van meiden, waar riet het hutst in de Formule 1 op dit stuit, nou ja, die binnen het.
0: Mercedes.
5: Nou, dus je, maar ja, daarvoor gaan we natuurlijk die twee orenklassen gaan, en daar is het echt misgang. In een van die klassen is zelfs een scootje omslijn, dat wie het scootje dat twadde leidde, grote Geert, in de C-klasse. Dat zeg ik verkeerd, in de B-klasse. In de C-klasse hebben we ook een probleem, John, bij de nummer 2. Daar binnen namelijk 2 meesken op boord vallen. Dat weer dan bij de 3 haringen, om het even ingewikkeld te meiden. En bij de nummer 2 van de Lietse A-klasse weer ook een probleem. Dat weer het scootje een nije dij. Daar is ook een bemanningslid op boordslijn. Nou ja, ik zei het al, het weer heel iets bij de nummer 2. Want die nummers 2 in de C-klasse en in de Lietse A-klasse, die binnen wol gewoon oer de finish kwam, nadat die bemanningsleden dus op boord sloegen. Die binnen ik weer on boord kwam. En de skipper van dat skip uit de Lietse A, de Nije Dij, dat is Harm van der Weijden. Ja, die baalt er eigenlijk net van dat er een op boord sloeg. Die is juist hartstikke grutsk dat ze twadden worden binnen, zei er.
6: Ik had nooit gedacht dat wij hier zouden staan als tweede gefinished. We lagen aan kop, we lagen er hartstikke mooi bij. Maar we hebben bij de ondertonnen mannen overboord gehad. We hebben hem opgehaald, mannen zijn boord gekomen. Ja. Waait knetterhard, zoals jullie merken.
7: Ja.
6: We hebben er vandaag voor gekozen om één rif te zetten. Ze hadden wel lekker veel power aan boord, we konden het allemaal net houden.
7: Ja.
6: Zijn we terug omhoog gezeld. Dus dan als tweede finish is voor ons extra bijzonder vandaag.
8: Ja. Waar is uw boordschool?
9: Waar is de roem op boord?
8: Ja,
9: tacticus. Hey,
10: ja,
9: we hebben weer een plantje
10: hier. Ja, ja,
9: klein plantje.
10: Michel, ik ben de tacticus van de Nije Dij.
8: Ja, maar doe, zoals Laura al zei, doe je krijg van boordvorm?
10: Je legt er natuurlijk zo'n zandloper in om eigenlijk ruim wind te varen, hè, zodat het gewoon wat veiliger gaat. Maar de wind was toch net een beetje gedraaid, waardoor het toch eigenlijk nodig was om die loot erin te krijgen.
8: Ja.
10: Dus dat gingen we ook doen, want ja, we gaan wel vol voor die wind. En we willen hem eruit halen en er komt net een zucht wind binnen. En ik ben aan het helpen met de mensen op het voordek, omdat het al gewoon best wel zwaar was. En we gaan gewoon net kijken, zetje van ik overboord.
8: Maar hoe is dat dan? Dat schrikt vol, Ting.
10: Ja, ik schrok wel, maar ik dacht toen bovenkant wel van oké, voelen met mijn benen waren oké, mijn armen waren oké. Dus dan kom ik meteen een boot van jullie aanvaren en ik kon meteen even een duimpje doen dat alles oké was. Dus,
8: Dan klimt weer aan boord en je schittert, of hoe zit dat?
10: Ja, dan gaan we gewoon aan boord. Even iedereen laten weten dat ik oké ben. En weer vol in de wedstrijdmodus.
8: Maar hoe komt dat zo snel mogelijk aan boord dan?
10: Ja, gewoon klimmen.
8: Ja?
10: Ja, hard zwemmen en hard klimmen.
8: Ja?
10: Maar nee, dus zo werkt het gewoon.
8: Ja, want toen was net eerst deze wedstrijd.
9: Hey, van de morgen in de C-klasse inderdaad. Ik had wel overboord.
8: Sorry, in de vorige klasse. Maar had het dan alles maar de wind te maken of hoe zit dat?
10: Ja, het waait ontzettend hard en de wind is ontzettend vlagig en de shift heel veel. Ze komt steeds net van een ander hoekje. Dus op zo'n fok is zo'n loot, die gaat alle kanten op. En dat gaat ook met veel kracht. Dus vandaar dat ik ook aan het helpen was. En soms komt die kracht even onverwachts op. En sta je bij de rand en krijg je zet. En ik ben bijna nog met een van mijn teamgenoten overboord gegaan.
7: Ja.
10: Die konden ze gelukkig wel net aan boord houden. Maar ja, het was net iets te veel gevraagd.
8: Of ben je dan een ziekje, waar hebben we het meest nodig?
10: Ja, inderdaad. Ja. Misschien wel.
0: Ja, dat zijn de adviseurs van de Nije Dij. Utilitse A-klasse, Michel Touwhieter. En bij de Grutte A-gin-sielerij dus. Jitsen, wat budget is dit voor het klassement? Wat er nog in, hele Bigelix?
5: Nou ja, of er nog in helft, dat hing het van de wien aan. Dat koer de IFKS Joort nog net zes of dat slagje zo. Het mooiste zou wijzen, als het dan gebeurt, dat dan morgen kan. Want vreed is de finale. Ja, had je dan na de finale nog een inhaalwedstrijd zullen maken, dan stelt zo'n finale misschien ook het al de meeste net meer voor. Dan word je toch wel heel graag direct naar de prijsuitreiking. Maar ja, dat hing het bot van de wien aan of dat slag het.
0: Ja, maar is het dan net zo dat als je naar de finale inhelpt, dat die inhelpt?
5: Dat dan de finale is, ja. Zou je dat dan nemen kennen? Ja, dan is de prijsuitreiking wel wel lichter. En ja, je wist misschien wel dat scootjesielers, ja, dat ben wel scootjesielers, maar dat ben ik een beetje feestvierers. Dus die willen toch wel graag jongens op tijd in de feesttent te wijzen.
0: Ja, dat snap ik ook wel weer. Dat is even de vraag over inhelen. We te koppelen een flamboyantje, die weer
5: de vorige wedstrijd had hij disqualificeerd, West. Dat wie maar heel tijdelijk van zijn bind. Het zin in protest gong. Dat protest aan ze won. En dus is de vrouwenjantje ook op dit site nog de koprenner in het klassement. Er ben fjouwer wedstrijden sealed. Onder mij jij juster dus. En fjouwer wedstrijden is ook genoeg voor een kampioenschap. Dus stel het waait morgen net te hut, maar dan net hut genoeg om te sealen. En stel dat zo vreed ook nog een keer zou wijzen, dat er helemaal net meer sealed worden kan. Ja, dan is die vrouwenjantje dus kampioen. Maar ja, zodra er nog in je wedstrijd sealed wordt, dan kan direct nog een oor winnen.
0: Ja, maar er komt goed een kampioen. Dat is wis.
5: Daar kan je niet aan horen.
0: Oké, daar hoor ik die aan. Jesse, dank u wel voor dit moment.

0: Ja, Coldplay bleven dat ze zelfs. Maar Kloksje hint nog maar zonder twijfel al herkend.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, de onderling van het slotstuk is net een fleurige in, dat maar weer op wijze. Waar Nollebel van heen dit al schoen. Want dat is zo eigenlijk het slotstuk van onderwijs wijze, maar en bij wie het er eigenlijk wel niet is. Maar goed, wat ik zei is, de onderling is net het meest fleurige. Jongen is Johnny Kaagman. Dus op 29 jaar geleefd iets te storen. Had dat familie Jood bekendmaken. Kaagman verstoorde op 21 juli. Mijn langziekbed van de jongen is wiel bekend dat ze jarenlang al de ziekte van Parkinson hier. Nu het veert dat op haar fysiek van een midje in besletten rond de plakvoel. En de jongen is hier vooral bekend van de band Earth and Fire. Met wat ze goede hits scoren als Memories. Want je hebt 12 zondag weer dat, een weekend. Je hebt 9 zondag. De groep hier in Juntje 30 doet de koers. Het aan eind nog wat soloplaat nu bracht. En Kaagman kreeg tussen 2002 en 2008 bekend hit als juurlid van de talentenjacht Idols. Nou, wat aardig op reageert hier. Ben ik aardig in Riedig. Keuzegang uiteindelijk ook op basis van democratie. Algeen zo. Die er maar 2 kwamen hebben. Dus Weekend en Memories. En ik vind het bijna natuurlijk wel erg met het Weekend. Alleen was het maar wel om het pakje wat ze droeg. Ik ga het even googelen. Ik snap die, maar ik ben denk ik van jongens. Anna Visser zei het. Dan krijg ik Memories. Memories zet ik Herman Peter van de Herman Peters van der Pol. Hallo, noem maar Matt. Memories weer hier. Groetnis van Jelle Sen. Nog een keer Memories van Jacoba. Seasons, wat ik nog neem. Toch Teun Woudwijk onder horen. Maar die zit er ik nog voorbij, commission. Ja, daar, bij Getty. Storm and Thunder. Ruby is the one. Weekend nog een keer. Maar als je alles optellen, dan is Memories uiteindelijk wel de winnaar worden. Als je een favoriet van de band Earth and Fire mij. Dit is dus verstorende Journey Kaagman. Dit is onderwijs bij de editie van Thomas die 6 augustus van het jaar 2026. De programma's werd morgen om 4 uur graag het dan van een Novigion verder in iets van Journey Kaagman, mijn Memories.
1: Het slotstuk van onderwijs.

0: Friesland.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: De fiets. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
6: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat bezoekt de regio Nijmegen en spreekt met ondernemers over de lage waterstanden. Het kabinet compenseert de economische schade niet, omdat er geen sprake is van een natuurramp. De schade loopt volgens Karremans in de tientallen tot honderden miljoenen euro's. De UEFA blijft bij de boycot van alle FIFA-competities, ondanks de excuses van FIFA-voorzitter Infantino. Volgens de Europese Voetbalbond is niet voldaan aan de gestelde voorwaarden, zoals het omstreden FIFA-investeringsplan dat moet worden ingetrokken. En er zijn garanties vereist om vergelijkbare pogingen in de toekomst te voorkomen. De aanhoudende droogte leidt bij waterschappen op sommige locaties al tot bijzondere maatregelen. Na overleg vanmiddag meldt het ministerie dat het vooralsnog bij lokale en regionale ingrepen blijft. De hoogste crisisfase wordt nog niet afgekondigd, omdat drinkwater en energievoorziening nog niet in gevaar zijn. Van de oorspronkelijke 5 kandidaten voor het WK wielrennen in 2032 zijn Nederland en India overgebleven. Dat maakte de UCI-voorzitter vanmiddag bekend. In september wordt duidelijk welk land het gaat worden. De Nederlandse organisatie noemt India een stevige concurrent vanwege het grote inwonersaantal. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
7: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
8: Para Link & Co. Gianna Cinico.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Hey Pieter.
11: Hey Johan.
10: Is het het al yet?
11: Nee, wat is er onderhand?
10: We hebben wat nijs in Bitgem op de sneus. We hebben nou de wielde van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertje.
11: Prachtig man. Ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de Van Ijsmandaren.
10: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus. Zowel Malië, Australië en we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
11: Meesken, net stinnen, maar erheen.
8: Dus jouw je hem gauw op.
5: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Vrijdag rijden er geen treinen tussen Boksmeer en Venray door werkzaamheden na de natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Arriva verwacht dat er te veel uitval zal zijn om een betrouwbare dienstregeling te kunnen bieden en daardoor worden er bussen ingezet. Vandaag kwam het treinverkeer even op gang, maar later laaide het vuur weer op en reden minder stoptreinen. EasyJet wordt voor 5,7 miljard pond overgenomen door Apollo Global Management. De Amerikaanse investeerder boost 7,15 pond per aandeel. En dat is meer dan het eerdere bod van Castle Lake dat zich heeft teruggetrokken. EasyJet had tot vrijdag om een definitief besluit te nemen en accepteerde het bod. De maatschappij is de vijfde grootste van Europa en beschikt over 356 toestellen. Johnny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. De zangeres van Earth and Fire had sinds 2012 Parkinson. De afgelopen jaren is haar gezondheid sterk verslechterd. Kaagman, geboren in 1947, scoorde grote hits met Memories en Weekend. Ze stond aan de wieg van Radio Noordzee en later was ze betrokken bij Idols en de stichting Konamus. Het kabinet geeft geen compensatie aan ondernemers die schade hebben geleden door de extreem lage waterstanden. Minister Karremans zei dat het geen natuurramp is en dus een ondernemersrisico. Door de droogte konden binnenvaartschepen minder vracht meenemen of zelfs helemaal niet varen. Volgens Karremans loopt de economische schade in de tientallen tot honderden miljoenen euro's. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Uit de schatkamer van... met Marlies van Bon.

0: Nee, geen Marlies, maar Razende Roland hier. En de schatkamer is deze week van...
1: Gerard Ippenga.
0: Ah, dat wordt gezellig.

0: fantastisch. Het is, ik ben nooit zo geweldig in bandnamen, dus ik laat het even aan jou over, Gerard.
1: Nou, wat je net hoorde was de Madrugada. Madrugada is een Noorse band. Vier vrienden uit de Lofoten, zeg maar, die een band begonnen binnen. Ja, perfect uitpakt het dat. En de Strange Color Blue, die mythische Noorse ondertoon erin. Ik vind het geweldig.
0: Ja, precies. Gerard, ik heb jou strikt voor deze uitzending. Wie ben jij en waar kennen mensen jou van?
1: Ja, mijn naam is Gerard Ipega, Hik en Tuin in Bitchem. Op grote vaart gezeten als maritiem officier. In de ICT gewerkt in Amsterdam bij Capgemini. Big data gedaan bij Air Miles. En ik heb nu een prachtige brouwerij aan de Nieuwe Willemskade, het Brouwdok.
0: Ja, geweldig.
1: Ja.
0: Ja. En ik bedoel, hoe heet dat? We gaan vanavond even een uurtje een beetje proberen jouw muziekschatkamer rond te krijgen.
1: Ja.
0: Maar ja, je zei al, het is een opgave. Ja,
1: het is het moeilijkste wat er is, want je moet zoveel kill your darlings, zeg maar. Er zijn zoveel mooie nummers in je hoofd, maar goed, ik had maar een beperking.
0: Ja, het zijn er maar 57 minuten.
1: Klopt.
0: De volgende die je op de lijst hebt staan is 16 Horsepower. Dat is ook een heerlijke, bijzondere naam. Hoe kom je aan deze band?
1: Ja, van jeugd uit, zeg maar. Toen ik 20 was, hoor ik deze al. En wat hier aan geweldig is die bio en vooral dat stuwende... Ja, dat komt eigenlijk in al mijn nummers wel terug. Dat repeterende, dat monotome... Ja, het is geen popmuziek.
0: Nee, precies. Nou, even kijken. Black is...
1: Nee, Black Soul Choir.
0: Black Soul Choir, ja.

0: Heerlijk muziek. Ja, 16 Horsemen en Black Soul Choir.
1: 16 ja. Horse Power.
0: Ja, echt wel.
1: Ja.
0: Ja, ik bedoel, een beetje, ja, ik zei een beetje bluegrass zit er wel wat in, zat er in deze band. Lekker dan?
1: Ja, ik vind het heerlijk. Ik vind het echt lekker stuwend. En hij heeft een ja, voor mij een hypnotiserende stem met die man.
0: Ja, en echt een, ik zat vanmiddag in de trein even voorwerk te doen. En op een gegeven moment dan denk ik, oh geweldig.
1: Oké, dankjewel.
0: Ja. Ja. Nou ja, goed, ik bedoel... is dit ook muziek die jou daar op je nieuwe werkplek draaien?
1: Nee, in het brouwdok ja, moeten we het wat rustiger aan doen. ja, ik hou van echt heel... Ja, je zult ook wel merken, heel veel soorten muziek. Maar in het brouwdok, ja, we willen toch een beetje een lekkere vibe. Daar hebben we een beetje summer vibes en een beetje nummers die mensen kennen.
0: Ja.
1: Ja, had ik alleen maar bier zou brouwen dat ik lekker zou vinden, dan zou de brouwerij ook niet te lang staan.
0: Nee, nou ja, goed. Ik bedoel, de volgende man. Ja, ik vind hem geweldig. Nick Cave and the Bad Seeds. Ja, goed. Ik ben begonnen met Murder Ballads. Dus het andere werk daarvoor is voor mij nou ja, nieuw. Maar deze plaat klinkt wel heel erg lekker.
1: Ja, deze hakt er ook in.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hoe kom je hier zo bij?
1: Ja, uit het dorpsleven eigenlijk. Ja, uit Bitchem. Na het voetballen ging ik vaak nog even een bierje doen. Even een lekkere muziek luisteren. Een beetje alternatieve muziek. En, ja, en toen ik deze hoorde, ik denk dat het al half één uur 's ochtends was. En ja, ik werd hypnotiseerd door het nummer. En het is me altijd bijgebleven.
0: Oké. Okay. The Mercy Seat.
1: Het gaat over de... Ja... De doodstraf, zeg maar. En okay. De elektrische stoel.
0: Ja.
1: Dat is een imponerend nummer.
0: Precies. Nou, daar gaan we lusteren.

0: Ik snap wat hij langzaam hypnotiseerd wordt. Dat riedeltje, dat komt continu.
1: Klopt, ja, van dat soort muziek hou ik wel. Van dat stuwende, hypnotiserende muziek.
0: Ja, precies. Lekker man. Nou, de volgende is een icoon.
1: Ja.
0: En zeker een taalvirtuoos.
1: 100%.
0: Ja. Dat, en het nummer, ja, dat de famous Blue Raincoat. Ja, vertel.
1: Ja, it's four in the morning. Leonard Cohen, dat is mij met de paplepel ingehoord natuurlijk. Mm-hmm. Dit draait mij dus.
0: Ja, precies.
1: Nog steeds. Leonard is, ik heb hem één keer live mogen zien in Amsterdam, in het Westerpark, samen met mijn ouders. Ja, een indrukwekkende persoonlijkheid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dan gaan we daar nou een luster. Ik bedoel,
1: een poëet.
0: Echt een poëet.
1: Ja.

0: Ik hoop dat ondanks de warme temperatuur mensen toch zoiets hadden van, oh, wat is dit heerlijke muziek. Ja, toch?
1: Ik vond het ook een prachtige uitvoering die je uitkozen hebt.
0: Ja. Ja. Nou ja, het gaf mij even een top 2000 gevoel. Want ik heb die lijsten hier in spul staan, dus daar heb ik hem uithaald. Maar het is fantastisch. En die stem van hem,
1: Ik vind die stem en die Web Sisters, dat is ook een zuster die zit erachter en die heeft die hele mooie, zachtere vrouwenstem die daar mooi overheen en op de achtergrond doorheen weven eigenlijk. Ja, fantastisch.
0: Ja, heerlijk. Dankjewel in ieder geval voor dit nummer. Ik kan er wel van genieten. Ik hoop de luisteraars thuis ook. We zijn hier bezig met de schatkamer van Gerard
1: Ipinga van het Brouwdok.
0: Precies. En we hebben een half uurtje gehad en we moeten nog een half uurtje. En als ik de muziek zo zie, dan denk ik, nou, daar komen we nooit uit.
1: Ik denk dat we het volgende nummer even in moeten knippen.
0: Ja. Nou, maar het is wel een nummer van Leonard Cohen.
1: Het is niet het volgende nummer gaan we inknippen, maar inderdaad. Dit is ook een nummer van Leonard Cohen, dezelfde songschrijver van de vorige. Alleen dan door een prachtige uitvoering van Jeff Buckley, helaas veel te vroeg gestorven. Prachtige zanger.
0: Prachtig.

0: Normaal als ze wat zachter beginnen te spelen, dan begin ik er doorheen te praten. Want je hebt altijd het idee dat de stilte niet mag. Maar dit was zo mooi, hier kunnen we niet doorheen praten.
1: Ademloos.
0: Ja. En het is jammer dat die man zo vroeg overleden is.
1: 100%. Ja, er zat veel

0: tensie hebben.
1: Ik wil zeggen, daar hadden we wel wat meer van willen horen.
0: Ja, het één goed album uitbracht en daarna kwam nog Sketches for My Sweetheart the Drunk. Ja, ja, dat zijn sketches, fladden van nummers die ze postuum zeg maar nog nummers van maakten. Maar daar zaten ook pareltjes tussen.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Ik zal eens even opzoeken.
0: Ja.
1: De volgende dame, ja, dat is de eerste dame in het rijtje. En volgens mij ook de enige dame in het rijtje.
0: Ik zit ernaar te kieken, inderdaad. Ja, niet bewust. Niet
1: nee, oké. Okay. Nou ja, goed, de dame is een hele grote jazz-soul-pianiste. En ja, ik bedoel, ik kan mij wel raden waarom, maar vertel.
0: Ja, ook ja. Het nummer dat we gaan horen is Cinnamon. Mm-hmm. Ja, ook covered door 16 Horsepower en covered door vele mensen. Maar dit is toch het origineel, denk ik. En hoe zij op de piano rondzingt en ja, hypnotiserend en bezwerend eigenlijk aan de gang is. Dat is echt indrukwekkend.
1: Ja, ja, en zal voor de luisteraars klikken even melden. Ik bedoel, dit nummer duurt 10 minuten en 20 seconden. En wij gaan helaas dat niet doen. We gaan na 4 minuten gaan wij hem afbreken. Ooit komt er een moment dat we hem een keer helemaal kunnen laten horen.
0: Ik zal hem morgen om 4 uur in Brouwdok draaien.
1: Oké.

0: En voor de mensen die op een gegeven moment het hele nummer horen willen, morgen om 4 uur in Brouwdok, Nina Simone en Cinnamon. Nou Gerard, en dan gaan we naar de overgang volgens mij.
1: Ja, we gaan internationaal naar mijn Nederlandse invloeden. En ja, ik zat op de Skelling, ik zat op de Zeevaartschool, afslag Osdorp. Ja, ik vond het fantastisch.
0: Ja.
1: Maar nu terughorend old school hip-hop eigenlijk.
0: Ja, precies. Maar wel lekker.
1: Ja, het is wel een tekst virtuoos.
0: Ik wou zeggen, dit is ook eentje die weet waar die...
1: Klopt.
0: Ja. We gaan luisteren naar de...
1: Osdorp Posse met De Goeie in het Vloeien.
2: Dit is voor de willenwezels.

0: Osdorpossy. Ja, dat is toch echt wel heel wat anders dan wat we hiervoor hebben gehoord. Maar wel lekker. Ik bedoel, textueel is het in ieder geval...
1: Ja, ik probeer er wel eens mee te rappen, maar ik kom helemaal in de knoop met mijn tong. Echt waar.
0: Ja, dat is een kunst.
1: Het is 100%, ja. Klopt.
0: Nou, de volgende plaat is van de jeugdvertegenwoordiger.
1: Ja, die hebben een paar hele goede nummers. Maar ik vind dit eigenlijk een briljant. Ik ben echt fan van de beatbakker Bas Bron. Ja. Die heeft hier weer een pareltje van gemaakt, vind ik.
0: Oké. De formule.
1: Heel wat anders. Ja.

0: Jeugdvertegenwoordig. Ja, die winnen volgens mij ook al wat older als wat wij de jeugdvertegenwoordig noemen.
1: Klopt. Ik hoop dat er nog luisteraars binnen. Het nummer ging nog even door, maar we hadden hem even af moeten breken. Inderdaad.
0: Ja, helaas. Dit doen we, maar goed. Dit komt allemaal goed. Wat de volgende plaat is zei jij, nog mooier.
1: Ja, het is André Manuel. Het nummer heet De Kraaien. Je moet gewoon naar luisteren. André Manuel is een performer. Cabaretier.
0: Ook weer een bijzondere. Geen net in een dozijn.

0: zoals Marlies meestal zegt, het klokje van gehoorzaamheid. En daar slaan ze meestal ons leven bij vaak mee om de oren. Dat wij daar ons aan moeten houden. En helaas, wij moeten ons daar houden aan dat klokje van gehoorzaamheid. Ook bij jouw muziek, helaas Gerard, klopt. Maar het is wel heerlijke muziek. Echt gewoon fantastisch. Ik bedoel, hoe heet dat?
1: Oh, nog niet?
0: En dus wat dat dan gaat, ik denk dat de luisteraars wel genoten hebben.
2: Ik hoop het. Ik hoop dat ze niet weglopen binnen.
0: Nee, is, laat me net doen. En anders kost gewoon nog een keer weer.
2: Ja,
0: want
2: genoeg.
0: We hebben een heleboel niet draaid.
2: 100%.
0: Ja.
2: Ja, maar dit is ook een klassieker. En hier eindigen we
0: bijna. Hier eindigen we, bijna met. Dus, en hoe heet dat? Maar het is wel jammer dat je nou, zeg maar, in dit programma te gast binnen. Want mensen die in mijn programma te gast binnen, die kregen nog een aardigheidje met. Van een bepaald brouwerij hier in de stad. Maar ja, goed. Hoe heet dat?
2: Een glaasje water krijgen.
0: Dat is nou niet zo. Een glaasje water kiest met. Nou ja, goed. Nou, misschien komt er ooit een razende Roland biertje, nou?
2: Mm-hmm. Ik heb altijd op het tap.
0: Precies. Nou.
2: Ja, het laatste rondje.
0: Daar gaan we maar. Ja, dankjewel.
2: Bedankt voor de uitnodiging.
0: Inderdaad. En tot een volgende keer.
2: Dankjewel.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Hey Pieter.
2: Hey Johan.
1: Is dit het al yet?
2: Nee, wat is er aan de hand?
1: We hebben wat nijs in Bitgen op de sneus. We hebben nu de wielde van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
2: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de Van Ijsmandaren.
1: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
2: Meesken, net stinnen, maar erheen.
3: Dus jouw je hem gauw op.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de recente aanvallen op burgerdoelen in zowel Oekraïne als Rusland veroordeeld. Hij benadrukte dat burgers altijd beschermd moeten worden en dat dergelijke aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. De VN roept beide landen op om escalatie te voorkomen en zich te houden aan humanitaire afspraken. Vrijdag rijden er geen treinen tussen Boksmeer en Venray door werkzaamheden na de natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Arriva verwacht dat er te veel uitval zal zijn om een betrouwbare dienstregeling te kunnen bieden en daardoor worden er bussen ingezet. Vandaag kwam het treinverkeer even op gang, maar later laaide het vuur weer op en reden minder stoptreinen. EasyJet wordt voor 5,7 miljard pond overgenomen door Apollo Global Management. De Amerikaanse investeerder boost 7,15 pond per aandeel. En dat is meer dan het eerdere bod van Castle Lake dat zich heeft teruggetrokken. EasyJet had tot vrijdag om een definitief besluit te nemen en accepteerde het bod. De maatschappij is de vijfde grootste van Europa en beschikt over 356 toestellen. Johnny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. De zangeres van Earth and Fire had sinds 2012 Parkinson. De afgelopen jaren is haar gezondheid sterk verslechterd. Kaagman, geboren in 1947, scoorde grote hits met Memories en Weekend. Ze stond aan de wieg van Radio Noordzee en later was ze betrokken bij Idols en de stichting Konamis. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
6: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen...
7: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

En we begonnen onze uitzending ietsjes anders dan te doen gebruikelijk. Maar ja, Marlies is er niet en die had het programma, zij zei, klaargezet, maar dat bleek dus ook niet zo te zijn. Dus ik moest heel gauw naar huis om een stickie op te halen. Dave Roeland er nog wel even ingezet. Dus dat ging allemaal goed. Alleen de begintune hebben we even gemist. Dus vanuit hier nu nog even een hele goede avond naar de luisteraars. En ook namens Roeland natuurlijk. En dan, we begonnen met Jo-Jo Wendt en de Boogie Through the Keys. En dat kwam van zijn mooie album The Art of Early Jazz Piano uit 1996. En de vorige keer gingen we eruit met Martijn Schok en zijn vrouw Greta Schok-Holtrop. En die konden we helaas niet helemaal draaien. Dus hier zijn ze opnieuw en nou helemaal met You Ain't Got It No More.

Ja, en dat waren ze dan. Martijn Schok en Greta Schok, hold erop. You ain't got it no more. En deze opname die maakten wij in het Pianolo Museum. En het was op 14 december 2025. We gaan verder met Joost Schumacher. Volare on Blues.

Ja, ik zei een mooie linkerhand. Ik zag nog niet dat rode lampje branden. Maar ik vind dat echt, die linkerhand zo, die vind ik zo mooi. Joe Schumacher, Volare on Blues. En dat kwam van zijn mooie album Zeitloos. Boogie Boogie en Blues Piano Solo. En dat was een album uit 2002. Het is ook een hele sympathieke man. Dan komen we bij Henry Gray and the Cats. Dust My Broom.

Henry Gray en de Cats. Fantastisch mooi nummer. Dust My Broom. En dat kwam van zijn mooie album Watch Yourself uit 2001. Gaan we gelijk maar even door met Neville Dickey met zijn Rhythm Kings. Margie. Ook een heel mooi nummer.

En dat was hij dan, Neville Dickey met zijn Rhythm Kings. En dat speelde heel mooi Margie. En dat kwam van het album, dan moet ik even hier kijken. Shout for Joy uit 1989. Op Facebook had ik al doorgegeven dat Ricky Nye, daar heb ik ook een mooi filmpje van gezet. En dat hij vanavond ook natuurlijk te beluisteren zou zijn. En hier is hij, Ricky Nye met zijn Swinging Mudbugs, Down the Road to Peace.

En een mooi slotakkoord. Ricky Nye en de Swinging Mudbats met Down the Road a Piece. En dat kwam van zijn mooie album Quick and Dirty uit 2003. Ik krijg weer een instrumentaaltje en dat doet Chase Garrett. En die brengt een tribute to Pete. En dat is natuurlijk Pete Johnson.

Mooi slotakkoord. Denken we laten hem even uitlopen. En Roeland die snapte dat ook gelijk. Hij denkt ik kom er niet aan met mijn vingers. Een fantastische tribute to Pete Johnson. Gespeeld door Chase Garrett. En dat kwam van zijn fantastische album Mrs. Blues uit 2008. We gaan nog even naar de Breeze. En dat doen we met Jason D. Williams.

0: I got peaches in Tennessee.
1: Zo deed hij dat dus. Jason D. Williams met The Breeze. En dat kwam van een cd, die kreeg ik via Karen Snippen. En daar staan dan op Boogie Piano Rockers Lewis Type. Nou ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met de piano, de manier waarop hij het speelt en zingt. En dan komen we bij Stephanie Trick, Carolina Shout.

En dat was er dan. Stephanie Trick, Carolina Shout. Dat is een nummer van James P. Johnson. En dat kwam van haar mooie album Hear That Rhythm. Nou, en dat kon je goed horen. En het album was van 2008. Nou komen we bij de one and only, the call and the killer, Mr. Jerry Lee. En hier is hij met Tennessee Saturday Night.

Dat was hij dan, the one and only Jerry Lee met Tennessee Saturday Night. En dat kwam van zijn mooie album Country Memories uit 1977. En dat was tegelijkertijd zijn 33e studiealbum. Rob Hoeken, wie kent hem niet? Als je hebt het over Boogie Woogie in Nederland, dus 90% roept gelijk Rob Hoeken. Nou, hier is hij. Rob Hoeken's Boogie Woogie Quartet met de Jungle Boogie.

En dat was hij dan, Rob Hoekes, Boogie Boogie Quartet, Jungle Boogie. En dat kwam van de LP Boogie Hoogie, leuk gevonden, uit 1964. Dan speciaal weer voor Henk Nijlunsing, hij is op dit moment in Noorwegen. Hier is Ryder Larsen met de WPA Blues.

Ryder Larson, WPA Blues, van het album I'm a Bluesman uit 1982. Dan heb ik hier een nummer van het Piano Boogie Quartet, maar ze spelen niet met z'n vieren, ze zijn er twee. Take the A-Train, en dan kun je heel mooi luisteren, linker en rechter kanaal. Dan komen ze, Take the A-Train. MUZIEK

Ja, ze hebben er goed schik van. Het is een hele leuke cd. The Best of the Piano Boogie Quartet. En dat kwartet bestaat uit 4 hele goede pianisten. Te weten Uli Kroon, Edwin Kiemler, Peter Heger en George Schreuter. En dit nummer, Take the A-Train, dat werd gespeeld door Peter Heger en Uli Kroon. En dan komen we bij Abby Wallenstein en Joja Wendt nog een keertje. Sunnyland Blow.

0: Abby Wallenstein en Joja Wendt. En samen brachten zij de Sunnyland Blow. En dat kwam van dat hele mooie album Good Morning Blues uit 1995. Dat is alweer een beetje een oud album. Roland die doet net zoals Marlies. Dan zegt hij van, jongen, je moet een beetje gaan afbouwen. Want we zitten bijna aan het eind van het programma. Hij zegt, ja, kijk, hij maakt geluid.
1: We hadden geen toestemming voor.
0: Ah, kijk, wat een goedkoop.
1: Nou wel.
0: Hè, dat zo te doen. Nee, maar hij gaat direct beginnen natuurlijk met zijn eigen programma. De Razende Roland. En Roland, alvast bedankt jongen voor de geweldige techniek.
2: Graag gedaan.
0: En nou ja, voor een volgende keer. Ik hou me altijd aanbevolen. Mocht Marlies op een gegeven moment, die zit nou bij Harry Potter. Het is ongelooflijk. Harry Potter. Dat mag ik eigenlijk niet zeggen, maar ik zeg het toch even. Maar wij gaan naar het laatste nummer. En het programma wordt natuurlijk herhaald op 6 augustus. En dan het nieuwe programma is dan weer op donderdag 13 augustus. En dan gaan we eruit met Axel Swingenberger. Met Kelis Love Swing. Mochten we nog tijd over hebben, dan zetten we Van Morris en Linda Gill erachter met Real Gone Lover. Ik zeg het nogmaals, Roland, bedankt. En dan gaan we er nu uit. Luisteraars ook bedankt. En toedeloe, tot de volgende keer. Doei doei.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de recente aanvallen op burgerdoelen in zowel Oekraïne als Rusland veroordeeld. Hij benadrukte dat burgers altijd beschermd moeten worden en dat dergelijke aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. De VN roept beide landen op om escalatie te voorkomen en zich te houden aan humanitaire afspraken. Vrijdag rijden er geen treinen tussen Boksmeer en Venray door werkzaamheden na de natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Arriva verwacht dat er te veel uitval zal zijn om een betrouwbare dienstregeling te kunnen bieden en daardoor worden er bussen ingezet. Vandaag kwam het treinverkeer even op gang, maar later laaide het vuur weer op en reden minder stoptreinen. EasyJet wordt voor 5,7 miljard pond overgenomen door Apollo Global Management. De Amerikaanse investeerder boost 7,15 pond per aandeel en dat is meer dan het eerdere bod van Castle Lake dat zich heeft teruggetrokken. EasyJet had tot vrijdag om een definitief besluit te nemen en accepteerde het bod. De maatschappij is de vijfde grootste van Europa en beschikt over 356 toestellen. Johnny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. De zangeres van Earth and Fire had sinds 2012 Parkinson. De afgelopen jaren is haar gezondheid sterk verslechterd. Kaagman, geboren in 1947, scoorde grote hits met Memories en Weekend. Ze stond aan de wieg van Radio Noordzee en later was ze betrokken bij Idols en de stichting Konamis. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Havenbrouwerij Brouwdom.
1: En daarom blijft Hou Vol voorlopig de belangrijkste boodschap.
2: Dit is
3: Razenroelen.

Welkom bij Razende Roland op deze donderdagavond bij Omroep Silt, Shine Radio en muziekopjeradio.nl. We openden vanavond met Tigers of Peng Tang en... Nou ja, goed, ik heb mijn bril niet op, dus ik zie het niet zo geweldig wat de titel is. Maar dat heeft niet, komt Dark Divinity uit mijn hoofd even heel snel doen. En Tigers of Peng Tang komt 11 september met een nieuw album, dus daar kijken we mooi naar uit. Een paar weken terug hadden we de band Bone Ripper hier te gast. En die zei tegen mij van je moet ook eens even die andere band uit Harlingen uitnodigen. Echoes in Room, nou dat heb ik gedaan. En voordat we die mensen even aan je voorstellen gaan we eerst even nog terug even een stukje Bone Ripper. En dan een nummer van Echoes in Room. En dan komen die mannen zelf aan het woord.

0: torn between the... En dan is het voor mij even... even dat ontbrak in de titel. Maar
1: shadows.
2: Torn between the shadows.
1: Yeah.
0: Oké. Okay. Nou, Ego Zeroen, welkom bij Razende Roeland. Ik zou zeggen, stel u even voor.
2: Nou ja, ik ben Angelo, a.k.a. Chubby. En ik speel gitaar.
3: Ik ben Sander. Ik doe de drums.
4: Leon, ik speel de bas.
5: Dan blijf ik over. Ik ben Remco en ik doe zang. Of nou ja, zingen, het is maar net wat je noemt.
3: Jij maakt geluid.
5: Ik maak geluid. Met mijn
2: dat doen we allemaal.
0: Oké, okay. En Echoes in Room, hoe lang bestaan jullie? Want ik kreeg van Bone Ripper door dat Jim ook uit Harlingen komen. Dus ik denk, ja. Dan met de Harlingen bent, moet je wel even bij.
5: Ja, ja. Nu net denk ik een jaar en 3 maanden ongeveer.
2: Ja, zoiets. Ja, we zijn echt...
5: Sinds mei bestaan we een jaar. Dus een jaar en 4 maanden alweer inmiddels. Ja. Ja, nog niet zo lang.
0: Nog niet zo heel lang. Dus gewoon lekker jong, fris, fruitig.
2: Nou ja, fruitig wel.
5: Sommigen onder ons wat minder jong dan de anderen. Ja.
0: Maar al in meerdere bands gespeeld of is dit de eerste band?
2: Nee, voor mij en Sander niet. Nee?
5: Voor ons allemaal niet, denk ik.
2: Nee, eigenlijk allemaal niet. Hè? Nee. We hebben allemaal wel in meerdere bandjes gespeeld.
5: Zeker.
0: Hier in de stad ook of buiten de tijdens studententijd?
2: Nee, voor mij is het eigenlijk alles binnen Harlingen geweest. Okay. Ja.
5: Ja, ik zit nog in mijn studententijd. Dus.
0: Dit is jouw studentenband.
5: Ja, nou ja. Ach ja, nee. Ik heb hiervoor wel in een bandje gezeten, maar nog nooit op deze schaal.
0: Nee, precies.
5: Nee.
4: Ik heb 1 keer opgetreden, maar voor de rest niet heel groot band of zo. Nee.
0: Nee, precies. Nee. Oké, nou. We hebben net geluisterd naar The Torn Between the
3: Shadows.
2: Yes.
0: En die komt van jullie nieuwe album.
2: Ja, ons eerste album.
5: Ons allereerste album, ja.
0: En dat, hoeveel nummers komen erop?
5: 10 stuks in totaal.
0: Oké. Okay.
5: Ja.
0: Dus echt een full-length album.
5: Dat hebben we van het begin af aan gezegd. Van we willen niet eerst een EP'tje uitbrengen met 4 nummertjes of zo. We willen echt meteen voor een album gaan.
0: Oké. Okay.
5: Ja.
0: Dus, nou ja, goed. Ik hoop dat de luisteraars in ieder geval wat nieuwsgieriger geworden zijn. Dan zullen we eerst nog even een nummer. En dat, kijken. Ik heb daar dus staan Harvesting of... Body, maar ik begreep dat het die niet helemaal goed
2: is overgekomen. Hij is bijna correct op het laatste woord. Nou, het is the harvesting of bodies.
0: Bodies.
2: Ja, multiple.
0: Goed.
4: Meerdere.
0: Nou, gaan we daar eerst even naar luisteren.

0: Harvesting of Bodies.
1: Yes.
0: Was dit van Echoes in Room.
2: Ja.
0: Mannen, ik kreeg jullie inderdaad door. Ik werd getipt door Bone Ripper.
1: Yes.
0: Van, die zei op een gegeven moment van... We gaan een feestje bouwen in de lokale kroeg. Hier aan de Willemshaven.
1: Ja.
0: En daar komt ook een band een cd presenteren. Nou, daar ben ik altijd nieuwsgierig.
1: Ja.
0: En hoe is die cd tot stand gekomen?
1: Of ja. LP? Nou ja, we zijn ooit... in mei dus heeft Remco mij ooit een bericht gestuurd. Doordat ik in vele maanden met... dronken in de kroeg naar hem toe kwam. Als je nog wat wil beginnen, stuur mij een appje. En uiteindelijk is dat ze zo samengekomen. En zijn we gewoon gaan schrijven eigenlijk. Mm-hmm. En dit nummer wat we dus nu eigenlijk hebben laten horen. Dat is het eerste nummer wat we geschreven hebben.
2: Wat we ooit samen geschreven hebben. Ja, ja. En ook het eerste nummer wat op de plaat staat.
1: Meteen een dikke opener.
2: Dikke opener, ja. Ja. En het is, hoe is het tot stand gekomen? Ja, elke week gewoon samen bij elkaar komen en gewoon knallen en oefenen en nieuwe dingen schrijven. Dat is eigenlijk wat werkt, wat werkt niet. En dan een jaar later ligt er opeens een album. Zo simpel is het.
0: Waar repeteren jullie dan?
1: Ja, wij oefenen eigenlijk. Ik ben daar ooit begonnen in dat hokje samen met mijn allereerste band Growing Older. Mm-hmm. Samen met Geert Gijt Braaksma.
0: Yeah.
1: Toen wij daarmee begonnen, voordat Bone Ripper was dat natuurlijk Manu Amata.
0: Yeah.
1: En toen zijn we. Ja, op een gegeven moment had hier op de Oostpoort had je oefenruimte zitten.
0: Okay.
1: En diegene waar het van was, die wou dat niet meer. Die had zien nog ervan.
0: Mm-hmm.
1: En toen waren we op zoek naar een plek waar we konden oefenen. Ja. En toen hebben we een maatje van Geert. Die heeft een loods. En die hebben ze gevraagd van... Goh, mogen wij hier een hokje bouwen? Samen met, wat nu Bone Ripper is... hebben we daar toen met z'n twee bands hebben we daar een hokje gebouwd.
0: Ja.
1: En daar zitten we nu nog steeds. Maar dan met allemaal nieuwe projecten.
0: Ja.
2: Bone Ripper zit er al lang niet meer.
1: Nee. Die zijn verhuisd.
2: Ja.
1: Helaas naar Vraneker. Maar
2: ja.
1: Kleinigheidje hou je.
0: Ik kan dus ook niks aan doen.
1: Nee. Bij gebrek aan beter.
2: Ja. Ja.
0: En meestal zijn ze dan op een gegeven moment ook altijd te laat. En dan klok je eens weg.
1: Ja, daarom.
2: Dat klopt.
0: Daar kreeg ik van jullie ook nog inspiratieplaat, want daar had ik ook even om gevraagd. Linkin Park. Maar als ik de muziek van jullie hoor en die van Linkin Park, raakt elkaar wel wat, maar...
1: Ja,
2: het is niet exact. Het is echt puur echt inspiratie. Ja. Wat vinden wij cool om naar te luisteren? Dit is waar een groot deel van ons, denk ik, onze hele jeugd al naar geluisterd heeft.
1: En, ja, precies.
2: Dit heeft gewoon alles wat wij vet vinden aan muziek maken, dat zit hierin. Dus dit zijn de bands die ons hebben geïnspireerd om muziek te gaan maken. Dus dat is het vooral, denk ik. Ja.
0: Gaan we nou luisteren naar Linkin Park en One Step Closer.

0: Slipknot was dit met Before I Forget. Nou ja, lekkere inspiratie.
1: Nou, absoluut, absoluut.
0: Ja. Ja. En dit is denk ik ook terug te horen op jullie LP.
1: Absoluut, absoluut. Sander en ik die zijn enorme Slipknot fans. En dus wij halen ons, het meeste dingen halen wij daar wel wat weg, zeg maar. Ja. Vooral Sander.
2: Het is de muziek waar we opgegroeid mee zijn. En ik was. Ik ben heel groot fan van die drummer die ze toen hadden, Joey Jordison. Ik heb het drumstel ervan. Ik heb mijn hele stijl daarop gebaseerd, zeg maar. Probeer ik daar nu wel een beetje van af te neigen. Dus dat hoor je niet echt in de plaat terug. Maar nee. Ja, het is.
0: Je probeert je nu wat los te maken van je idool.
2: Ja, ja. Het is. Even iets nieuws proberen, iets anders. Maar.

0: zeggen.
1: Ja, ja. Ja. Ook twee hele vette bands. Dus ja, dat belooft een mooie avond te worden.
0: Ja, precies. Ja. En vorige week had ik Gerard hier. En nou, die begon al van, ja, we mogen niet zoveel mensen hebben daar.
2: Nee, klopt.
0: Hoeveel man mag erin?
2: 90 man.
1: Ja. 90. En die kaartjes zijn allemaal al weg.
0: Allemaal weg.
2: Ja. Het is allemaal uitverkocht.
3: Ja, een volle zaal. Dat zou ik wel zien.
1: Helaas, hey. Ja. Nou ja, niet tenzij helaas natuurlijk. Het is super vet dat het uitverkocht is.
2: Tenzij
1: er
2: in één keer meer kaarten zijn. Maar helaas is het volgens mij echt uitverkocht.
0: Echt uitverkocht, ja.
2: Ja, we hebben laatst nog gekeken. Want er waren nog mensen die nog kaarten wouden. Mm-hmm. Maar nee, ze zeiden het staat inderdaad echt op een site. Het is echt, we kunnen niks meer krijgen. Weg is weg.
1: Het was ook al anderhalve maand van tevoren dat het allemaal uitverkocht was. Dus
2: echt heel
0: dan
2: snel.
0: Is er dus wel behoefte aan deze muziek.
1: Zeker. Ja, zeker. Ja, dat is mooi om te weten. Want wij houden ervan. Ja. Zou je niet zeggen, maar... Ja.
0: Nee. Nou ja, goed. Ik bedoel, kijk, ik draai veel heavy metal. Ik bedoel, jullie spelen metalcore. Als het, tenminste, zo wordt het op de site.
2: Ja, het is metalcore, een beetje groove. Ja, het is echt een mengelmoes.
1: Het is een mix tussen metalcore, hardcore en new metal. Zo zou ik het het beste beschrijven, ja.
0: Okay. Dus goed. Ik bedoel, ik ben blij dat deze muziek hier in de stad ook opgepikt wordt. Het is alleen jammer dat het dan inderdaad niet zoveel mensen heen mogen. Maar goed.
2: Nee, maar vaak zijn juist de kleinere zaaltjes en of in ieder geval, dat maakt het vaak wel gezelliger.
0: Ja, precies.
2: Mm.
0: Ja.
2: Natuurlijk, je kan wel 100 man of 200, 300 man erin hebben. Dat is ook leuk.
1: Ja, ik vind 90 nog redelijk wat.
2: Nee, 90 is echt best wel veel.
1: Best wel vet.
2: En vooral als je de zaal ziet waar we dan komen te staan, dan staat het zomaar vol. Nee, het is alleen maar vet. Ja. Ik denk dat de grootste is tot nu toe die we gaan spelen.
0: Hmm. Ja. Ja, mooi. Ja. En daar wordt jullie cd gepresenteerd.
2: Ja, klopt. Ook.
0: Dat lijkt me helemaal een leuke...
2: Ja, en als het goed is...
1: Onze plaat duurt net wat korter dan een half uurtje. Ja. Dat scheelt.
4: Dus het zou in principe moeten kunnen.
1: Hij kan er helemaal... we gaan alles spelen. Dus dat is wel de bedoeling in ieder geval. Ja.
0: En dan ook gewoon even lekker live, even helemaal lekker los.
2: Helemaal lekker los. Onze allereerste show was ook gewoon vet. Dat was in Leeuwarden, ook met de jongens van Boneripper. Mm-hmm. En ook nog twee lokale bands.
1: Eentje.
2: Ja, Devin to Death was erbij. Eentje. Headline, ik denk altijd dat er meer is, maar...
1: Nee.
2: Maar dat was onze eerste show in de Popbunker in Leeuwarden. En dat was ook, het was ook een klein hokje, maar dat is... Als je daar het... 50 man in heb staan, dan is het gewoon gezellig.
1: Nou, betere plekken bestaan er bijna niet.
2: Nee,
0: dat hoor ik meer. Dat het niet alleen... maar inderdaad ook zelfs die hele grote artiesten...
2: Ja.
0: Die spelen soms ook het liefst gewoon in een kleine club. Ja, een kleine zaal.
2: Alles hoeft niet altijd naar Tilburg.
1: Je voelt je veel meer...
3: kom hierheen alsjeblieft. Ja. Dat bespaart mij ook geld. Dus,
1: Het voelt alsof je veel meer contact hebt met het publiek. En dat is gewoon veel leuker.
0: Ja, precies. Ik was daar afgelopen jaar dan ook Into the Grave. Ik bedoel, dus inderdaad ook. Maar dat is ook inderdaad gelijk alweer groot.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, we zouden er niet afstaan hoor.
2: Zeker niet. Contact ons. Ja.
1: Ja.
0: Hey, daarom.
1: Hint.
3: Ja. At Echoes in Ruin.band.
0: Zoek het even op.
1: Precies.
0: Nou, ik bedraai nog één nummer van jullie album. Jullie album heet Riot Therapy.
1: Ja. Klopt. Ja.
0: En... heet dat? Ik zag de titel voorbij komen en ik ga het niet doen, maar het is Die Die Die in plaats van
2: het Nederlands woord.
0: Het Nederlands woord die.
1: Ja. Het is Die Die Die. En de allereerste keer dat dit nummer ergens ooit gedraaid wordt.
0: Nou, daar gaan we.

0: Grof vuil was dit. En patholog... Liars. En ja, je noemde hem al Geert Geit.
1: Ja, ja, ja.
0: Die heb ik hier twee keer gehad. En ik vind het wel grappig. Dat nummer van jullie, Die, Die, Die.
1: Ja.
0: Ja, als je dat in het Nederlands op een gegeven moment die teksten uit gaat spreken, dan wordt niemand daar, tenminste, dan krijg ik ongeveer een ruzie met de hele kerk. Maar het is in het Engels en iedereen vindt het fantastisch.
1: Ja.
0: Dus, ja. Heerlijk.
1: Het is maar net hoe je het brengt, denk ik.
2: Ja. Ik denk ook niet dat het zou klinken in het Nederlands.
0: Nee,
2: dus
0: nee.
2: Ik ben.
1: Dat wordt de volgende album. Dan gaan we gewoon alles in het Nederlands doen.
0: Ja, ja, ja. Of Kubus van ABBA.
1: Ja. Ja, och man, hou maar op.
0: Maar dat optreden van jullie in Brouwdok, dat is wanneer?
2: 15 augustus. 15 augustus. Dus al over, volgende week zaterdag is dat al. In
1: ja. Ja.
0: Ja. En ik kan wel vragen hoe laat, maar dat doen we even voor de vorm. Hoe laat?
2: Wij spelen om 7:30 al. Dus ja. Mooi op tijd. Ja.
0: Ja. Ja, maar, ondanks dat luisteraars misschien denken van... Goh, we gaan heen, we liggen ervoor en we proberen nog naar binnen te komen. Helaas, het is helemaal, maar dan ook helemaal uitverkocht.
2: Ja, ja. Ja, als je ons heel lief aankijkt, misschien nee. Nee, sorry. Nee.
0: Als het goed warm is, gaat de deur misschien... Dan gaan de deuren aan de zijkant.
1: Ik hoop dat het nu ja. goed warm is.
2: Ik kan de hele haven meegenieten, ja.
0: Nou, dat... Dat zou wel fantastisch zijn.
1: En anders gewoon een parkeermuur.
2: Ja joh, kan ons het schelen.
0: Ja, ja. Ik wens jullie heel veel plezier, heel veel succes die avond.
2: Ontzettend bedankt.
1: Ja, ja, dankjewel.
0: Wij gaan verder met de uitzending. Hoe heet dat? Tommy Emomi van Black Sabbath heeft een nieuw nummer uitgebracht. En dat komt hij zelf even vertellen.
3: This is Tony Iommi. I'm here to say about my new single, World Alone. Hope you like it.

Stone Force was dit en Firestarter. En ja, ik bedoel heerlijk, een band hier uit Harlingen en die ook nog lekker enthousiast zijn. De volgende band is al wat ouder bandje. Hier is Flotsam & Jetsam, Harvesting the Hate.

0: Doro was dat en Burning Witches. En dat kwam van het live album wat, op de, wat weer uitgebracht wordt. Dus binnenkort weer eens even wat meer van Doro draaien. Goed, zometeen kun je luisteren naar Jeanette en het Rockcafé. Aankomende zaterdag is het Borreltime.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Tien uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote duinbrand bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
4: Afgelopen week ook nog in Goeree, dus het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoet Sluis gehad. Allemaal het, eigenlijk het natuurgebied wat grenst aan de Noordzee. Ja, het is kurkdroog. En met die harde wind, een klein beetje vuur erbij voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
3: Bij het begin van het blussen raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding.
2: De dij voorbij.
1: De beste interviews en reportages van

0: massale vjochtpartij op het Stadteiland bij Snits had juster aan het eind van de middag en aan het begin van de jong van een soort onrecht waren. Het geweld was zo slim dat het pont naar het eiland tijdelijk stil was. Bij de vjochtpartij voelen rake klappen, zo ik één persoon zwier verwonden rekken. Zien eerwaard aanbieden, zegt het jongen. En beveiligers kregen hudde klappen. Directeur Kas Doevendans van de stichting Skar Zwijgen, ja, de voorzitter van het Koninklijk Wettersport Boen Snits, vertelt wat er zegt.
1: Ja, wij hier in vanmiddag bij de pont een vechtpartij van een groep. En dat rong wat uit de hand. En ja, daar hebben we op ingriepen bij de beveiliging. En is ik opgeschaald met politie en orendiensten om dat in te dammen. Want ja, het was wel een groep waar ze wel wat vaker vechtpartijen veroorzaken. En die willen we eigenlijk zo snel mogelijk van het eiland hebben.
2: Bent u boos of teleurgesteld?
1: Nou, ik vind het al. Ja, het is hartstikke jammer natuurlijk. Hè? Uiteindelijk, we hebben een prachtige zeilwieken en het voor ons hartstikke mooi. Ik zei vanmiddag dan, goh, wat hebben een mooi publiekje vanmiddag. En ja, en dan gebeurt zoiets en dat ken je net voor. En dat is natuurlijk hartstikke jammer, want dat wilden we net met elkaar. We willen een mooie snitswieken hebben. En ja, dan is dit natuurlijk wel een grote teleurstelling.
2: Ja. Want hoe kun je dit soort incident, ja, het is uiteindelijk vanuit de mens, maar hoe kun je dat voorkomen?
1: Ja, soms ja, dan denk je wel, moeten wij nog meer beveiligers hebben of moeten wij nog meer politici op het eiland hebben? Ja, wij vinden dat eigenlijk net maat, want erin al een hele grote mensen beveiliging hier. Maar ja, bij elk evenement is dat natuurlijk dat een probleem. Maar ja, wij denken dat wij het goed regelen hebben. Wij hebben echt een soort beveiligers hier. Ik heb onze pont op betrokken dagen, hebben beveiligers mij varen. Dus wij hebben alle maatregelen getroffen. Maar ja, als er zo'n incident plaatsvindt, ja, dan is het lastig. Om, ja, dan maak je weer oren dingen van. En ik denk dat het team van beveiligers en ik de politie heel goed ingrepen heeft. En uiteindelijk is het nou Jelwien en het is hier weer rustig op het stadion. Ja,
2: sommige mensen hebben echt wel heel lang gewacht, hè, voordat ze de oversteek konden maken.
1: Ja, dat is hartstikke jammer. Dat vinden wij, dus ik teleurstel. Maar ja, daar kennen we net voor. Het belangrijkste is dat de mensen veilig oerkomen. En die kennen we net op een abortie zetten dat net aan de eisen voldoet. Wij als pontveer moeten aan de eisen voldoen. En wij kennen het maat veilig. En we zitten hier op het PM-kanaal. Dus wij moeten die mensen veilig oorzetten. Ja, en dan moet je even geduld hebben. Dat is even het oors.
2: Nog even terugkomend op die vechtpartij vanavond. Waren er gewonden bij?
1: Sakiet is wie en Rick gewonnen bij. Ik weet net hoe volle, maar er ben wel gewonnen bij, ja.
2: Onderkoeling, zei je?
1: Ja, en wat mensen die in de rij stien, die wat onderkoeling, want het is al led, wie al led natuurlijk. En die mensen, die familie, weer natuurlijk warm waar. En hier net zo volle kleren aan. Ja, en dan, het is nou wel een beetje kouder. Dus ja, dan is dat wat lastig natuurlijk.
3: Alles wat je op dein is, haven, jongens, dus kunt zien en over.
4: Dit is de dag voorbij.
0: De politie heeft dus op het Stadteiland in Snits een man uit Emmenon houden vanwege belutsenheid bij de vluchtpartij daar. Wat hem correct aanspelen had, is natuurlijk. Kas Doevendans is directeur van de stichting Skar Zwijgen. Dat is een gearwerking van de gemeente Zuidwest-Friesland en de Koninklijke Watersportvereniging Sneek. En hij vertelde eerder Joort wat hij doel wist.
1: Ja, wij hier in vanmiddag bij de pont een vechtpartij van een groep. En dat rong wat uit de hand. En ja, daar hebben we op ingriepen bij de beveiliging. En is ik opgeschaald met politie en orendiensten om dat in te dammen. Want ja, het was wel een groep waar ze wel wat vaker vechtpartijen veroorzaken. En die willen we eigenlijk zo snel mogelijk van het eiland hebben.
0: Tjogen hebben toen tiental mensen dit mij akkoord op voorzien. Wat de oorlog West had, is nog net bekend. Verslaggever Geke Leenstra weer, die hoort op het Stadteiland en praat met een famke dat er juist erbij weer.
5: Amrens, we staan hier op het Stadteiland. Om je zin, dan is al een kapotte zinnenbrillen, lege blikjes. En daar weer is je juist een groepje vreun op het eiland. Toen je met een huis zoen, wat gebeurde er toen?
6: Ja, nou, wij zoenen mijn oor of Jelf en Jochen en de pont nemen naar huis. Want we hier net je wel weer wat aan. En we stonden in een rij te wachten. En op een scherm wij alle gergens jong. En het liep er wel een beetje op van die vestjes van het voetballen. En toen, voordat we het wisten, ja, en we van ons achteren, ik schreeuw. En toen begon iedereen te draven. En voordat we het wisten, begon ze op elkaar in te houden.
5: Ja, wat zeiden ze toen?
6: ja, in principe een heel soort gedruk en menigte dat graag fut woeren. En een soort meesken die gewoon echt Marco bezig wien en ontvechtsen wien. En op een gegeven moment begon de hekken, ik kon een kant gescoot worden en hekken begon de lucht in. Dat ging allemaal.
5: Hoe lang had het het worden voordat de meesken, voordat de hulpdienst kwam?
6: Ja, in principe dus toen een stuk of drie beveiligers toen het begon. En ja, het viel er langer, denk ik, dan dat het uiteindelijk wie, maar ik denk een kwartier of zo voordat de politie echt bij u stond en onder gang ging.
5: En hoe lang had het worden voordat het uiteindelijk het eiland aankoerst?
6: Nou ja, wij stonden voor in de rij uiteindelijk. Alleen nog, wij werden gewoon echt plat drukt. Iedereen wie onder drukken en ze wonen alle keer heel graag op die pont. Dus toen hebben we besloten om toch maar achteraan in de rij om te sluiten. Daar werd het net bepaald beter van, want daar werd het lieke erg. Alleen ik denk dat het in totaal 2 uren had duren voordat wij eindelijk op een pont stonden. En toen stonden we nog wel echt een heel soort meesken.
0: Ja, collega Tieten Seijns, die had bezocht de achterhelden. Wat er nou gebeurd is, Tieten, wat kun je vertellen?
4: Nou, net zo volle nog. Wij hadden in de rit van de dag contact zocht met alle onbelangende partijen. Ja, politie had een rol spelen voor zelfs. Dat beveiligingsbedrijf dat er wie op het starteiland, dat er ontwerp wie. De gemeente Zuidwest-Friesland, de organisatie van de Snitswieken. Maar ze wiezen alle je nou al koor, als het gaat om een reactie.
0: Ja, wat zegt dan Biegelix de gemeente Zuidwest-Friesland?
4: Nou, die liet het bij een hele kwatte schriftelijke reactie. Die kwaad ook hem gewoon voorlezen. In gisteren is er een vechtpartij op het starteiland geweest. Daarbij hebben beveiligers en hulpverleners snel gehandeld en samengewerkt. De verdere woordvoering hierover gaat via de politie. Wij hopen op een fijne laatste dag van de Sneekweek. Nou, ik ga ze nog bellen. Maar meer als dit woonden ze net zezen.
0: Aha, de gemeente verwies dus naar de politie. Dus de vraag, wat zei die?
4: Nou, die komt echt mooi. Een kwatte schriftelijke reactie. Ze zezen onder oren. Gisteren kregen we melding van een vechtpartij op het starteiland in Sneek. Hier zijn 2 personen gewond geraakt die behandeld moesten worden in het ziekenhuis. Een van hen is tevens aangehouden voor mishandeling. Het gaat om een 36-jarige man uit Emmen. De politie doet onderzoek naar het incident en de geweldplegers. We gaan niet in op de verdere achtergrond van de betrokken personen. Maar uiteraard onderzoeken we wat de aanleiding is. Bij de vechtpartij werd ook een beveiliger mishandeld. Veel mensen wilden na het incident gelijktijdig het starteiland verlaten. En dat zorgde voor drukte bij het pontje. Nou, ik kan nooit deze reactie. Ik nog bellen maar de plisje. Maar ik daar was het litte bij deze schriftelijke reactie.
0: Maar Kars Doeverdan, zijn van de stichting die het starteiland beheert, die heeft droeg dat het nauwelijks gedachten gaat om een groep die het wel vaker veel partijen veroorzaakt. De Gienerk-verhaal dat de supporters van de Fryske Patella Voetbalclub zien. Besteed meer door de Witte Kamer?
4: Nou, net het meeste. Ik had de plisje vregen, maar die woord net bevestigd. Ja. En in de schriftelijke reactie werd ik expliciet zijn dat ze net ingaan op de verdere achtergrond van de belutse persoon. De gemeente wilde al heel dol niet het kwiet. Daar wien ze echt heel alhardend. Ze balen er verschrikkelijk van dat de ontnota zo goed voor de snitswieken zijn smet op rent zijn, wordt vierde van Zuidwest-Friesland. Ja, en via de verwiezen ze naar de plisje. Maar ja, daar zeiden ze, dit maast al je sjen in het rand van de snitswieken, dus maast bij de gemeente wezen. Ja, zo draaien wij in een kringje rond en krijgen we van officiële kanalen net te jaren wat er gebeurd is en wat de onderleiding best had van de vjochterij. En kunnen we dus ook net bevestigen krijgen wat Sjoge zei, dat het voetbalsupporters wienen dit maalkoor op een voet gingen.
0: Oké, okay, Tieten Seijns, dank u wel. Alles wat je thuis mist hebben,

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Wickel zit voor de derde keer deze week voor op zijn meeste een pad zonder wetter. Just was er al een lange reparatie uit Filip, maar het is wem is. Een bedrijf als Herberg Boswijk had er bot last van. Want hoe hoor je een B&B draaiende als je geen wetter hebt? Henny Hoekstra is van Herberg Boswijk. Henny, een goede middag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, neem eens dus mee de week erop, want dit is dus net de eerste keer.
4: Nee, het begon tien te morgen om jou wachten. En toen gingen we zelfs snel in de gaten dat we in wetter gingen. En we zijn er al een beetje onwend, want het is krijgt de gatenkaas hier, de wetterleiding. Dus het is net de eerste keer dat dit gebeurt. Dus we hadden direct de tapakt. En de meesten opvangen de gasten die naar beneden komen en direct zeiden ze, er is geen wetter. Nou ja, de flessen wetter mij naar boven, dat ze snoeten poetsen kunnen, tanden poetsen. En maar hopen en hopen, maar we hier nog beneden een beetje druk, dus uw koffiezetapparaat die het nog. En aaien, sieren in rijnwetter en flessenwetter hebben we altijd nog kleerstingen voor, nou ja, voor dit soort calamiteiten. En zo kom je dan het ontbijt erop en hopen op de begrip van de gasten. En dat ging gelukkig heel goed.
3: Ja, maar goed, iedereen denk je, nou dat kent, toen eigenlijk denk je, nou dat is heel toevallig en nou zit wel op tijd rijden.
4: Ja, want het weer de eerste tijd tot kwartier of vieren en uw washok lijkt vol met mijn wask. En dan was je te morgen om 6 uur dat je het werd. En we hadden een dame bij de receptie, een Belgische dame, maar de heer in de handdoek dat shampoo nog in ziet. Dat ik maar weer een fles water mij, dat ze het eruit spelen kon. En nou ja, godzijdank wie het toen maar tot kwartier uur in. Dus de wasmachine werd gewoon en alles vullen wat we maar vullen konden, dat we weer water hier. En bleed van, nou, we kunnen weer douchen en we hebben ook een paar gasten voor langere dagen, van meerdere dagen. Dus we zijn ook jongens, als je hem thuis komt en er is water douchen, dan hebben we dat maar weer gewoon. Dus, nou ja, en heel begripvol de meesten. Maar ja, toen van de midden om kwartier tot over nog een keer, toen skert het me goed verkeerd, zeg maar.
3: Dat kan ik me voorstellen. Wat batterie in je bedoel als je geen wetter hebben? Want je wil je dus zeggen, nou ja, we het al over het maan zitten. Ja, dat heb ik me hygiëne te mijn zien natuurlijk.
4: Ja, wij hebben gelukkig alles keer meidje kin. Gelukkig hebben we genoeg wetter in de Rijntonnen, flessen, waterkokers vol. Dus het keer meidje, dat is al hier een probleem. Ja, bij gasten hebben mijn man, mijn ames Rijnwetter erin. Of tenminste, wij vangen dan uw droegwetter op van de droeger. En de wc-stroos speelt. En tot er weer wetter is. En dan kun je alles weer doen. Het kind al je krijgt, maar het hing het erom. Het hing het recht om.
3: Ja, want ik bedoel, ANC, die Rijnwetter, ik vind het creatief. Maar het is natuurlijk net hoe je het wollen.
4: Nee, tuurlijk is het net wat je wollen. Maar ja, wij maken nou uw zilvertje. We kunnen net een hut tegengooien. En we kunnen de mensen net voortsturen.
3: En dit is nou de derde keer deze week, maar net de eerste keer dat ik zo zwaar, toch?
4: Nee, wij zitten hier nog straks, dit is uw zondeseizoen en het is minstens 3 of 4 keer per seizoen. En ja, het is hier een gatenkaas. We krijgen er even de mail op naar je slijn. We hadden vorig jaar al een vergoeding kregen voordat ze hem vervangen zouden. Nou, dat hier dus, dat stier dus al in 2023 op het programma om de wetterleiding hier te vervangen. Want het is nog een asbestleiding 50, 60 hier had. En dat het wordt maar uitgesteld. En ik weet net dat dat een fietsensluiter van de gemeente maakt het meer niks uit. Dat ding maar vervangen worden. Want we hadden even contact met die jachtloest, hoe we hier verderop, dat is een camping. Die zit maar 60, 70 maanden op een camping. Die ik naar de wc maakt, die ik doe ze al. Die zitten met hetzelfde probleem. Het is een drama.
3: Ja, heb je contact gewoon met fietsens?
4: Nee, want mij de jongens die er ook aan het werk zijn om het te fixen. We gaan Fiet en zo vaak bellen. Ze zijn boos of ze zeggen van ja, het komt er dan weer op. Dat had helemaal geen zin. Fiet en ze had geen verantwoordelijkheid Billy Ander, dat je nog 4 uur niet in stroom had, dan kreeg je een vergoeding. Nou, Vitens doet net een vergoeding. Die doet niks en ze investeren net. Dus het is hun eigen schuld. Dan kun je maar die hem hier net al mooi meldt op een app. En dan stier je dan op van de droogte, ja, dan gaat de groenbeweging. Dat ze net investeren in leidingen, hebben wij dit probleem hier. Dat had niks met deze droogte te steken, want dit rent al jaren.
3: Ja, ik had het net zo droog is als nou.
4: Precies.
3: Ja, ja, ja. Nou, skeervergoeding krijgen we dus net. Er is al wel zijn orde yes, zoen ze het oplossen. Might iets zoen ze het oplossen. Het is nou komende yes, toch? Dat ze het boel daar zullen.
4: Safië, wij weten nou in na hier. Maar ja, dat is nou een fjouwke die het stelt. En het stier dus in 2023 op een planning. Dat ik weet het net, maar hier moet wat om gebeuren. Want zakken wij net een bedrijf run natuurlijk.
3: Nee, dat kunnen hier straks hier, maar dat hoor je net zo niet, is daar vol. Ja, je hoort wel
4: nee,
3: opnood,
4: nee,
3: aan,
4: nee, dit is erg vervelend. En je doet je stjonkende best en om het je gasten naar de zin te maken. En we kriegen wel bij de btw-verhoging, we lossen het olie wel op. Maar dit kist ook een game en net oplossen. En naar de gasten daar ook net. En ze zijn hartstikke begripvol. Maar ja, we hier net drie kamers vermidden. Ja, die gaan toch wel echt naar de Elfstedentocht fietsen, een etappe. Even lekker douchen gewoon. En ja. Dan maak je ze dat.
3: Nee, dat is net leuk.
4: Nou, dat is net leuk.
3: Ik wens je soort sterkte en ik hoop dat Vitens mij lust het of water ik mij nog eert en dat het gauw oplost wordt.
4: Dat hoop ik ook. En hartstikke bedankt dat je er even belangstelling voor hebt.
3: Ja, dank. En een noffelijke joen, ondanks alles.
4: Hetzelfde.
3: Hoi, hoi.
4: Doei.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: De dij voorbij.
5: Waard van Rikke Ielgoot, die mat de erengoed hier op een horen. Want op de 4e sneun van augustus, door het dus nog wel even, is alle jaren het FK Ielrikken. Verslaghouwer Esther Bethlehem van streekomroep RTV NOF. Die gaat erom deel bij een van de jedere winnaars.
6: Ik ben door de pasma. En ik ben mijn vroeg pensioen en mijn hobby. Ja, dat is Ielrikken. En dat doe ik vooral met holden.
7: Door de zijt hobby, maar door deze al 4 keer Fries kampioen, Jan.
6: Ja.
7: Dus dat is meer als een hobby voor mijn gevoel.
6: Ja, het is wat een uit de horen hobby, lid met SAS. Het is vertieren, het Fries kampioenschap vertieren is gewoon echt heel leuk. Want het is als toen 3 keer achter naar kampioen was, dan meest is Chris een replica van de skier Iel. Maar als een 5 keer in totaal wist, dan krijg ik de skier Iel. En ik ga hem 4 keer wonen. En mijn collega, ik zeg nooit concurrent, een collega Sibrand Roos. Sibrand is ook 4 keer kampioen. Dus het is voor 2 personen is het gewoon heel leuk. En dan gaat hij naar nou Eddie de Roos. Eddie is van mijn 3 keer kampioen. En Lietse Eddie is ook 3 keer kampioen. En die komen al hier uit van horen. Dus ja, daar zit wel kwaliteit.
7: En wat maakt het nou een perfect Rikke Iel?
6: De kleur moet perfect wijzen, maar u nodig je om te kiepen. Wie horen van een mooie kastanjebruine kleur? Als nu een harder wiek in die kant nu komt, daar rik je ze met peppels, ze populiere hout. Dan is die heel die is zo geel als dat doekje daar. Daar zit die kleur op. Maar ja, wie horen van een mooie kastanje-reedbruine kleur? En ik zeg altijd, hout en soort maken het verschil. Wat voor soort broest, hoe soort is het? En wat van hout broest. En dat is echt heel belangrijk.
7: Ja. En door dat nou al 4 keer won, verhoort er dan ik nou iets van de tariering naar het Fries kampioenschap? Wat doet er dit keer ooit? Of misschien wat hetzelfde?
6: Ik ga wel eens aan het experimenteren geweest. Ja? Mijn extra kroeden toevoegen. Hey. Maar dat doet niks. Nee, het is puur het soort. Dat is de. Dat horen dat voelt niks daar. Oh, Willem, doe haast allemaal net.
8: Ik ga ze.
6: Best. Ja. Toppie, jongen.
8: Ja, succes, maar de opdracht.
6: Ja, kom goed. Maar ik rees je ook niet weg. Hoi. Yo.
7: Ja, we zeggen hier, je is heel gebeuren. Je harde, verse klanten, die komen hier deel.
6: Ja, gelukkig al. Maar ik zie hier al 22 hier.
7: En waarom hier altijd in Jennewaard op de braderie?
6: Ja, dit is een van de mooiste braderieën. Dit is echt gewoon bekend en toeristen. En met die een praatje. Het is gewoon leuk dat ze altijd wegkomen. En dan wisten ze dat ze goed doen. En dat vind ik het mooiste.
7: En we hadden gekregen alleen maar door de had 4 keer het Fries kampioenschap won. Dit was jouw keer voor de 5e keer. Maar dit waard ik automatisch de laatste keer. Zij door de krijg. Waarom de laatste keer?
6: Nou, dat zei ik. ik vind zij iets veel leuker om te doen. Dat je het samper op de tijd niet zet. Wat ik zei, als je echt serieus om de kampioenschap mee doen was, doe zie ik eens tevoren al die nielen uit die van de jury broeken was. Dat moet zien wijzen. Nou, dat je dan op de tijd niet zetten van welke lees ik komt. Nou, en dan moest de tabbereiding, de poetsen, want het moet goed skien, de graad moet zoeken skienwijden van binnen en al dat soort dingen. Dat gaat gewoon, ik ben eigenlijk, dat is een hele vreed ben ik al bezig met de tarieding. En dan had de dag van het Fries kampioen zelf nog. Ja, die gaat echt een hele protiet in zitten. En daar had ik zo'n beetje denk ik, nou nee, de show gaat er dan op wat al. Ik denk dat dit mijn laatste keer is. Maar ja, als ik hem win, nou, dan maak ik nog een keer, maar dan maak ik een verdediger. Dus dan wordt het wel hoor.
2: Alles wat je thuis mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is de dag voorbij.

0: could ever say.
1: Dit is de dag voorbij.
2: Brandweermeester in Friesland helpen bij de bestrijding van een grote bosbrand in Limburg. Het vuurium verspreid door een gebied van op zijn meest 100 bunder, mag ik zeggen. Toen kwam wel op een korte kilometer een grote brand, dus waarbij het de helft van korps in Friesland verlegen waard. Willem Brink is bevelvierder van de brandwacht in Amsterdam. Hij wie een van de meesten van de week hebben mijn collega's aanreizigen naar Limburg. En ik ga hem nou onder telefoon. Willem Brink, een goeie met je.
3: Goeiemiddag.
2: Ja, hoe vind je het eigenlijk? Wat kan je dus een beetje... Ja, want je kan dus een beetje in de skimmering horen, even mij.
3: Ja, wij kwamen jongens om een uur van Jochen naar Oren om de eerste ploeg van beter zwijgen auto te lasten, zeg maar. En toen wij inzetten, waren toen weer het al donker. Dus wij moesten alles in het lampenlacht besjen. En we konden wel zien waar het nog brandde en waar het nog speelde. Maar verder, het was al aardig donker.
2: Ja, aardig donker. Maar je hebt een speciaal voertuig dat inzetten wil ik in mijn natuurbrand. Wat is dat voor voertuig?
3: Ja, dat klopt. Dat is een CCFM, zou dat ze dat noemen. Dat is een bosbrandbestrijdingsvoertuig. En daar zit 4000 liter water op. En we hebben een bumpermonitor, een waterkanon, zeg maar, voorop. En die kunnen vanuit de auto besturen. En dan kunnen we alle kanten uit spuitje om de brand te bestrijden.
2: Ja, en wie dat voertuig ook een van de redenen dat je hem op proppen waarden?
3: Nou, dat denk ik wel. Het was een peloton uit het noorden. Wij. Twee CCFM's, één uit Beterswijk en één uit Oortrup. En nog twee 4x4 TS'en uit de provincie Drenthe. Wij. En met die vier ben wij naar Limburg gegaan.
2: Ja, en hoe verliep de communicatie dan? Want je bent zelfs in volslijn onbekend gebied.
3: Ja, nou, we hebben een OVD, ik vanuit het noorden, die weer mij is mij. En die doet meer de communicatie en die stuurt dus dan weer om in welke hoeken van het bos dat wij blussen moeten, zeg maar.
2: Ja, en die voertuigen, hoeveel van hebben we er eigenlijk in Friesland?
3: Er staan 8 in Friesland. 4 op eiland, elk eiland heeft 1. En dan minder op het verste land, minder dan 4 in Beterswijk, 1 in Oortrup, Jobbegeer heeft 1 en Oosterwolde heeft 1.
2: Ja, we hebben zelfs de brand in het zuiden van Europa, Sjoen. Nou, ook in het zuiden van Nederland. Het liep er net al dat we bakken en verwacht te kennen. Dus de risico's, ik hier, worden mij de dijk gutter, liep het mij.
3: Ja, het wordt steeds groter. Maar ja, zoals in Spanje en zo, daar hebben wij natuurlijk de bergen en daar is de vegetatie ook heel los. Zo zouden we het hier net krijgen, maar het risico wordt hier ook steeds groter. En dan kunnen we steeds eerder branden in de bosken wel krijgen. Ja,
2: ja, want waar moeten wij als bezoekers van de bosken al op letten? Hadden we de natuur ingeën? Want ik heb begrepen een stukje glas of een stukje plastic. Dat kan al heel wat veroorzaken.
3: Ja, dat kan wel. Het is gauw kleren met deze droogte. En vooral net roken natuurlijk in de bos. Maar en nog een wat joggen voor dadelijk de alarmcentrale bellen.
2: Ja. Verwacht je dat je nog weer inzet voor de zin in Limburg? Of rijden ze nog verder wel?
3: Nee, in Limburg is het denk ik eerst. Ja, er moet wat los gebeuren. Maar daar hoeven we eerst net bij in. Maar zolang dat de droogte onhoudt, dan weet je het maar nooit. Dat is altijd niet zo bij de brandweer. We weten nooit wanneer dat de pieper geert.
2: Ja, wat ik zeg bij de collega's van Limburg inderdaad. Het is er net helemaal uit.
3: Nee, het is zeker nog net uit, maar dat is een hele protonite blussen. En voordat ze dat echt helemaal goed uit hebben, dan kennen ze nog wel even.

0: Ik ben nog altijd op het wetter en het is hier prima te vertoeven. Sintje brengt zijn nota terug. Het is net zo heel warm als alle dagen, maar dat is eigenlijk ook wel perfect hier. In de Oude Veen, een mooi natuurgebied. Want die Oude Veen, Bert, dat is echt wel een groot gebied, hè?
1: Ja, dat is een heel groot gebied. Het hele gebied van ons in de midden is een 4000 bunder. Hier mooi alles wetter eromheen en wat willen zijn. Dat is om en nabij Natura 2000 bunder.
0: En wat is nou echt kenmerkend voor de Oude Veen?
1: Nou, kenmerkend voor de Oude Veen is natuurlijk al het wetter en de petgarten en dergelijke die je binnen. Natuurlijk ook de protte eilandjes die we hier hebben, waar de huisjes op staan voor de mensen die het in eigendom binnen van de meesten. We hebben wat verhierlezen hier en daar. Ja, het wetterrijke gebied met hun petgarten. Maar de skieren, als je dat interessant vindt, jouwt altijd een heel mooi vakantiegevoel hier.
0: Ja, dat vakantiegevoel, dat witte een soort meesting ik te vinden, want het is aardig druk op het wetten. Nou valt het wel wat daar, maar de hele simmer, dan minder wel aardig van meestingen.
1: Ja, dat gaat altijd trouw natuurlijk. In het varieren dan ben er ik wel meestingen, dan is het mooi rustig. Maar zodra het naar de simmertag gaat, ja, dan begint alles erin. De verhierbedrogen, die hebben alle bootjes verhierd. En ja, dan is het een komen en gaan van vakantiegangers in dit gebied. En ja, dan mag ik proberen om dat een beetje in goede banen te leiden. Want uiteindelijk varen we hier wel in het natuurgebied. En de natuur is heel wichtig. Dus we moeten misschien al wel wat rekening mee houden.
0: Ja, kan je vaststellen dat die recreatie, soort boten, toeristen, mensen die misschien net zo vaak op het wetter west binnen, dat ik wel een bedreiging was van het natuurgebied?
1: Ja, dat kan, hè. Want het is natuurlijk dat elke niet doet wat het dwaan maakt en hem gedraagt, dan is er niks aan de hand. Maar dat wordt inderdaad droog. Ja, mensen willen graag wat vertier, het wetter op. Je kan hier alle kanten uit uiteindelijk. En ja, droog. Ik heb wel eens het gevoel, ja, het wordt wel heel droog. Maar ja, het is hier op een bier. Je kan hier oorlog komen. Dus ja, de mensen wil ik een eertje, dat begrijp ik wel. Maar ja, dat het wel eens wat droog wordt, maar ik maar verhier en bootjes en ja, waar houdt het op? Dat weten we net. Maar ja, het is een beetje geven en nemen, zeg ik wel eens. En,
0: is het dan voor jou als boa nog wel te oceaan met zoveel boten soms hier?
1: Nou ja, de oceaan, jawel, maar ja, je kent net alle seconden van de dag op het wetter weer. Je werk je en je ziet je dat wat in te delen. Een keer op een morgen, een keer op een middag, een keer op een jannig. En ja, er zijn meer mensen actief op het wetter die ik tafels hoorde. We hadden FUMO, die heb ik, de jongens in het Griene jongens nemen we ze dan maar even. Die had ik tafels op het natuur. De provincie kan onderwijs werden, de politie natuurlijk. Dus er wordt wel tafelsjoten, ja. Maar ja, dat is natuurlijk even een paar maanden is droog. Elsen hier wel in die maanden even op vakantie. Ja, en dat het waar dan ik naar zou meewerken, het zat het de laatste tijden docht. Ja, wat word je dan nog meer op het wetter?
0: Ja, dat is wel, soms hier niet wel lastig, liep het mij. Omdat aan de ene kant libben hier een heel soort bisten en vogels. Wat voor vogels libben hier benamen?
1: Nou ja, we hebben van alles zitten. Hè. Dat is heel saffolle soorten. Ja, de kenmerkende wettervogels. Ja, de vogels die naar rijden zitten. Ja, de vogels die in het moerasachtige gedeelte leven. Vogels die in de BM en bij de BM en in de bosjes zitten. Dat is saffolle verskaat wat we hier hebben. Dat is te vol om op te nemen. En dat is ook wel mooi, want de natuur kent het. Ik wil wat onpas onder drukte. Hè. Dat is net zo dat die denken van het is mijn eerste druk, ik vertrek. Nee, het rijden wil uit jou al je wat gedragen. En je vader zou net naar uit krijgen of een bosje in je boot. En je geen lezen werd plakken van bedoeld binnen. Dus de onlist plakken van de markrieten. Dan kan je ook nog een kuierkemaatje op sommige plakken. Wel volgens de regels die daar gelden. Maar dan is het van alles mogelijk. Maar ja, nogmaals, hou hem wat onder regels die je gelden. En ja, denk een beetje machinaal om mijn natuur. We zijn machinaal om mijn vrouw en we willen oorlog van een heertje. Maar ja, denk een beetje om mijn koor en ik om het wild en om de vogels.
0: De vogels blowen je dus nog wel?
1: Jawel. Ja, die redden hebben hebben hun eigen plakjes. We gaan natuurlijk een grote afsluitend gebieden waar net in komen mij. Daar stiet ik duidelijk op verbeerde tagong. Nou ja, klaar, daar is op zich rest. En daar ben ik voor omdat ik wat in de gaten had. Dat de mensen daar nog dan krijg ik net heen gaan. We herromten zat hier de machine al. Nou ja, dan ben ik gedeeld waar we net komen willen. En dat sluiten we dan een keurig al. En dat zit ik wel om, jong.
0: Prachtig. Hartelijk dank voor jouw verhaal, Bert. Ja, nou, wij blowen hier nog even op het wetter. En ik maak sissen de mindere putjes om te dwaaien.
2: Ja, dat snap ik wel. Ik zou er ik lekker blijven.

0: wat er spielet.
1: Yes, dear.
2: Alles wat er spielet.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Een eeuwenoud Grieks verhaal komt nover ta libben troch de film The Odyssey. In het verhaal gaat de Griekse dichter Homerus waarom naar zijn huis. Onderwijs komt er van alles tien wat zijn reis behindert. Net alleen als de film is populair, ik boekhandels vernemen in een toeneming in de verkeer van het boek waarop de film baseerd is. Zocht ik boekenverkeerper Manon de Vries.
4: Ja, dat vernemen wij eigenlijk best wel vaak. Zij zei voor de Odyssey werd wel vaak boeken verkocht, dus binnen verschillende vertalingen. En elke vertaling wordt normaliter eigenlijk elke maand wel één van verkocht. Maar we zeggen nou dat echt wel heel veel meer is. En dan vooral van Emily Wilson. Nolan had haar, ik benam dat de film op haar vertaling is gebaseerd. En die is gewoon nog net mee rond te slepen. Maar kennis ik net bij bestellen eigenlijk omdat alles in herdruk is, omdat het zo populair is.
5: Ja, hoe komt dat, denk je?
4: Ja, volle meesten die zeggen zijn filmen, die denken dan van, oh, misschien wil ik het toch maar een keer lezen. Of sommige meesten hadden het vroeger lezen. Sommige meesten kennen het net eens dat ze de film hadden zien. En die wil dan toch ik even een keertje zijn van, oh ja, wat weet ik alweer, even de originele tekst. Vaak is ik wel een verrijking van een film. Dus ik denk dat vooral voor de meesten daarop denken van, oh, kan ik wel even nog lezen. Maar even, het is dan een lang boek, maar toch.
5: Ja, het is een pittig boek. Wat vertelt zo'n boek dan oors dan zo'n film?
4: Elke vertaling is oors, omdat het dus zeg maar in het Oud-Grieks is kreun. Binnen al die mensen die hun eigen interpretatie hebben in de vertaling. Dus, maar het brengt vaak volle meer diepte. En omdat ze volle meer tiert haast, ik kom vaak volle meer informatie dan dat wat ze op een film kist Little Shen. Oors is een film ik iets van 8 uren lang. En dat ken ik natuurlijk net. Dus mijn boek is toch wel volle meer de diepte in en volle meer informatie mij krijgen.
5: Ja, want heen dat vaker, dat er dan een film uitkomt en dat oude boek, een oude verhaal, dan weer helemaal ter leven komen?
4: Ja, we hier net mijn Wuthering Heights, die weer helemaal weer tot leven kwam, mijn nieuwe filmadaptatie. En voor de rest, ja, het gebeurt wel regelmatig eigenlijk. Vooral bepaalde klassiekers, als die één keer weer op die manier in de spotlight komen, dan wil dat toch volle meesten weer even het of oprakelen of gewoon zelf weer voor het eerst lezen. Het is toch een beetje een inspiratie voor meesken.
3: Zo'n boekverkeerper Manon de Vries. Bij Tresor is het verhaal echt bekend. Daar laat een van de oudste drukte versies van het boek. Die komt uit 1488. Daarover vertelt Hilbert Vinkenoog van Tresor.
6: Nou, deze is tegen bijzonder. Het is namens de oudste editie die het we hebben. Die het print is in de Griekse taal. En het is echt het oudste werk, dat een grutwerk in het Grieks. Dat verschijnt is een printenwerk. Maar het is net in Griekenland gedrukt, maar in Italië in 1488 in Florence. En zonder dit boek zouden we nou net de film hebben die het we nou hadden, want daar is eigenlijk dat verhaal is meegegaan met die vlechtelingen naar het Westen. En toen was dat een part van ja, de Europese literatuur, zaten we dat kennen. En is er zelfs een Friese oorzetting van maken. Ja, ik denk dat de kern bleef wel hetzelfde. Hè? Het is een verhaal van een man die graag naar huis wil. En ja, daar kennen we allemaal wel wat in vinden. Binnen we op het werk, binnen we op vakantie. De eind van de dag wil je graag naar huis. En dat is een beetje de kern. Maar ik geloof echt dat de Odyssee is heel speciaal. Omdat het zo makkelijk is om te vertellen. Het is gewoon een goed verhaal. En daarom is het You the Die nog zo populair.
5: Ja, denk je dat dat in de toekomst ook wel heel dit vaker gebeurt? En dat alle vrouwen die het misschien net zo populair zijn, in ieder geval opdoen, omdat ze ja, misschien nou ik wel even van weer binnen?
6: Nou ja, ik denk het eens wel. Ik denk dat we heel tijd waarom griepen in het verliezen om ons nou beter te begrijpen. En dat mijn geweldige werken die het we hebben, liek als de Odyssee, dat daar wat van alle tijden in zit, in die ek van Joert. En dat die epische verhalen, daar kunnen we nou nog wat uithellen. Van, wat docht je als je naar huis wollen en het gaat net? Hoe ver ken je daar mooi? Wat haal je de faroer? Ik denk dat binnen vragen ek van alle tijden nou is.
7: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
0: Het overvoeren.
7: De dag voorbij.
8: De knien van het konijnenparadijs, dat zit bij de Blessen. Die gaan nij onderkomen nedig. De eigenaar daar, die wil het pan verkeerpje en had er hier op zijn. En dus met de stichting Konijnenparadijs op zoek naar wat oors. En daar gaan ze 4 man voor om wat oors te vinden. Dus we slagen jouw Huijer Bootsma, maar die wie bij de stichting en jij de hoed ze dat haar willen.
0: Dat was toen een hinder, maar dat jij het net bij de kinderopvang hier op, in de Blessen. Jes Veldhuizen, jullie zijn van de, u bent van de konijnenopvang.
1: Ja.
0: Waar staan we hier precies?
1: We staan hier bij de konijnenopvang, bij de opvang zelf, bij de konijnen.
0: Ja, want hier heb je even kijken een deur. Waar gaat deze deur naartoe?
1: Deze deur gaat de konijnenopvang binnen, waar zelf de opvangkonijnen zitten. En ja.
0: Hoeveel zitten er binnen?
1: Een stuk of 80 ongeveer nu op dit moment.
0: Zo rond de 80. En dat zijn er kleine die ziek zijn, die weg moeten, die gedumpt zijn. Hoe zit dat?
1: Nee, hier binnen zitten echt de gezonde konijnen die ook geadopteerd kunnen worden. En als we dan een paar deuren verder gaan, dan komen we bij de quarantaine uit. Daar komen de konijnen binnen. Die blijven daar even om te kijken of ze ziektes hebben. En daarnaast hebben we ook nog een ziekenboeg voor de echte zieke konijnen.
0: Ja, dus dat is echt wel nodig, hè? Quarantaine voor als ze binnenkomen. Je weet het niet, hè?
1: Ja, klopt.
0: Je wilt het niet besmetten?
1: Nee, absoluut. Dus ja.
0: En dan kijken we hier naar buiten, want ik zie hier buiten ook allemaal hokken staan. Ik zie daar tussen die hokken onder de appelbomen nog een paar konijnen zitten. Wat is dit?
1: Ja, dit wordt nu tijdelijk even gebruikt voor het pensioen, omdat we in de vakantieperiode zitten. Maar normaal zitten hier ook opvangkonijnen die wat langer bij ons zitten, die wat extra ruimte nodig hebben. En eventueel koppelvakanties doen we hier ook buiten.
0: Maar dit is het laatste jaar?
1: Dit is waarschijnlijk het laatste jaar. Ja. We moeten een nieuwe plek vinden. En eigenlijk binnen 4 maanden. Want aan het eind van het jaar moeten we hier weg zijn.
0: De huur is opgezegd.
1: De huur is opgezegd, inderdaad. Ja.
0: En nu dan?
1: Ja, goede vraag. We hebben een nieuwe locatie nodig. Best wel grote locatie ook. Ongeveer 300 vierkante meter.
0: Dat is niet klein?
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar we hebben 80 konijnen gemiddeld hier zitten. Dus dat is best wel wat. En het liefst ook in deze buurt waar we nu zitten, in de Blessen, voor de vrijwilligers. Anders zullen we waarschijnlijk nieuwe vrijwilligers moeten zoeken. En daar zitten we ook niet op te wachten.
0: Nee, want omschrijf de organisatie. Het is een organisatie. Jullie zitten hier als stichting met allemaal hokken. Maar goed, het wordt wel gerund door heel veel mensen eigenlijk die hier dagelijks gewoon naartoe komen.
1: Ja, klopt. We hebben ongeveer 30 vrijwilligers hier zo actief. Die helpen met schoonmaken en met voeren. En we hebben 2 medewerkers in vaste dienst die hier de opvang coördineren en ook helpen met het voeren en schoonmaken en de adopties.
0: Ja, het kwam niet geheel uit de lucht vallen dat de boel in de verkoop ging, maar komt het toch hard aan?
1: Ja, klopt. Het komt heel hard aan. Zeker omdat we maar 4 maanden nu hebben. En het gaat van
0: weinig, hè?
1: Dat is echt heel weinig, zeker voor ons. We zullen iets nieuws moeten vinden, eventueel moeten verbouwen. En ook nog verhuizen. Zeker met 80 konijnen is dat een flinke klus. Ja,
0: ja, want wat u al zei, jullie zoeken wel echt ruimte. Er moet echt ruimte zijn voor echt wel veel hokken ergens binnen. Ook nog een beetje koel als het kan.
1: Ja, het hoeft niet verwarmd te zijn. Konijnen die maken gewoon hun vacht. Die gaan mee met het seizoen, dus die maken hun vacht zelf aan. Dus verwarmd hoeft niet. Maar wel inderdaad heel veel ruimte voor heel veel hokken. En dat is wel nodig.
0: Tips zijn welkom, denk ik.
1: Tips zijn welkom. Als iemand iets weet, dan horen we dat graag. Ja.
0: 4 maanden.
1: 4 maanden. Kort, ja.
0: Succes, sterkte.
1: Dankjewel.
8: Jesper Veldhuizen van het Konijnenparadijs in de Blessen. En Hajo zei het al, tips binnen, welkom bij de stichting.

0: Alles wat jouw thuis mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
1: De dag voorbij.
2: De meeste studenten genieten van haar vakantie. Dit voor drie Friese deelnemers van World Skills. De simmer in het teken van training. Monteur Amber van Gosliga, kapster Gerry Smedes en gastvrouw Rodé Smit verzinnen vorige 1 september Nederland in het Chinese Shanghai bij het WK voor beroepen. Verslagjouwers Keke Leenstra en Doutse van Gosliga sprutsen de drie vooral over haar tariedings en verwachtings.
3: Gerry, zou je me eens willen vertellen waar je mee bezig bent?
4: Ik ben nu aan het opstekken. Dat is een van de onderdelen die ik straks in Shanghai onder andere zal hebben. Voor in mijn geval het hele kappersvak breed wil. Dus ik moet opstekken, maar ik kleuren en knippen en baarden doen. En het is wel echt heel breed.
5: Ik heb een lekkere alcoholvrije cocktail gemaakt voor de voorbereidingen voor Shanghai.
3: Ja, want hoe moet je je daarop voorbereiden?
5: Nou, heel veel trainen. We hebben de opdracht hebben we dus nog niet. Dus we trainen nu heel erg uitgebreid. En we kijken heel erg naar wat de vorige jaren is gebeurd. Nu focussen we vooral heel erg op cocktails. Maar we focussen ook heel erg op food carving of servetten vouwen, banket service.
6: Amber, hoe een man is het alweer, Safië? In Shanghai, ben je klaar voor?
7: Ja, dat denk ik wel.
6: Hoe has die de Arune man tariet?
7: Ik ben Arune Wieke, ben ik in Polenwist voor een training van Lian Gong. Dat is een van de drie merken die in Shanghai staan. En ik ben een dooi bij Caterpillarwist in Almere, bij Zeppelin Cat. En ik heb een hele dooi bij SMT, bij de Volvo dealer Maiwist. Dat zijn de drie merken die er staan. Dus zou ik een beetje meer ervaring in die merken krijgen. En via dus gewoon zoringenziekje en dwan en ontwerk en oefening.
4: En ik ben twee keer in het buitenlandse training had ik dan gehad. Ik ben in Finland geweest en in België. En daar komen dan ik andere landen die mij toch aan de wereldkampioenschappen. Dus eigenlijk mijn tegenstanders. En dan trainen we met elkaar een soort oefenwedstrijd is dat. Dus dat is wel een hele goede training.
3: Hoe ziet zo'n training eruit?
4: Het verschilt een beetje per land die het dan voorbereidt. Maar ze nemen dan onderdelen van de wedstrijd. En dan het land maakt daar dan een beetje zijn eigen interpretatie van. Hoe ze dan denken dat de wedstrijd eruit gaat zien. En dan gaan ze bijvoorbeeld een onderdeel opstekken en dan zie je ze zelf een plaatsje uit. En dan moeten wij dat al je Nijmeis. En als ik echt de theater ervoor is, dan ik op de wedstrijd haast.
5: Deze week, 8 augustus, ga ik naar Beijing voor een oefenwedstrijd met 5 andere landen. Samen met mijn trainer. Dus dat wordt ook wel heel bijzonder, denk ik, als we daar 10 dagen zitten. Ja. Dat is ook al een hele ervaring. Ik denk dat ik daar ook heel veel ga leren.
6: En wist ik een beetje hoe het eruit gaat zijn?
7: Ik heb geen idee. Ik weet alleen nog dat er vier opdrachten staan. Dus vier locaties. Maar dan ben er bijvoorbeeld van Caterpillars. Die, weet ik net dat er wat er staat. Maar ziet misschien wel een kraan. En dan staan er dan drie kraan. Naast mijn koers is mijn Marcel de opdracht.
6: En wat minder verwachtingen?
7: Ik hoop wel op een medaille natuurlijk, ja.
3: Ga je in Shanghai ook voor de winst?
5: Ja, we trainen wel voor goud. We zeggen altijd, als je leert voor een 10, krijg je een 8. En als je leert voor een 12, krijg je een 10. Dus we trainen eigenlijk voor boven op het podium. Maar we hopen dat een Medal of Excellence haalbaar is. Dus dat is dan niet de top 3. Maar dat is eigenlijk dat je zo'n excellence niveau hebt, dat je dus eigenlijk de 5e, 6e, 7e plek hebt.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
3: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokke gitter Friesland van de Moorn.
4: Goedemorgen.
0: Erit, Harm en Fijke praten erbij.
4: En morgen is erbij, is bij Friesland van de Moorn.
3: Hoe het neus van de dag.
5: Jazeker.
0: En maar de muziek was fleurig wekker.
5: Hij zult samen komen.
0: Van Saison, Jochen Oren.
5: Dat is Nathalie Owen.
6: Nee, dat is Nathalie Owen.
1: Friesland van de Moorn. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De duinbrand bij Ouddorp lijkt onder controle. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water uit het Haringvliet over de brand uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en houdt zich bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk in Ouddorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zo lang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan een pand in de stad een spandoek met de bedreiging erop. Burgemeester De Pla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij het spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in handen van een Amerikaanse investeerder, Apollo Global Management, betaald voor de prijsvechter omgerekend ruim 6,6 miljard euro. EasyJet is in omvang de vijfde maatschappij van Europa en is aantrekkelijk vanwege de waardevolle start- en landingsrechten. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1 en FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Zonder leden geen max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
13: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van.
5: Bestel op Neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
6: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
14: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum De Lakenhal in Leiden.

0: wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Het blijkt nu ook uit onderzoek. De grenscontroles bij Duitsland hebben voor een flinke toename in het aantal verkeersongelukken bij de grens gezorgd. De Duitsers houden vol dat de controles werken, omdat ze een afschrikkende werking hebben op mensensmokkel. Ja, van 30 ongelukken naar 124 ongelukken in een jaar, daar zou ik als mensensmokkelaar inderdaad wel van schrikken. Goedenavond, welkom bij het Oog. Over de situatie in Iran praten we straks met Mateen Abbasi uit Haarlem. Via zijn familie in Iran volgt hij de situatie daar op de voet. Muzikant Ton Scherpenzeel en producent Erik van Tijn herdenken Journey Kaagman. Ton Scherpenzeel speelde met haar in Earth and Fire en Erik van Tijn zat naast haar in de jury van Idols. Bij het KNMI zijn ze blij met de nieuwe beelden van de zon. U gaat straks horen waarom. En bij de World Pride wordt morgen een t-shirt gepresenteerd dat ervoor kan zorgen dat beveiligingscamera's je niet kunnen zien. Maar nu eerst het nieuws van vandaag.
3: Donderdag 6 augustus.
4: Jeez. En hoeveel zitten we dan nu?
5: 1,40.
6: Nou, je kan hier staan, Martin.
2: Hij ging zelf maar eens polshoogte nemen, minister Karremans. En hij schrok hoe laag het water staat en snapt dat veel ondernemers schade lijden. Maar compensatie? Nee, die komt er niet.
7: Het is heel vervelend natuurlijk voor de mensen die dit treft. Maar uiteindelijk is dit ook deels onderdeel van ondernemersrisico.
2: Door de lage waterstand komen woonboten ook droog te liggen en die zijn daar niet voor gebouwd.
8: We hebben kieren en scheuren in de woning zitten. We hebben ramen en deuren die niet goed meer kunnen sluiten omdat ze niet meer in de kozijnen passen.
2: En riviercruises kunnen hun normale route niet varen. Dus doen ze hele andere steden aan. Maar welke dan?
9: Do you know where you are?
10: Here, absolutely not.
2: Ze zouden naar Keulen en Aken varen, maar kwamen nu in Dordrecht uit. Ook heel mooi, vindt deze man.
11: Wat is groen en droog. Het knispert inmiddels ook. Het valt er ook makkelijk af. Dus hier is de herfst eigenlijk al begonnen.
2: Ook de natuur lijdt behoorlijk onder de droogte. De helft van onze bomen is er slecht aan toe.
11: Wat is groen en droog. Het knispert inmiddels ook. Het valt er ook makkelijk af. Dus hier is de herfst eigenlijk al begonnen.
2: Ja, dat was dus de man die dat net over Dordrecht zei. Maar we nemen gewoon aan dat hij Dordrecht hartstikke mooi vond. Dan die bomen. De vallende bladeren is het nog daaraan toe. Maar bomen laten nu ook takken los om water te besparen.
12: Ja, dat kan een klein takje zijn, maar overwegend ook een grote tak. En die valt op een fietser, op een auto of misschien op een woning. En dan heb je stormschade in de zomer zonder storm.
2: Ook vandaag waren er weer nieuwe natuurbranden, nu in de duinen van Ouddorp. Daar raakte een brandweerman gewond bij een aanrijding met een tankwagen.
13: Beautiful. Yeah, very beautiful. I like it. Be anxious to walk around with it.
2: Nee, dat was dus Dordrecht. Dus nu gaan we even helemaal in de klut. We gaan even kijken. Met die droogte en warmte is er ook een zonnige kant voor ondernemers en voor mensen. Want we eten namelijk meer ijs.
14: In de zomer zeker één keer in de week.
2: Maar als het wat langer warm is?
14: Soms twee, ja.
2: En wat denkt u, blijft het bij twee?
14: Soms drie.
2: En dan als laatste in dit overzicht het aandacht voor het overlijden van Journey Kaagman. Nou, dit was samen met haar band Earth and Fire haar grootste hit. Mede door het iconische blauwe broekpak dat ze toen droeg. Bij een uitzending van Idols trok ze het nog een keer aan.
15: Het hangt of in de kast of je gooit het weg. Nou, bij mij hing het dus nog steeds in de kast.
2: Kaagman was jurylid bij het talentenjachtprogramma. En daarbij nam ze geen blad voor de mond als een optreden haar niet beviel.
15: Nou, Cookie, dit is niet het juiste loketje waar je bent aangeland.
1: Dit was Nieuws Vandaag.
15: Ik ben er helemaal klaar mee. Mag ik gewoon vertrekken.
1: In de media.
2: En dan de krant van morgen, Ismaël de Bruin.
16: Israël houdt op de Westoever steeds meer Palestijnse belastinginkomsten achter. En dat heeft grote gevolgen voor de gezondheidszorg daar, schrijft Trouw. Medicijnen raken op en patiënten kunnen geen behandeling betalen. Een man van 70 tikt op zijn borst en zegt: ik weet niet hoe lang mijn hart dit nog aan kan. Ik heb al 6 maanden lang geen medicijnen meer gekregen. Bij de apotheek zeggen ze telkens: we hebben de medicijnen niet. Het is een wonder dat ik nog leef.
2: Van de 1200 belangrijke medicijnen die er normaal op voorraad zijn, zijn er 160 helemaal op, zegt een Israëlische mensenrechtenorganisatie. Vooral duizenden kanker- en nierpatiënten en mensen met diabetes of andere chronische aandoeningen worden getroffen hierdoor. Zonder hulp wordt de patiënt steeds zieker, zegt een arts, tot God hem redt of hij sterft.
16: Is het voor het klimaat beter om een benzineauto eerst op te rijden? Meestal niet, dat ontdekten wetenschappers, zo meldt de Volkskrant. De onderzoekers publiceerden hun resultaten in Science. Ze berekenden hoeveel CO2 er vrijkomt bij het produceren van en rijden met diverse modellen benzine- en elektrische auto's. En wat er verandert als iemand overstapt op elektrisch als de benzineauto nog functioneel is.
2: En wat blijkt, zelfs met een gloednieuwe benzineauto kan de overstap naar elektrisch 58% CO2-uitstoot besparen. En daarmee zetten de auteurs een streep door het idee dat je voor het klimaat een benzineauto het beste kunt oprijden. Meteen overstappen op een elektrische auto is absoluut het beste voor het milieu, zegt een hoogleraar.
16: We hebben het geprobeerd, maar het is ons niet gegeven, schreef rabbijn Lodi van de Kamp afgelopen weekend in het Nederlands Dagblad. Hij doelde op het openbaar herdenken van de Holocaust. Een paar dagen eerder werd in Rotterdam een herdenking van de deportatie van Joden in de oorlog onderbroken door demonstranten die riepen Free Palestine en stop de genocide. En dus stelt Van de Kamp voor om het herdenken niet langer in het openbaar te doen.
2: De directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël is het niet met hem eens. De Joodse gemeenschap heeft geen probleem. Moeten wij ons dan aanpassen, zegt hij tegen het ND. Als we dat wel doen, zouden we anderen pleasen. Bestuurders en politici moeten ruggengraat tonen door te zeggen tot hier en niet verder. Dat we niet wegkijken van de kleine groep roeptoeters.
16: Een geel gazon in verdorde planten en struiken. De hete en droge zomer eist zijn tol in de tuinen. Repareren heeft weinig zin, dat vertelt tuingoeroe Ben van Ooyen aan de Telegraaf. Hij vindt dat we de tuin heel anders moeten inrichten. De bodem is bijvoorbeeld een belangrijke factor.
2: Hij zegt: water op puur zand zakt onmiddellijk weg, terwijl het op klei juist blijft liggen. Zorg dus voor een gemengde en levendige bodem waarin compost en GFT-afval is verwerkt. Zo'n structuur houdt water vast. En er moet ook lucht in zitten, dus houdt de worm in leven.
9: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Joyride, gezongen door Mr. en Mrs. 5 maanden geleden begon de oorlog in Iran en de VN meldt nu dat sinds maart al 56 Iraniërs zijn geëxecuteerd. Demonstreren durft de burgerbevolking niet meer. En de vraag is sowieso, hoe is het leven voor de Iraniërs nu? Martin Abbasi is Nederlands-Iraniër en gemeenteraadslid voor de PvdA in Haarlem in het dagelijks leven. Van harte welkom.
1: Goedenavond.
0: En u volgt de situatie daar via uw familieleden in Teheran, hè, wonen die in de hoofdstad?
1: In Teheran, ja, in de grote steden wonen zij. In Teheran. En je hebt een paar grote steden om Teheran heen en daar wonen zij ook. Ja.
0: En het internet in Iran was lange periode geblokkeerd. Hè, in hoeverre kan je nu wel weer contact hebben met je familie?
1: Nou, gelukkig is internet weer terug, zo goed als terug. Want het is altijd wel goed om te bedenken. Iraans internet is natuurlijk anders dan wat wij hier kennen. Het is niet vrij, dus mensen kunnen niet zoals bij ons gewoon inloggen in hun internetomgeving en gewoon doen wat ze willen. Dus de internetverbinding is terug, maar mijn familie en eigenlijk iedereen in Iran die fatsoenlijk verbinding wil leggen met buitenlandse websites, die moet een VPN-verbinding kopen. Dat zijn gewoon of abonnementen of eenmalige kosten, wel vaak hele hoge kosten die ze moeten betalen, om ook gewoon de apps die wij hier kennen, zoals WhatsApp of Instagram, die we vaak gebruiken om met elkaar in contact te komen, te gebruiken. Dus het is gelukkig wel de afgelopen weken gelukt om met ze in contact te komen, maar dus wel vanuit hun met best wel dure VPN-verbindingen.
0: Ja, want wat betalen ze daarvoor, weet je dat?
1: Ja, ze betalen vaak toch wel zo'n 5% van hun maandinkomen eraan. En als het een abonnement is, wat je voor iets wil betalen, wat eigenlijk hun grondrecht is, vind ik, maar gewoon vrij en open internet is iets wat iedereen over de hele wereld zou moeten hebben. Ja, is dat best wel veel. En vooral als je kijkt naar de economische situatie in Iran, waar het al heel moeilijk is. Als je daar ook nog moet gaan betalen voor zoiets waar je eigenlijk niet zou voor moeten betalen. Dus niet zoveel geld. Ja, dat is wel heel lastig. Ja.
0: En durven ze dan vervolgens ook open met jou te spreken over de situatie? Ik bedoel, is dat veilig via WhatsApp jouw dingen laten weten?
1: In principe niet. Ja, kijk, het moet wel weten, zo'n VPN-verbinding is wel veiliger dan een normale verbinding. Maar ik merk wel dat als wij met familieleden spreken, als ik of mijn ouders met familieleden in Iran spreken, dat iedereen best wel terughoudend is. En dat snap ik ook wel, want we zien ook dat mensen die of op straat tijdens demonstraties, maar ook online heel kritisch zijn geweest de afgelopen jaren tegenover het regime. Ja, die worden opgepakt. En je hoorde het net, meer dan 50 mensen zijn de afgelopen weken geëxecuteerd. En ik las vandaag ook weer dat er uit mijn hoofd 13 mensen zijn opgepakt. Met vaak toch wel valse beschuldiging dat ze agenten zijn van de Mossad. En je weet, als je in Iran wordt opgepakt en je wordt beschuldigd van spionage voor een buitenlandse inlichtingendienst, ja, dat is, dan weet je wel wat er met je gaat gebeuren. Dan zit je of heel lang vast of je wordt geëxecuteerd.
0: En jouw familieleden, wat zie je wel vertellen? Wat is het beeld? Hoe is hun dagelijks leven beïnvloed door deze oorlog?
1: Ja, niet op een positieve manier. Eigenlijk zelfs op een hele slechte manier. Je moet je voorstellen, deze oorlog is helaas niet alleen slecht geweest voor het regime. Want aan het begin zagen we dat vooral overheidsgebouwen werden geraakt. Maar ook de topmensen die werden geliquideerd. Zelfs de hoogste leider die is natuurlijk op de allereerste dag omgekomen. En daar is niemand rouwig om. Ook niet binnen mijn familie. Alleen op een gegeven moment werd er ook civiele infrastructuur werd geraakt. Zoals energiecentrales en allerlei dingen die nodig zijn voor mensen hun dagelijks leven. En dat merken ze dus wel. Toen ik een paar dagen geleden met een familielid in Teheran sprak, die zei, ja, bijna iedere dag valt de elektriciteit een paar uur uit. En dat is een combinatie van dus die aanvallen van de afgelopen weken, maar ook wel door mismanagement van het regime zelf. De afgelopen jaren hebben ze heel weinig aandacht gegeven aan het moderniseren van het elektriciteitsnetwerk. Iran is een land met heel veel zonlicht, maar er wordt heel weinig gebruik gemaakt van hernieuwbare energie. Dus die combinatie van mismanagement, maar ook heel veel corruptie en de aanvallen van de afgelopen maanden hebben ervoor gezorgd dat mensen regelmatig, eigenlijk bijna dagelijks nu, ik wil zeggen internet blackouts, maar dat hadden we natuurlijk al, maar elektriciteits blackouts hebben gehad. En dat heeft echt wel effect op hun dagelijks leven. Vooral nu, het is heel heet. Het is zomer in Iran. Het is heel heet. Dus als er een paar uur per dag de airco in je huis uitvalt, ja, daar heb je heel veel last van. Vooral als je ziek, oud of een andere kwetsbare positie hebt.
0: En hoe is het met boodschappen? De vraag is natuurlijk, heb je voldoende geld om boodschappen te doen? Maar zijn er ook wel nog voldoende spullen?
1: Ja, er zijn nog wel voldoende spullen, vooral op de zwarte markt, wat dan veel duurder is dan de normale prijs. Maar inderdaad, zelfs dagelijkse boodschappen bekostigen wordt steeds moeilijker, want de kosten in Iran die stijgen echt per dag. Ik las vandaag nog dat de inflatie afgelopen jaar ongeveer richting de 90% gaat. En een inflatie als term is vaak een beetje abstract. Dus ik leg vaak aan mensen uit, ja, 90% betekent dus dat de prijs bijna verdubbeld is van eenzelfde product. Dus als je een kilo tomaten bij wijze van vorig jaar kocht voor €1, kost het nu dan €2. Nou, dus dat is niet voor te stellen, omdat de lonen niet zo hard stijgen. Dus dagelijkse boodschappen zijn al heel duur geworden. Dus mensen moeten keuzes maken. Koop ik een stukje vlees of koop ik wat rijst? En ook mijn familie die toch wel tot de middenklasse hoort, dus financieel nooit heel lastig heeft gehad, die begint ook steeds meer te voelen dat het echt heel, heel slecht gaat met de economie in Iran.
0: En vrezen ze ook de bomaanslagen vanuit de Amerikanen? Of, het zijn vooral militaire doelen, infrastructurele doelen, maar vrezen ze ook dat het dicht bij hun in de buurt komt?
1: Ja, want Teheran is natuurlijk best wel een dichtbevolkte stad. En als een politiebureau wordt geraakt in de stad, wat is er regelmatig is gebeurd, en dan kan je een discussie met elkaar hebben of dat dan rechtmatig is of niet om een politiebureau te raken. Nou, het hoort natuurlijk wel bij het regime, dus je zou ja kunnen zeggen. Maar ja, je zou daar maar in de buurt wonen. En ik heb ook na het een paar keer van familieleden gehoord dat ze explosies hebben gehoord. Of als er een impact is een paar kilometer verderop, ja, dan voel je de trillingen nog steeds. En dat is wel heel angstig. En ik hoor van ze over slaaploze nachten, of constante angst hebben dat er iets met ze gebeurt. Want je moet je ook voorstellen, de Iraniërs hebben geen schuilkelders. Ze hebben geen safe rooms waar ze naartoe kunnen gaan. Dus als er wat gebeurt, dan moet je maar gewoon hopen dat je niet geraakt wordt. Want het regime in Iran heeft nooit ervoor gezorgd dat mensen ook veilige plekken zouden hebben bij dit soort situaties.
0: En aan het begin van de oorlog, 5 maanden geleden, was er ook bij veel mensen wel een soort juichstemming. Van nou, fijn dat de Amerikanen dit doen, er is perspectief. Ja. Hebben ze nu het gevoel dat er perspectief is?
1: Nee, helemaal niet. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb mij altijd heel fel uitgesproken tegen militair ingrijpen. Maar zelfs ik was aan het begin soort van hoopvol van, nou, misschien gaat dit iets veranderen. Maar ja, we hebben ook gezien dat dit helaas ook in Iran niet anders is dan andere delen van de wereld. Dat militair ingrijpen niet gaat helpen. Maar ook als je kijkt naar de mensen in Iran, inderdaad, toekomstperspectief, het is niet anders geworden dan voor de oorlog. Sterker nog, er is zoveel schade aan het land, zoveel schade aan de infrastructuur, dat waarschijnlijk nog heel veel jaren en heel veel geld gaat kosten om dat te herstellen. En de mensen in Iran hadden het al zo moeilijk en er was al zo weinig toekomstperspectief voor hunzelf en voor hun familie. Ja, het is eigenlijk alleen maar slechter geworden. En ik weet eigenlijk ook niet, ik vind het ook heel cynisch om over na te denken, want wat kunnen we dan doen om het dan te verbeteren voor ze? Er zijn bijna geen opties meer over. En dat is wel heel verdrietig, want mijn familie, neven en nichten die mijn leeftijd zijn, 20ers, 30ers, ja, die willen gewoon een normaal leven. Gewoon een normaal leven, kinderen krijgen en die kinderen ook gewoon in een normale, veilige omgeving laten opgroeien. En dat kunnen ze gewoon niet.
0: En als je nou kijkt naar wat er politiek gebeurt, zou Iran een overeenkomst hebben met Oman, een land dat ook grenst aan de straat van Hormuz?
1: Ja.
0: Wat kan zo'n afspraak betekenen? En wat kan het dan ook voor de mensen in Iran betekenen?
1: Ja, ik hoop dus dat als er een deal komt, dat de economische situatie in Iran dan misschien wat beter wordt. Dus
0: ja, want wat spreken ze af dan?
1: Ja, ze zijn nu aan het afspreken met elkaar dat ze de schepen dan langs de Iraanse en de Omaanse wateren gaan varen. En dat dan zou mogen zonder dat dat dan veiliger zou kunnen zijn dan nu. Nou, wellicht dat er ook een soort tol wordt geheven, dus dat ze daar dan geld aan kunnen gaan verdienen. Als dat misschien zorgt dat de blokkade op wordt geheven, dat de economie daar weer een beetje op gang komt, zou het dan misschien beter kunnen zijn voor de mensen in Iran. Maar als er alleen een deal wordt gesloten met Oman en de Amerikanen zijn hier betrokken, ja, dan zijn die sancties die de economie van Iran raken, die door de Amerikanen en eigenlijk de rest van de westerse wereld is opgelegd, ja, die worden niet opgeheven. En zolang die sancties er zijn, ja, zal de economie niet kunnen groeien, zullen de mensen niet iets van kunnen profiteren. Dus ja, ik heb nou niet echt veel hoop dat een deal met Oman het leven van de mensen in Iran verbetert. Ik hoop wel dat er op een gegeven moment een vredesdeal komt met een duurzaam wapenstilstand, dat er echt een deal komt en dat die deal wel ervoor gaat zorgen dat in ieder geval economisch iets beter wordt voor de mensen in Iran. En dat we daarna hopelijk ook kunnen nadenken dat het politiek ook beter wordt. Dus
0: dat want dat politieke, dat is ook wel interessant. Als je vandaag hoorde, de Iraanse president, die heeft gezegd dat de communicatie met de hoogste leider, de Ayatollah, eigenlijk de zoon van de vorige Ayatollah, dat nu moeilijk is.
1: Ja.
0: Wat zegt jou dat over wat er gaande is in dat regime?
1: Ja, dat bevestigt denk ik wat we bijna allemaal weten. Dat hij misschien niet overleden is, maar hij is wel of zwaar verwond of zwaar verminkt. Dus dat hij heel moeilijk in het openbaar kan verschijnen. Nou, daarom is hij waarschijnlijk ook de afgelopen maanden niet in het openbaar verschenen. Maar dat zegt wel dat die andere hele belangrijke groep in Iran, dus die revolutionaire garde, dat hij eigenlijk nog veel machtiger is dan we misschien al wel denken. En die revolutionaire garde bestaat uit een stel hardliners, mannen aan de top die eigenlijk vooral willen dat dit systeem blijft. Het is heel corrupt. Dus zij zijn niet alleen militaire macht, maar ook een economisch grootmacht binnen Iran. En zolang zij alle touwtjes stevig in handen hebben, ja, dan ben ik niet heel hoopvol dat het beter wordt voor de mensen. En als we dus horen dat zelfs de allerhoogste leider eigenlijk bijna niet kan communiceren, want dat zegt eigenlijk die president, ja, dan ligt het lot van de mensen in Iran in de handen van de revolutionaire garde. En dat is niet veel beter dan wat het een paar jaar geleden was.
0: Nee. Martine Abbasi, dank voor jouw verhaal over de situatie in Iran. Dank.

0: hoorde Journey Kaagman met Earth and Fire met het nummer Seasons. Vandaag werd bekend dat Journey Kaagman op 79-jarige leeftijd is overleden. Ze had met Earth and Fire in de jaren 70 en 80 een aantal grote hits. Later leerde een nieuwe generatie haar kennen als jury in het televisieprogramma Idols. Daar hoorden we al wat fragmenten van in het nieuwsoverzicht. En ik sta bij haar rijke carrière stil met Ton Scherpenzeel, muzikant en ook een tijdje toetsenist geweest in Earth and Fire. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En Erik van Tijn, muziekproducent en oud-Idols-collega. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, Ton Scherpenzeel, met u te beginnen. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
1: Dat was in de midden jaren 80 ongeveer. Ik werkte al een aantal jaren samen met Bert Ruiter als hij produceerde. Onder andere Joep van het Hek en een soloplaat van mij. En voor Joep van het Hek schreef ik de muziek en hij produceerde dat. En op een gegeven moment zei hij tegen mij van ja, er wordt zoveel gevraagd vanuit het zalencircuit en de evenementen en zo voor Earth and Fire. En ja, we zouden graag de band opnieuw willen oprichten om live te gaan spelen. En ja, de broertjes Koerts, dus de originele leden, die wilden niet meer meedoen. Zou jij keyboards willen spelen? Nou ja, ik was altijd al fan geweest van ze, dus dat was niet zo heel moeilijk voor me. Ik zei ja.
0: En wat herinner je van de samenwerking met Journey Kaagman in die tijd?
1: Ja, dat ging altijd heel soepel, vlekkeloos eigenlijk. Ze was altijd enthousiast. En ja, heb ik eigenlijk een van de bands waar ik bijna nooit problemen mee heb gehad. En dat zegt wel wat.
0: En hoe kwam dat?
1: Hoe kwam dat? Nou ja, ze was heel toegewijd en ze had een soort van dualistische benadering. Ze was heel toegewijd en enthousiast over wat ze deed. Maar tegelijkertijd begreep ze de betrekkelijkheid van dat vak. Dus je kan de ene dag kan je succes hebben en beroemd zijn. En een week later kan je bijna vergeten zijn. En dat, die combinatie was heel wonderlijk. En dat heeft ze ontzettend gebracht eigenlijk. Ja.
0: En klopt het dat jullie samen uiteindelijk nog min of meer een golden retriever zijn gaan delen?
1: Nou, dat is niet helemaal juist, maar de grond is wel waar. Irene en ik, mijn vrouw dus, die hadden een golden retriever, Milan. En wij hadden een huis in Griekenland en daar gingen wij jaarlijks maanden heen. En Pet en Journey die waren echt hondenliefhebbers en die wilden graag op onze hond passen. Dus ja, wij stalden haar met vol vertrouwen altijd bij hun, want ze werd altijd heel goed verzorgd.
0: Ja, mooi. En Erik van Tijn, Journey Kaagman, die heeft u leren kennen achter de jurytafel. Misschien ook wel eerder, maar in ieder geval achter de jurytafel van Idols. Of kennen jullie daar voor elkaar ook al?
3: Ja, daarvoor heb ik Journey ontmoet in het bestuur van Conaris. Daar ging ik in zitten. Dat vond ik ook wel eens goed om iets te doen. En toen leerde ik Journey kennen. Zij was daar directeur. En ze was meteen, het werd meteen duidelijk hoe goed zij was bij de allereerste meeting.
0: Want dat is nu even voor de luisteraars. Dat is nu wat Buma cultuur is, hè?
3: Ja, klopt. Dat is de voorloper ervan. En ja, Journey die was op haar eigen manier ongelooflijk direct, maar ook heel makkelijk en open en heel grappig. En ik vond dat ze die vergaderingen ontzettend goed leidde. En ja, daar had ik al meteen een goed gevoel bij haar. En ik heb ze natuurlijk pas echt goed leren kennen als je dan een aantal dagen achter zo'n jurytafel zit en er komen talenten voor je staan en je moet commentaar geven. En zoals zij dat ook deed,

0: moesten wij commentaar geven bij een auditie, maar wat helemaal niet het gewoon was. Normaal, als iemand een auditie komt doen, die komt staan en zingen of spelen, en die gaat daarna weg en dan schrijf je op wat je ervan vindt en je overlegt met de andere mensen die erover gaan. Maar nu moesten we meteen commentaar geven en liefst ook een beetje pittig, zoals in het Engelse Pop Idol was. En wij moesten daar ontzettend aan wennen. En Jenny deed het op haar eigen manier. En een goed voorbeeld is dat als zij wilde zeggen van, joh, het klinkt nergens naar, heb je jezelf wel eens geluisterd of zo? En dan zei ze gewoon, heb jij een cassette recorder thuis? Dat je dacht van, ja, met andere woorden, je zou jezelf eens moeten opnemen en dan hoor je wat wij horen. Ja. Namelijk dat het niet best is. En dat zei ze op zo'n, ja, toch aardige manier, dat het voor mijn gevoel nooit hard was wat zij zei.
1: Ja, Ton Scherpschil, herken jij die stijl van haar?
2: Ja. Ja, ja, ze was altijd heel duidelijk, maar zonder kwetsend te zijn. En ze had ontzettend veel humor. Een soort van onderkoelde humor had ze. En wat mij nog steeds bijstaat is haar lach. Ze had zo'n hele aparte achteruitlach. Zo van... En dat, ja, ja, dat was fantastisch. Ja.
0: Klopt, inderdaad.
1: En hoe ging ze, Erik van Tijn, om met de bazen van Idols bijvoorbeeld?
0: Ja, ze had een natuurlijk al een hele carrière gehad. En ze was een ster geweest. Hè. Echt internationaal veel opgetreden. En zij was gewend aan dingen op televisie en ook live doen. En wij en ik vooral ook nog niet. En toen bij de allereerste live show, vlak daarvoor hadden we op de jurytafel allemaal papieren en pennen en zo dingen liggen van die we moesten opschrijven, die we moesten onthouden. En vlak voordat we live gingen, kwam er een productiemedewerker naar ons toe en die zei, jongens, even die jurytafel even opruimen. Oh ja, nou, dus wij doen het allemaal braaf, maar Journey niet. Dus de drie mannen wel, maar Journey die liet het gewoon allemaal liggen. En die had twee tassen met twee brillen en twee en een telefoon en allemaal pennen. Beetje een zootje eigenlijk. Maar goed, zij deed het gewoon niet. En toen was er nog 20 seconden voor live. Toen kwam de producent aanlopen en die zei echt wel boos, maar hij durfde ook haar naam niet te noemen. Hij durfde niet te zeggen, hey Journey, ruim eens even op. Hij zei, ja, als ik opruimen bedoel, dan moet er ook opgeruimd worden. En Journey die keek hem stoïcijns aan en die zei, daar heeft Journey dus volkomen lak aan. En deed niks.
1: En liet het gewoon liggen.
0: Ja. Liet het gewoon liggen. En ik begreep eigenlijk meteen dat ze volkomen gelijk had. Want zij had het gewoon nodig. En ze had alles nodig wat daar lag. En ik had spijt. Want ik had die papieren in mijn binnenzak gedaan. En die pen en zo. Terwijl ik wilde eigenlijk ook af en toe even kijken. Maar ja. Ik had het al weggestopt en we gingen al live. Dus, maar dat was een goede les. En zo ging zij ook gewoon heel op haar eigen manier, maar ook door iedereen geaccepteerd, haar eigen gang. En op een ontzettend charmante manier. Ja, dat was echt typisch Journey.
1: En hoe zou jij omschrijven wat zij uiteindelijk voor de Nederlandse muziek heeft betekend?
0: Nou, veel meer dan de meeste mensen weten, denk ik. Kijk, zij heeft ongelooflijk veel betekend, omdat ze in eerste instantie was natuurlijk een ontzettend goede artiest, een hele goede zangeres en haar band. En wat Ton ook zei, ik was ook fan van die band. Ik heb er helaas nooit bij gespeeld. Maar dat waren fantastische liedjes en dat was al ongelooflijk goed. En later heeft zij met een aantal andere zeer bevlogen muzikanten de BV Pop opgericht, om te zorgen dat popmuzikanten ook konden leven van hun werk eigenlijk. En in die tijd was dat zeer vooruitstrevend en hard nodig. En ja, ik denk dat heel veel muzikanten van nu eigenlijk zo verschrikkelijk veel aan haar te danken hebben. Onder andere aan Journey. Want Journey was een echte voorvechter, echt een ambassadeur van de popmuziek. Tot in de allerhoogste kringen streed zij door. En dat was echt fantastisch.
1: Ton Scherpenzeel, hoe zou jij het omschrijven?
2: Ja, ik kan me alleen maar aansluiten bij de woorden van Erik. En ik vond het bewonderenswaardig hoe zij die switch heeft kunnen maken van popartiesten, zeg maar, naar besturen en dingen regelen en zakelijke zaken met Noordzee en Buma Cultuur. Ja, ik vond het bewonderenswaardig.
1: Ja, nou dank dat we met jullie over haar konden praten. Erik van Tijn en Ton Scherpenzeel, veel dank.
0: Heel graag gedaan.
2: Graag gedaan.
1: En dan gaan we naar de zon, want er zijn nieuwe beelden gemaakt van de zon en die zijn ontzettend scherp. Het lijkt alsof je naar draaikolken van gas zit te kijken als je het ziet. En het is niet alleen mooi, het kan de wetenschap ook helpen bij het voorspellen van het ruimteweer. En daar hebben we in Nederland ook mee te maken op dagelijkse basis. Ivana van Leeuwen is ruimteweerspecialist bij het KNMI. Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Ja, wat ziet u op die beelden van de zon?
3: Ik zie een extreem mooie detail die we nog niet eerder hebben gezien. Wat we eigenlijk zien zijn inderdaad die soort van draaikolken.

0: En dit zijn kleine instabiliteiten die ontstaan in het plasma van de zon. En het is eigenlijk een beetje hetzelfde mechanisme wat er gebeurt als de wind over het water waait. En er dan golven ontstaan. Dat is een soort van, kun je het daarmee vergelijken. En deze wervelingen die zijn heel erg interessant. Want die kunnen het magneetveld van de zon een beetje in elkaar draaien en vervlechten. Waardoor er heel veel energie opgebouwd worden die uiteindelijk ook weer tot een soort van uitbarsting kan komen.
1: En wat is dan het belang van deze informatie die je door die beelden krijgt?
0: Ja, ten eerste is het een mogelijke verklaring voor een al best wel oud raadsel. En dat raadsel is, waarom is de buitenste laag van de atmosfeer van de zon, dat noemen we de corona, waarom is die miljoenen graden warmer dan het oppervlakte van de zon? En op deze manier, met deze bevindingen, zou het kunnen zijn dat inderdaad deze instabiliteiten, dus dat magneetveld zo opwinden, dat het uiteindelijk weer zoals we tot uitbarsting komt en dat daar die energie en die hitte vandaan komt.
1: Ja, en dat heeft dan ook invloed op wat wij noemen het ruimteweer.
0: Ja, misschien niet zo direct om dat zo te zeggen, maar het ruimteweer is ook heel erg gelinkt aan alle magnetische processen die op de zon gebeuren. Het zijn wat grotere schalen als we het over de ruimteweer hebben. Dus deze foto's zitten we naar hele kleine schalen te kijken. En ruimteweer, dan hebben we het over uitbarstingen die op veel grotere schalen zijn. Dat zijn zonnevlammen. We noemen het ook, het zijn er ook coronale massa-uitstoten. En die komen ook doordat magnetische energie een lange tijd opgebouwd zit en dan tot een soort van explosieve uitbarsting komt.
1: Ja, dus zoals wij weerverschijnselen hebben, zoals regen, sneeuw of hitte, is ruimteweer, zijn de dingen die u nu noemt, zoals de zonnevlammen. Dat is wat je ruimteweer noemt met elkaar.
0: Ja, ruimteweer, de definitie is eigenlijk van het effect dat de zon heeft op de directe ruimte van de aarde. Dus dan moet je denken aan de magneetveld van de aarde. De aarde heeft ook een magneetveld. Maar ook de bovenste lagen van de atmosfeer worden beïnvloed door de zon. En dat heeft dan ook weer invloed op bepaalde technologie hier op aarde. En natuurlijk effect op de maatschappij.
1: Ja, want heel even, op welke technologie heeft dat dan invloed? Ik bedoel, gaat dat om satellieten die worden beïnvloed door dat ruimteweer?
0: Ja, zeker. Satellieten zijn veel kwetsbaarder hiervoor. Zij staan veel dichter bij de zon en ze worden niet beschermd door het magneetveld van de aarde, waarvoor wij een fijne bescherming hebben voor de zon. Waar bijvoorbeeld waar het invloed op heeft, is inderdaad de satellieten. Die satellieten die zorgen ervoor dat wij goed kunnen navigeren op aarde. Maar het heeft ook invloed op hoe lange afstandscommunicatie werkt.
1: En zijn er dan ook seizoenen die, nou ja, die goed en slecht zijn, bij wijze van spreken, voor dit soort dingen?
0: Ja, je zou kunnen zeggen dat er een soort van twee seizoenen zijn. De zon heeft namelijk een cyclus van 11 jaar. Dus dat zijn lange seizoenen. Dan is het ene seizoen het meer actieve seizoen, waar de zon heel veel uitbarstingen heeft en waar je ook meer gevolgen zou hebben op de technologieën. En een rustiger seizoen, waar dat minder vaak gebeurt. Wij zijn net eind 2024 zijn we door het maximum heen gegaan. Dus het gaat iets rustiger worden. Maar dat betekent niet dat er niet nog steeds grote uitbarstingen kunnen plaatsvinden.
1: Nee, het maximum van die ene cyclus van 11 jaar bedoelt u dan?
0: Precies, ja.
1: Ja, want terwijl, ja, ik heb verder als consument van allerlei technologieën eigenlijk nooit last dat ik denk, oh, nu is het slecht weer in de ruimte of zo. Maar had ik dat wel moeten opmerken?
0: Als het heel heftig ruimteweer is, dan zouden we dat inderdaad kunnen merken. Bijvoorbeeld dat de navigatie niet goed werkt. In hele extreme gevallen zou het elektriciteitsnetwerk niet kunnen werken, doordat er heel veel spanningen in de atmosfeer gaan lopen, die dan ook in ons elektriciteitsnetwerk gaan lopen. Dus dan zou je zonder stroom kunnen zitten.
1: Ja, dat maar dat is werken. Nog niet gebeurd, of wel?
0: Dat is wel eens gebeurd in de geschiedenis in Canada. Dan hebben we het over meer dan 100 jaar geleden. Maar je kan je voorstellen dat nu met de technologieën die we nu hebben, waar we veel afhankelijker zijn van allemaal apparatuur, dat dit een veel grotere impact zou hebben.
1: En dat wordt gemeten met telescopen en satellieten en zo. En bestaat er dan ook zoiets als code geel of oranje in de ruimte? Dat elektriciteitsbedrijven worden gewaarschuwd of beheerders van satellieten worden gewaarschuwd?
0: Ze worden zeker gewaarschuwd. We noemen het niet een code geel of een code rood zoals met het weer. Maar er zijn wel een soort van verschillende schalen met hoe erg of hoe heftig het weer is, het ruimteweer. En het KNMI, wij hebben daar als taak voor dat wij de vitale sectoren hiervoor bewust maken dat deze gevaren er zijn. Maar ook dat er gewaarschuwd wordt in het geval van heftig weer.
1: En nu we deze beelden hebben, nog scherpere beelden hebben van de zon. Dat is natuurlijk vast ook een techniek die zich verder ontwikkelt. Zouden jullie in de toekomst nog gedetailleerder naar de zon willen kijken om meer grip op dat ruimteweer te krijgen?
0: Altijd. Het antwoord is heel makkelijk daarop. Altijd. Want er zijn altijd processen die we nog niet helemaal begrijpen. De natuurkundige processen die gebeuren op de zon. En op dit moment, we moeten het doen met de details die we hebben.
1: Ja, want wat zou u nog het liefste... U had het net over die enorme temperatuurverschillen. Maar wat zou u nog meer willen begrijpen? Met uw collega's natuurlijk.
0: Wat super interessant zou zijn, is als we een soort van voorlopers van die uitbarstingen, van die hele heftige uitbarstingen die de ruimte weer veroorzaken, als we dat al een soort van kunnen zien. Want ruimteweer is heel moeilijk te voorspellen. Het gebeurt vaak al. En dan moet je er tegelijkertijd al voor waarschuwen. Of je hebt iets van een uur om ervoor te waarschuwen. Dus als we een soort van voorloper zouden kunnen zien, zou dat heel nuttig zijn.
1: Ja. Nou, mooi. Ja, interessant beroep ook om de hele tijd die ruimte in te staren. Ook wel lekker, denk ik, zo af en toe, of niet?
0: Soms wel, ja.
1: Goed, Ivana van Leeuwen van het KNMI, ruimteweerspecialist. Hartelijk dank voor uw uitleg.
0: Graag gedaan.
1: Goedenavond.

0: De tranen drogen vanzelf, aldus Amy Winehouse. Een t-shirt met een speciaal patroon als opdruk dat ervoor zorgt dat beveiligingscamera's je niet herkennen. Dat t-shirt wordt morgen op de World Pride gepresenteerd om activisten uit de queer community die mogelijk vervolgd worden te kunnen beschermen. Hoe werkt dit? Dat ga ik vragen aan Martine Roel. Zij is van creatief bureau The Family. En dat bureau heeft dit bijzondere t-shirt samen met de World Pride en de Universiteit van Leuven ontwikkeld. Goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ja, een t-shirt dat je voor beveiligingscamera's onzichtbaar maakt. Hoe is dat idee ontstaan?
1: Ja, dat idee is eigenlijk ontstaan vanuit het inzicht dat in veel landen het demonstratierecht steeds meer onder druk komt te staan. Denk aan landen als China en Rusland en Turkije. En in deze landen worden pride-marsen verboden of met geweld uiteengeslagen. En autoriteiten die zetten hier slimme cameranetwerken in om deze activisten te identificeren en op te volgen. Dus demonstreren in deze landen is helemaal niet veilig. En de World Pride organisatie zocht eigenlijk naar een antwoord, een symbolisch antwoord meer op deze onderdrukking. En kwam zo terecht bij de onderzoekers van de KU Leuven. En toen hebben wij samen met hen en een universiteit de Rainbow Camouflage t-shirt ontwikkeld.
0: Want wat was het, is het vakgebied van die wetenschappers uit Leuven?
1: Ja, zij zitten in de onderzoeksgroep eVice. En dat is de onderzoeksgroep die zich bezighoudt met de artificiële intelligentie van de faculteit Industriële Ingenieurswetenschap van de KU Leuven.
0: En jullie kwamen vast niet zomaar bij hen uit. Want wat waren zij hier al mee bezig met bepaalde technieken die hierbij konden helpen?
1: Ja, de techniek achter de Rainbow Camouflage is eigenlijk gebaseerd op een artikel van eVice uit 2019. En daar waren ze al bezig met het misleiden van persoonsdetecties in bewakingscamera's. En dat deden ze door een kleurrijke AI-gegenereerde afbeelding te gebruiken. En de Rainbow Camouflage, het t-shirt, dat bouwt eigenlijk dus voort op dit onderzoek, maar past een nieuwere techniek toe uit 2025.
0: Want hoe werkt die techniek dan?
1: De techniek maakt gebruik van twee AI-modellen. Het eerste AI-model zorgt ervoor dat het basisontwerp in zo'n 200 stappen geoptimaliseerd wordt. En dit eerste model past dus steeds het patroon aan. Terwijl het tweede model continu test of de drager nog als persoon wordt herkend. Dus dat eerste model gaat net zo lang door tot het tweede model in de war geraakt is. En dus de persoon niet meer herkend wordt door de camera. En dat resultaat is dan dus een shirt wat die persoonsdetectie ontregelt.
0: En kan je omschrijven wat je dan op dat shirt ziet? Hoe ziet die opdruk eruit?
1: Die nieuwe techniek van 2025 maakt het dus mogelijk dat we zelf een ontwerp konden kiezen. En dat het model dat dusdanig kon optimaliseren zonder dat het oorspronkelijke ontwerp ingrijpend veranderde. En wij hebben dus zelf met een ontwerper gekeken naar een ontwerp wat goed zou passen bij dit onderwerp. En het ontwerp is geïnspireerd op de contouren van de landen waarin die onderdrukking nu het grootst is. Dus het ontwerp is eigenlijk een soort wereldkaart van de landen waar dit shirt eigenlijk het hardst nodig is.
0: En dan heeft iemand dat dus aan en dan een beveiligingscamera ziet dat, registreert dat t-shirt en dan wordt het beeld blur. Hoe gaat dat dan?
1: Nee, ja, die slimme camera's die detecteren dus personen en objecten en kunnen dan dus zo zien, oh, dit is een paal, dit is een fiets, dit is een mens. Maar door dus die techniek achter dat patroon scant de camera de mens, maar kan dan dus niet zien dat het een mens is. Dus eigenlijk slaat hij de persoon over, want hij ziet niet dat het een persoon is. En daar zit ze eigenlijk die beveiliging in dan.
0: Ja, en dat alle camera's worden dan door dit t-shirt misleid? Of zijn dat dan specifieke bepaalde camera's?
1: Ja, het is getest inderdaad op specifieke camera's die veel gebruikt worden in die landen. Maar het varieert natuurlijk sterk per cameramodel. En die gegevens zijn niet altijd openbaar, welke precies gebruikt worden in die landen. Dus 100% garantie kan de bescherming daardoor niet geven.
0: Nee, en ik kan me ook zo voorstellen dat de makers van beveiligingscamera's ook weten wat er in Leuven gebeurt. Dus zijn die hier dan ook mee bezig om hier weer wat op te vinden?
1: Zeker, ja. Ja, kijk, dit onderzoek toont eigenlijk de kwetsbaarheden in die AI-systemen aan. En doordat we laten zien wat er mogelijk is, kunnen die beveiligingssystemen daardoor uiteindelijk ook beter worden. Dus enerzijds inderdaad worden die camera's steeds slimmer, maar kan de beveiliging daardoor ook steeds slimmer worden.
0: Ja, dus dat is weer een nadeel dan eigenlijk.
1: Ja. Ja, dat gaat denk ik gelijk op.
0: Want wat ik me ook nog afvroeg, hè, als iemand nou een plofkraak of een overval wil plegen, kan die dan ook zo'n t-shirt aantrekken van jullie om niet op camera's herkend te worden?
1: In essentie zou dat kunnen.
0: Hebben jullie daarover gesproken met elkaar? Van,
1: Ja, kijk, in essentie inderdaad zou dat kunnen gebeuren. Maar aan de andere kant ontwikkelen dus de beveiligingssystemen ook steeds mee. Dus dus daar waar die surveillance steeds beter wordt ook de beveiliging steeds beter. En het mooie is aan dit ontwerp, je kan het op 100.000 ontwerpen toepassen. Dus het is niet één ontwerp wat beschermend werkt. We kunnen dat die AI-modellen zo dusdanig vaak tegen elkaar laten bettelen dat er honderden, duizenden ontwerpen ontstaan die bescherming kunnen bieden.
0: Ja, en tegelijkertijd hoor ik tussen de regels door dat dit ook wel ergens symbolisch is, hè?
1: Klopt. Het is, dus het is bovenal ook een sterk symbolisch statement. Ook om de discussie over digitale privacy levendig te houden. En ook om de activisten die demonstreren om zichzelf te zijn een hart onder de riem te steken. Dat we met ze meedoen.
0: En tot slot begrijp ik dat in Engeland ook wetenschappers hiermee bezig zijn. Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Klopt. Twee weken geleden bracht The Guardian hier ook inderdaad een interessant artikel over uit dat zij ook bezig zijn met deze technologie. Dus het is een ontzettend actueel onderwerp en het wordt steeds vaker toegepast. Ik weet niet zeker of deze onderzoekers van KU Leuven nu ook nog doorgaan ontwikkelen. Maar de technologie waar we nu mee hebben gewerkt stamt uit 2025, dus is al heel recent. Dus ik weet wel zeker dat zij daar ongetwijfeld ook mee verder zullen gaan. Maar ik weet zeker dat we hier nog mooie dingen van kunnen verwachten.
0: En morgen verkopen jullie dan t-shirts of delen jullie ze uit? Hoe gaan jullie daarmee om?
1: Morgen zijn wij onderdeel van de sessie Pride Under Surveillance in de Human Rights Conference van de World Pride. En dan gaan er drie activisten uit China, Israël en Hongarije hun verhaal vertellen. En hoe zij demonstreren ervaren in die landen en wat de gevaren zijn. En dan na afloop overhandigen we hen een shirt. En daarna is er een beperkte oplage nog beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is. En alle opbrengsten gaan naar de World Pride organisatie.
0: Martine Roel van Bureau The Family, dankjewel voor jouw uitleg. En daarmee is een einde gekomen aan dit oog van deze donderdag 6 augustus. Morgen zit Koen Verbraak hier en straks kunt u luisteren naar Nooit Meer Slapen. Ik wens u een heel goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: In haar nieuwe bundel Vragen naar het Begin zoekt dichter Rosalie Heers naar de verhouding tussen taal en werkelijkheid. Zij is te gast.
2: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
1: Het is 50 jaar geleden dat dit nummer een hit was. Geschreven door Gerrit den Braber. Zijn liedteksten zijn onze taalschat. Op 20 augustus wordt schrijver Alfred Burney 75. Daarom kreeg zijn nieuwe boek de titel Augustus. Wij vieren zijn verjaardag alvast. René Appel bespreekt de TNA van presentator Sam Hagens.
3: NPO Radio 1.
1: Zaterdag vanaf 11 uur.
0: Wie luistert, weet meer. Ster.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Bent u 68+?

0: Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar...
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Verenigde Staten zeggen dat de gesprekken tussen Libanon en Israël over de spanningen aan de grens vooruitgang boeken. Volgens Washington verlopen de onderhandelingen constructief en is er zicht op verdere stappen om escalatie te voorkomen. De Verenigde Staten bemiddelen al maanden tussen beide landen die regelmatig te maken hebben met beschietingen en droneaanvallen. Rapper Tony Scott is op 54-jarige leeftijd overleden. Hij scoorde tussen 1989 en 1992 top 40 hits met onder andere Get Into It en Love Let Love. Hij werkte later als producer en coach en bleef actief in de Nederlandse hip-hop scene. Zijn invloed op het genre wordt door collega's als bepalend omschreven. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bezengi voor de Zuidkust. Het schip strandde in juni vermoedelijk na een explosie of doordat het op een mijn is gevaren. De tanker behoort tot de Russische schaduwvloot en staat onder EU-sancties. Greenpeace schat in dat de olievlek inmiddels zo'n 600 vierkante kilometer beslaat. De Verenigde Staten hebben in juli geen enkel vat olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. Volgens Bloomberg kwam dat door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het is voor het eerst sinds 1985 dat de import een volledige maand op nul stond. Raffinaderijen weken uit naar alternatieven, waaronder Venezolaanse olie, waarvan circa 600.000 vaten werden ingevoerd. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.

In 1959 ging het eerste gezin in een flatje in Heegdorp. Dat was toen niet zo min. Tientallen jaren voelde die bekneld in een vogelaar, vol met mensen zonder

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden en Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.

nou dan verdom ik het om mij. En de vrouw die koelde al hier, ach heer. Dus liet ze leven om kewopke samen deer. Hij wie in het lijst ons zijn maar rij, vrij wat in de schieterij. Maar nu is die

alle jaren nog er eens een keer zien. Wat leidt er daar nou rustig, zei het mooie Katrien. Zo onschuldig krijgt als wie het een ben. Als hier er hield zijn lippen nemen, kweer nog dien. Maar Grutter soeplap, Grutter smeerlap, meesken had er nevenstien. Maar door raasde Jelle Sjouk, dat is net weer. En raam dus mooie Katrien voor dadelijk zien het hier. En Jelle skopt en omkes joet die hol op de wek en Hansje mij. En doe weet die Nina Sammer een hele vjochtpartij. Meesken help, hij docht mij daar op omkes joet. En hij plofte op zijn grutte hege hoed. Die weduwe was een skolsa plat onder omkes zijn grauw god. En de stem

Johan, omke zou ik stekken bij van de heavy poer. Maar jelle sippels, die gaf mij de flessen kleer. Zei omke prioris en doe je de ruzie oer. Omke zei, mijn hoed is plat, maar oor zit goed beslijn. En doe toch we mij een waar uus wopke op boerenwijn. En doe gongen wij op stap voor op Ronsjoerd. Op zijn kop die grutte platte hege hoed. En we hinden dadelijks west ieder maar net een herbersteen. Want doet sjoerd dat zich rapper ho, we keep je drees nog hier. Ja, dat liek het mij goed als zij reden kei. Maar dan met die zwopke ek nog een keer mee. Nou, wij wienen gauw beret, omke waard van de wijn nou zet. En die scoorde wij

voerden voort. Hield al achter in de riegelen der zo'n liedse reden. Kei je langs alonke wapke leven, hij leven vrij en blij. Jan en Godse slipte rustig op een wijn. En nu reist die Ruan al aardig op zijn eind. Doe je niet eens zo lang ik get, ja ik betenk me wel wat let. Maar die zonke

spiegelen stil. Dat ze zei, ja, daar help je bliksem op. Wij met de rom, want omke wokke met ik mij. Dus beginnen wij maar weg van voor wij om. Want als de baas van Spulder zelfs net niet eens bij is, nou, dat vind ik vaak geen donder ons aan hele begrafenis. Dus wij gingen werven om naar de kastlijn. En we smeten omke wokke op een wijn. Voordat we gingen, maste wij de man nog een paar slokjes aan. En toen gingen we tegen Fleuren, waarom het kerkhof daar. Doet wij daar wien, masten we eerst een slag in troon. En dus kopten we omke wokke in de grond. Lange get zijn eind, ik meen, nu is de voorstelling wel dien. En